0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. En Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.
1: Chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: अरे हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

जग धारिता जन जाने को धारी दाखो तारी जम तारी जग

Lushka, Lulusha. Lushka, Lushka.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. En Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

जग धारी जन जाने को धारी राबू धारी के जम धारी

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. En Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Pools Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach. Ah.

You are. Ujala Radio Headlines. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar langer. Dat blijkt uit cijfers van de IKNL. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het Pools Openbaar Ministerie of de brand in een dronefabriek brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. Een studentencomplex, de Hive in Zwolle, kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten advies krijgen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: again.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar langer. Dat blijkt uit cijfers van de IKNL. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het Pools Openbaar Ministerie of de brand in een dronefabriek brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. Een studentencomplex, de Hive in Zwolle, kampt met een razendsnelle kakkelakkenplaag, waarbij studenten advies krijgen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Pools Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden, stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

Ujala Radio Headlines. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar langer. Dat blijkt uit cijfers van de IKNL. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het Pools Openbaar Ministerie of de brand in een dronefabriek brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. Een studentencomplex, de Hive in Zwolle, kampt met een razendsnelle kakkelakkenplaag, waarbij studenten advies krijgen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20 Hoek van Holland Gouda staat door een ongeluk 8 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. Een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. N207 Bergen-Ambacht richting Alphen aan de Rijn. Bij de N457 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hulchal, Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar langer. Dat blijkt uit cijfers van de IKNL. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het Pools Openbaar Ministerie of de brand in een dronefabriek brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. Een studentencomplex, de Hive in Zwolle, kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten advies krijgen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is begonnen. De eerste files staan vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft. 5 kilometer file. Vertraging valt er wel mee. Nog geen 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat een file. Door een ongeluk 4 kilometer file bij Moordrecht. Op de A27 Breda richting Utrecht is de vertraging al een half uur tussen Gorkum en Noorderloos. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. 5 kilometer file. En in Brabant op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West 8 kilometer file. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo, dit is Ukulele Radio, dank je mee!

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteit in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog, dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004 naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Ujala Radio, raat din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat din आप हमसे बात कर सकते हैं
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is begonnen. De eerste file staan vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft. 5 kilometer file. Vertraging valt er wel mee. Nog geen 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat een file. Door een ongeluk 4 kilometer file bij Moordrecht. Op de A27 Breda richting Utrecht is de vertraging al een half uur tussen Gorkum en Noorderloos. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. 5 kilometer file. En in Brabant op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West 8 kilometer file. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Skyhills gesommeerd hun activiteiten te staken. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden en minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar langer, dat blijkt uit cijfers van de IKNL. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteiten in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De dagelijkse files zijn weer helemaal terug. Overal op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging extra groot na een ongeluk met 3 auto's bij knooppunt Rotterpolderplein. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is weer vrij. Maar wel nog 3 kwartier extra tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Door dat ongeluk staat ook op de A22 een file richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt Velsen 7 kilometer. Op de A58 in Brabant, Bergen-op-Zoom richting Breda. Een file van 8 kilometer tussen Sint-Willebord en Breda-West. Meer dan een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, kano mein ik dil ki baat sunawani. Ja, de stem van Bacha, or jehita kan break sunai. Het is Ujala Radio hier zo gezellig op deze heerlijke dag zoals vandaag. We genieten van de heerlijke Ghana, we genieten van de heerlijke songs. Ja, liedjes en nummers die een glimlach veroorzaken op jouw gezicht. Ja, een lach is een simpele manier om er mooier uit te zien. Ja, je wordt met de lach leuker, zeg ik altijd. En Ujala Radio, die zorgt voor die lach. Ja toch? En samen zijn we lekker vrolijk en staan we positief in het leven. Ja, Ujala Radio, hij is zo nog wel mijn amie Jeram. Orjaam, wat je ook aan het doen bent. Maak er een mooie dag van.

Ja, het is een tekst waar ik niet veel van begrijp. Maar het maakt me wel vrolijk. Heerlijke Ghana, de stem van Sukhwinder Singh. Ja, Ghana die je lekker vrolijk maken en heerlijk enthousiast maken. Ja, het laat je even al die negatieve gedachten. Het maakt je helemaal vrij van al die negatieve gedachten. Ja, en op het moment dat je negatieve gedachten door positieve gaat vervangen. Ja, dan krijg je positieve resultaten. Ja, onthoud het maar. Probeer het. Het zijn die Jairam-wijsheden die je hoort hier bij Ujala Radio.

फिल्म का नाम है 83, द स्टेम फ्रॉम बेनी, या बेनी दयाल ऑन द फोकस बिगड़ने दे हमें जरा. फिल्म का नाम है 83 en in de hoofdrol onder andere Ranveer Singh samen met zijn vrouwtje Deepika Padukone. Ja, een prachtige, heerlijke Ghana, heerlijk mooi nummer en het maakt deze dag toch wel weer voortreffelijk. Ja, of je nou een goede dag hebt of een slechte dag, je bent altijd wel een geluksvogel. Ja, want goede dagen geven blijdschap en slechte dagen geven inzicht. Dus hoe je het ook bekijkt, een goede of een slechte dag, je bent altijd een geluksvogel. En zo beleef je bij Ujala Radio altijd wel een goede dag. En anders, die mooie teksten en die mooie liederen geven je altijd wel een stukje inzicht. De stem van Guru Randhawa on the vocals, hier zo op de playlist Made in.

Ja, Guru Randhawa, intussen kunnen we hem niet meer missen op de radio. Ja, zijn populariteit steeg ineens nadat hij zijn Bollywood-debuut maakte in de film Hindi Medium. Ja, inmiddels kunnen we hem niet meer wegdenken. En hij gaat al een hele tijd mee als het gaat om zingen. Want deze man begon op zijn 7e al met zingen. En toen zong hij op kleine shows in zijn stadje. En inmiddels is hij uitgegroeid tot een wereldster. Ja, ik heb het over Guru Randhawa. We genieten van de mooie songs. De heerlijkste Ghana, de stem van Aziz Kaur.

Ja, I am feeling very, very shy. Ja, de stem van Aziz Kaur klinkt toch heerlijk. Filmkanaam heer Hamdo Hamare Do uit het jaar 2021. En dan is het niet de film uit 1984. Het is de nieuwe versie uit het jaar 2021. Ja, ook al zijn deze namen hetzelfde. Het plot van de nieuwe film Hamdo Hamare Do is gelijk. Ja, I am feeling very, very shy. Ja, de stem van Aziz Kaur klinkt toch heerlijk. Filmkanaam heer Hamdo Hamare Do uit het jaar 2021. En dan is het niet de film.

verhaal in. Orchelte he, je groepser het Hamakagana Kipas. Ook weer de stem van Aziz Kar, maar dan met Vishal Dadlani uit de film Bhoot Police.

बात गई आ करते हैं शुरुआत नहीं जरसन फ्रॉम विशाल दत्तलानी सामने में असी स्कोर एड फिल्म भूत पुलिस. Ja, het was in deze film dat zij, Vali Khan en Jacqueline Fernandez, na de film Race 2 pas weer met elkaar in één film te zien waren. Ja, ik stond er even niet bij stil. 8 jaar hebben ze niet samen in een film gespeeld. Ik dacht dat het korter was, maar het blijkt dus 8 jaar na de film Race 2 zijn ze weer samen on screen te zien. Ja, het was tevens ook de laatste film van Amit Mistry. Want 5 maanden na de release is hij overleden.

छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, क्या गाना सारी के फॉलसा, कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। Ja, het is de stem van Nakasha Aziz samen met Andra Mitra in deze heerlijke Ghana hier bij Ujala Radio. Ja, in 2005 kwam de film Bunty or Bubbly uit. En toen zag je in de Kajarari song voor het eerst Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan en Aishwarya Rai samen on screen voor de eerste keer. Ja, dat was de film Bunty or Bubbly. Het was het jaar 2005 en intussen hebben we Bunty or Bubbly deel 2. Maar dan met een geheel andere cast en een andere crew. Geen Aishwarya Rai, geen Abhishek Bachchan, geen Amitabh Bachchan en ook geen Rani Mukherjee.

Oh, ik moet wel even correctie doen hoor. Het is wel met Rani Mukherjee. Zij is de enige die je nog terugziet. Ja, de andere hoofdrolspelers die zie je niet terug. Maar wat je wel terugziet zijn wel heerlijke Dhamaka Ganas. Leuke nummers. Nummers om lekker vrolijk van te worden. Bantior Bubbly deel 2.

Ja, de soundtrack uit de film Bunty or Bubbly. En dat was de stem van Siddharth Mahadevam. Ja, prachtig en heerlijk Dhamaka. Lekker enthousiast, lekker inspirerend. Ja, het brengt alleen maar positiviteit. Ja, niet elke dag is goed. Maar er zit iets goeds in elke dag, zeg ik altijd, toch? Dus dat maakt elke dag perfect. Ja, zo kijken we er tegenaan. En zo blijven we lekker positief. Dag in en dag uit. En zo ook vandaag.

Rat Bhar Jai Nagar. De stem van Arijit Singh samen met Shreya Ghoshal is afkomstig uit de film Hero Panty. Ja, en de release was in 2014 met onder andere Tiger Shroff en Kriti Sennen in de hoofdrol. Ja, en wat je misschien niet weet is dat Tiger Shroff 3 jaar training gehad heeft voor deze film. 3 jaar training voor 1 film. En het resultaat is dat Tiger Shroff alle stunts zelf heeft gedaan in deze film. Ja, ik heb het over de film Hero Panty uit het jaar 2014. En nog steeds genieten we van de prachtige, mooie nummers uit deze film. Ja, we genieten van de heerlijke Ghana, de heerlijke hits. Ghana om je avond en je middag, je dag. Maakt niet uit welk moment het is, toch? Het maakt je dag helemaal compleet. Samen met Ujala Radio maken we deze dag bijzonder. En genieten we van de mooie momenten die het leven te bieden heeft.

Ja, prachtig mooi nummer gebracht in een nieuw jasje. Adik Hisra Kisme Kitena Hedam. Ja, het originele kennen wij de film Rocky. Met onder andere in de hoofdrol Sanjay Dutt. En was directed door zijn vader Sunil Dutt. Ja, prachtig mooi nummer. Ja, ik ga way back naar het jaar 1981. Maar nog steeds kunnen we daar in deze tijd van genieten. En genieten we volop van de mooie nummers die ze in een remake weer opnieuw uitbrengen. Ja, hier bij Ojala Radio genieten we constant door en door van de prachtige mooie nummers. We halen ons geluk uit de nummers die we horen. En we herkennen af en toe ook een stukje van onszelf in de prachtige mooie teksten van al die mooie liederen. Ja, het geeft je inspiratie. Het brengt een glimlach op je gezicht. En het motiveert je ook om positief te denken.

Ja, en ook dit is een heerlijke Punjabi flavor. De stem van EP Dillon samen met Gurinder Gill aan de vocals hier bij Ujala Radio. Geniet van de prachtige mooie momenten. Orwobhi Amitjai Ramkesat. Het is Mirau Ramkesat hier bij Ujala Radio. Samen genieten we van de mooie nummers en de heerlijke momenten. De stem van Atifa Slum mag niet ontbreken, toch? Ja, eventjes way back. Maar het brengt je weer terug naar die prachtige mooie tijd. En zo genieten we van Atifa Slum.

Ja, het is de prachtige mooie stem van Atif Aslam. Doori Sahijayana, Sahijayana. Ja, prachtig mooi nummer en geweldig om van te genieten. En zo ook op deze heerlijke dag als vandaag hier bij Ujala Radio.

0: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdine, door Zalgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valhe, door Shadi Hone Valhe. Ja, Kizika Moenes Askar. Ujala Radio per vermaas aap deze te hebben. Pandra vermaas voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Combe Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details. Bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614.

Justin Wallowani Wally, Sinitje, Onistari Septemberku. Zaterdag 19 september. Na een lange tijd weer aan Jabberjes. Ik Jabberjes concert, hoe wil hij meervaarttheater mee? Ujala's, The Greatest Voices of Bollywood. Met Mumbai Beach Kisar. Aurare he, Mausmi Ubroy.

0: En Mouse Meal Roodjes uit. Shikhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Onizam Waagje te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grillen af via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasaat WC inloop. Or program. Gut me keer jijga raadko. Pauwne Barabje. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Tokje Awe Kipperi. Dikke Kipperi. Aosuni Kipperi. Ik Hazin Raad. Aapke naam.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij één persoon gedood. Twee agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देशभर में सुनाई देता है फिया डीएबी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देशभर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op een rijtje op de A6. Jouwen en Meloorto werkzaamheden bij Lemmer. 5 kilometer file, kwartier vertraging. Die werkzaamheden duren tot 12 uur vanmiddag. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file vanaf afrit Volendam. A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest. 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 20 minuten. En een file bij de A29 op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen Oud-Beijerland en de A29 4 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten Du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkarsakte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten Du Meer. WhatsApp nummer her. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala, Lari Heyan, wel eens een nietje. Zaterdag 19 september, cool. Ujala's, the greatest voices of Bollywood. Mumbai Biskazaar. En 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Nizam Vagitozeng, Mouse Mew Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van, ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Heb je nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, €20. Rang 2, €15. Meervaart mee. Raadjes ermee, ADWC. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Lare He Ujala. Ujala Radio. Hamaru Ujala Radio. Ujala Radio.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Directe aanleiding was een uitzending van eind juli waar Niemuller stelde dat Hitler bepaalde zaken goed zei. Minister Letschert noemde de uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verklaarde vandaag bij aankomst in het eerste Wicklow dat het tekort aan luchtverdediging het grootste probleem is voor Oekraïne. Ze riep landen op onderscheppingsraketten met een aflopende levensduur te doneren. Juli en augustus waren volgens haar de dodelijkste maanden voor de Oekraïnse burgerbevolking door Russische escalatie. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. Het weer dan tot slot. Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes. Waarna het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het kwik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meest matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door shadi honne wel hè? Zin wel door DJ A vermaaij op Ujala Radio. 15 vermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door shadi honne wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 staat bij de Duitse grens 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging door de controles. Door een autobrand is de A28 Zwolle richting Amersfoort dicht bij Nijkerk. Er staat 2 kilometer file. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Kan ook omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood, rag and rhythm ke saath, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dadudin en Nizam Waghi Dozen ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. In augustus kregen bijna 13.000 elektrische auto's een kenteken. Daarmee hadden die auto's een marktaandeel van bijna 49%. In totaal werden ongeveer evenveel nieuwe auto's verkocht als een jaar eerder. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letchert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. En zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn afgelopen maand volledig door AI geschreven, meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was 1/5 door AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim 1/4. Hoofdredacteur van die krant, Pieter Klok, noemt AI-gebruik ongewenst en overweegt maatregelen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio.

ja. Shekhar Kumar. Wat kan hij ook goed zingen. Shekhar Kumar. Met Mumbai Beats op 19 september in de Meervaart. Koop je tickets op tijd. Wacht bij Geridlina. Ik hoef het niet te zeggen, toch? Hamina Bulukhega. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Doe op netdekleer op meervaart.nl. Want dat gaat heel snel. Nog een paar stoelen te gaan. Dus toe Jaldikar, het wordt een hele mooie avond, zaterdagavond. Toke Kohuna Jaikeha, toe je Meervaart Amsterdam mee. Ujala's Coffee Chai, middagshow, Peshkia Jarahe, Absabhi, Sunnu Holokle. Zometeen Anand Chandrika Singh, Hamarsa Denewalahe. De headlines van 1 september, Ujala's Coffee Chai, middagshow mee. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan voor grootschalige woningbouw. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daarmee probeert Den Haag de woningbouw verder te versnellen. Inflatie blijft hardnekkig hoog. De Nederlandse consumentenprijzen lagen in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Energie en brandstof werden fors duurder, maar boodschappen juist iets goedkoper. Maar Hamlo de Kila toch? Autootje Hamlokje Leila en we moeten gaan tanken, dan moeten we heel veel betalen per liter. Dodelijke schietpartij in Overasselt. 1 persoon is omgekomen en 2 politieagenten raken gewond. Een deel van het Gelderse dorp is vanochtend afgezet terwijl het politieonderzoek doorgaat. Landelijke openbare vervoersstaking aangekondigd. Vakbond FNV kondigt voor woensdag 9 september een staking van 24 uur aan in het openbaar vervoer. Rusland valt Kiev aan voor de 6e dag op rij. Bij nieuwe Russische raket- en droneaanvallen zijn volgens de laatste cijfers 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Ook Oekraïnse exportinfrastructuur is aangevallen. De strijd tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Na nieuwe militaire aanvallen loopt de olieprijs vandaag verder op. Dus ja, Orpa is namelijk bergperia. Bijna 300 werknemers gered in Nepal. Reddingsteams bereiken eindelijk afgelegen waterkrachtcentrales na catastrofale overstromingen. Het dodental staat inmiddels op minstens 987 en ruim 4000 mensen worden nog vermist. Nieuwe spanning tussen China en Taiwan. Beijing dreigt met niet nader genoemde gevolgen vanwege de aanwezigheid van Taiwan bij een bijeenkomst van leiders van eilandstaten in de Stille Oceaan. Australië en Nieuw-Zeeland wijzen de Chinese druk af. Nizam Waagdezenkewaas meldt zonder hem. Hij is ook aanwezig op The Greatest Voices of Bollywood, 19 september in de Meervaart. Zometeen met Anand Chandrika Singh, Hambaat kunnen wel hè. Aaj kisamachar ke baare mein, ja, nawali dinon ke baare mein, ja.

keer blij laten. Hoe Aja hij direct zijn studio met. Hij is er al. Hij moest zijn microfoon even goed zetten. Zijn headphone goed zetten. En hij is op tijd binnen. Want Baris Tonaho is wat. Kan je een naartoe varen, dan ga ik naar Baris gaan. Maar vandaag valt het wel mee. Vandaag is het wat rustiger.

Ja, soms zoet je dat kaka ho Holland mee, ja, dunia per me kaka. Maar ja, we moeten wel dichter bij huis blijven. Huis van schietpartij in Overasselt was eerder doelwit van beschieting met 25 kogels. Kickbokser Badr Hari, toen om Kijane hebben, Badr Hari keer toen om Jane toch. Hij is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. En oud-voetballer Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. Nou ja, volgens mij moeten ze aan het nu uitnodigen.

0: achter elkaar gaat doorfeesten, hè, dan wordt het erg rond de 40ste. Maar ben je 60? Luid, hem nabool heb ik, maar richting 60 dit jaar. Ja.
1: Toen juist dat je heen kon rijken, behoudt iedereen er.
0: Nou, dan wordt het nog erger. Dus onderzoek wat, collega, rond je 44ste.
1: Ja.
0: Heel erg exact, dus niet rond je 40ste, maar rond je
1: 44ste.
0: Ja. En rond je 60ste.
1: Ha.
0: Dat verandert er heel veel in het lichaam. Dus al die processen, John Haiga, van stofwisseling, afweer, hart, bloedvaten, huid, spieren. Al die dingen, hè, Lloyd, gaan eronder lijden.
1: Ja.
0: Als je nou mooi zoet, dan gaat het niet kunnen herstellen. Dus slaap, John Haiga, zoet teken, John Haiga, behoed belangrijk, hè, zo'n nevalo. Als je toch een bolega mangt, toe lesie, wat het toe jada, zoet teken, dek je ose kahoiga.
1: Dus, ja, hoe direct, hoe snel ze boel hou je ga, ja, het boel hou je. Dus, door advies heen gaat dus mensen die...
0: Slaap genoeg.
1: Slaap genoeg, of je nou jong of oud bent, maar ziada, ten is zoet je. He?
0: Ja, want je lichaam moet kunnen herstellen.
1: Ha.
0: Je lichaam kan niet altijd aanstaan. Je lichaam moet af en toe uit om even te kunnen herstellen. Oi kati uparwali banaise raad ordin.
1: Raad ordin, ha. Ja.
0: Na ki raad ke bhare pani, din ke... Nee,
1: da.
0: Din ke... Kaise bache jua?
1: Ja, dat kan ik niet meer helpen.
0: Toen hij, nee,
1: na.
0: Din ke hairani en raad ke bhare pani.
1: Oh,
0: zo is dat, zoiets is het ongeveer. Ja.
1: Okay,
0: ik heb ook niks aan jou. Ja.
1: dus om de kila brasa vespe, om de kila bhito, ik ganta nin maalle bhi.
0: Zeker, zeker. Slaap,
1: om helemaal opgewekt te zijn en de mensen te ontvangen. Het net ook
0: ik wil niet oud worden toch?
1: Nee, dat snap ik.
0: Als je verouderingsproces wil stoppen, dan moet je gewoon slapen. Ramangila, Jawan, hello.
1: Jawan, ja natuurlijk. Kena manga, ja. Aat ze hem vroeger jap zoete. Bouw deerlijk zoete bij hem aat.
0: Ha, maar zoete nevalus en nevalus. Let erop. Ik grap na, ja. Dus toen manga ik gezond die of leeftijd kunnen we mooi zijn. De lichaam moet hier rust die.
1: Ja.
0: He? Dus een hamluk machine nabat. Die machine door het chalse kijk als hij 24 ghanta. Maar ik insaan John waar voldoende rust pakken.
1: Ja.
0: Ai, mooi, mooi baat betalen. Nou, wetenschappelijk baat.
1: Wetenschappelijk, hè. Deze surukale, hè. Eerste advies, milge nawa, mahina me. Eerste dag van maand, september. En september, ja, het zal een drukke maand worden. Op de Holland Berme school surhoge voor alle schoolgaande kinderen natuurlijk. Want vorige week of twee weken geleden was het Noord-Holland. Op Sabjaha eigenlijk. Sabjaha school Shurohega. Dus ja, het wordt een drukke maand. En ja, de maand begint ook al een beetje slecht. Hè? Inflatie is omhoog. Rente gaat omhoog. Teelke paisa upartjarja. Samaan kinikis. Sabjiske. Ja, het is een beetje slecht. Begin van de maand.
0: Maar ik ga... Nee. Luid. Weet je, we moeten positief blijven.
1: Oké.
0: Al deze dingen die jij noemt. Hè? I aajke thoro haiga, Luid.
1: सदियों के बाद हैगा
0: तू कभी सुन ले कि तेल के प्राइस सका होएगा तू खाली सुन ले बातें जीवन भर सेंस में खबोरे साइड ऐ अत मुट अमहोग अत मुट अमहोग
1: अत खास अली मार अमहोग
0: ईबा वहाँ और लोग हैं वहाँ प्रॉब्लम है दैट डिंग खात कंटिन्यू अमहोग लोग
1: या
0: दस पैसा जोन हैगा हम लोग के पहले धल्ले बाजार तू जात रहे हम नहीं तो पहले बाजार जाते रहे
1: हाँ पहले बाजार जाते रहे वन मैं 25 यूरो कम इन मैं टू सैक्स फुल या तो हाउस तो
0: या तो दी डेट केंट इवरी
1: इंडिया 25 गुल्डन गुल्डन हूँ पर से हाँ
0: ja, iedereen boven de 60 kent dat. Oké, niet overdrijven. Iedereen boven de 50 kent dat fenomeen wel.
1: Ja.
0: Een begulden tijdperk. Kun je botra NF na?
1: Ja, Nederlands gulden. Ja,
0: ja, toch?
1: Ja,
0: jij bent van de bank, jij moet me kunnen vertellen.
1: Ja,
0: Florijn, Nederlands Florijn.
1: Ja, Nederlands Florijn, ja.
0: Ja, toch? NF. NF.
1: NF, ja.
0: Dus Pailera NF.
1: Ja.
0: De NF के समय पे हम लोग 25 NF लेके जात रही है बाजार तो दुई को तास कुंदो फुले
1: या मंग
0: toch
1: ja
0: want voor 50 cent kocht je fruit voor 1 euro kocht je dat
1: ja
0: dus 25 में behoorlijk चीज हो जात रहा था
1: अब तू काबले जी कुछ की नहीं 25 euro में dan kom je met 5 spullen naar huis.
0: Nou, niet eens je achterzak kun je vullen. Broekzak kwam met de ruimte regen. Toen gewoon broekoe meer. Ik zei, kijk, dat je gewoon 25 euro.
1: Het is erg, hoor. Het is erg. Heel erg.
0: Dus pahile ke aande ni, John Admike raha. Dan leed John Admike raha 1500.
1: Ja.
0: NF.
1: Ja.
0: 1500 NF. Volgens mij हम नहीं कितना उस समय पे उत्केरिंग रहा था मैं फोन्स में रोंद 1500 रहा था
1: इसने कुछ रहा इसने कुछ रहा
0: मैंने कुछ बेस्ट वाल रोंद
1: आ रही है नेचुरली सब चीज सस्ता रहा हुर वार ook niet zo hoog dus सब चीज सस्ता रहा सब ja
0: dus voor de mensen die NF tijd hebben meegemaakt die herkennen dat in elk geval deels denk ik en natuurlijk te kabelen NF jabalile euro me
1: ja
0: toen zijn die prijzen niet gehalveerd bij zo halveer hoor je Maar prijs was na halveerbal. Prijs was ook niveau wat bijna pakris hebben.
1: Ja.
0: Dus op 1500 mee uit AWK, euro mee, is best wel moeilijk.
1: Het is heel erg moeilijk. Echt.
0: Het mensen lukt wel, maar dan moet je echt de eindjes aan elkaar komen.
1: Ja.
0: Het is niet meer zo makkelijk om met 1500 euro uit te komen. Dus prijs was John Higa devalueerbal op een of andere manier. Je moet veel meer verdienen. Mensen verdienden toen misschien 2000 NF. En verdienen nu misschien 4000 euro.
1: Ja.
0: Maar je leeft niet rijker. Want al het geld gaat op.
1: Direct.
0: Ieder doet daar. Ja toch?
1: Ja.
0: Sab kuch mahangai ke baad. Dunia mein sab kuch mahangai ke
1: baad. Salaris pa ye aaj aur do teen roj baas dikhe is het toch wat minder geworden. Behoorlijk minder geworden.
0: Zeker. Hè? Zeker. Want als die dingen eraf gaan.
1: Ja.
0: Door huur, kito hypotheek, kito
1: ziekenfonds. Verzekering, al die dingen. Ja, het is niet normaal.
0: Chowna na moye hai.
1: Na. Kuch karik. Chowna na se gabraai gaya hai. Dus ya.
0: Dus in Nederland, ego constatering, babi.
1: Ja.
0: Hamre jaan admi herken kerega ba, sunne walo bhi. Dus Nederland dhani ba, deswa dhani hai, maar we leven wel een beetje arm. In Suriname kun je bijvoorbeeld Suriname, of kunnen doos er des mele, loid. Deswa garib hai, maar je kunt wel leven als een lord.
1: Ja. Daar is op de kusje eigenlijk.
0: Echt waar.
1: Het is wel zo. Ja. Het is wel zo.
0: Ja. Maar dan leidt India met toebate. Ik weet niet wat de salarissen nu zijn hoor. Maar pahilem janila. Als je dan bijvoorbeeld 100 euro per maand betaalde.
1: Ha.
0: Dan had je gewoon een privéchauffeur bij je.
1: Arre? India met?
0: Echt waar. India met. Hamna janil kitna charal kitna nais uit. Ik weet niet of dat kan. Misschien zijn er mensen die heel vaak naar India gaan of gewoond hebben. Of veel contact hebben. Zij uit Oebertijs. Ik heb naar gemiddeld salaris. Maar, maar volgens mij 100 euro. Ben redelijk. Ben dat leuk. Maar in elk geval een aantal jaren terug. Kun je voor 100 euro. Om dan is dat naam. Ik heb naar waar. Ik heb loon. Om dan 300 euro. Hoiga. 400 euro. Hoiga.
1: Ja. Ik denk het ook wel. In die range.
0: Zoiets
1: in
0: denk
1: die range,
0: ik hoor. Om dan Janila. Ik zou vragen eigenlijk Robby ke poochek par hum log is naam ke chijo
1: Robby hum log ke tu even bata de via WhatsApp ki kaise hai chijo hai ga sir naam
0: ke ek winkel medewerker kitna kamayega ek dukaan mein joon kaam karega to 8 ghanta hoeveel verdient een winkel medewerker of medewerkster in Suriname hum log na janil ma hum vermoeden karila 3-400 chaloit dus in Suriname kun je voor 3-400 euro iemand 8 uurtjes per dag in dienst nemen hoe vind je
1: nou
0: Nederland met één roos lage jaar op naar Paiswa.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Ja, dat is waar.
0: Dus het is een andere maatschappij.
1: Ha.
0: Maar ja, genoeg gezeurd.
1: Ja.
0: Maar goed zeurken, hè.
1: Hai, boy. Laten we even heel even
0: kijk,
1: kort Stella, even...
0: Hoe waren al die brassas met al je fans, Lloyd?
1: Die brassas met al die fans was leuk om al die mensen te ontmoeten. John, hamloke juist Ayla de keba, ke koffie, hè.
0: Ke Lloyd,
1: hè. En mensen die dan hun verhalen hebben. En vooral ook één opvallende verhaal. Ik heb me lukje aan pijlen. Eigenlijk, de Radio National 3. Maar als je een koffie chai eigenlijk, dan luister ik wel naar alle radiostations, Hindustaanse radiostations.
0: Dus dat is wel een goede. We doen goed werk.
1: Zeker, ja, zeker.
0: Nee,
1: zeker.
0: Maar je moet een goede radio hebben. En voor goede radio heb je een paar ingrediënten. Ik ook gare toe kijk bijna wega, Lloyd.
1: Ha.
0: Dan gaan we naar de toekomst. Doksa? Toen heb ik de doksa? Of kuch? Of bhaji?
1: Ja.
0: Acha, daal. Laten we het over daal hebben.
1: Ja.
0: Toen mag je daal kai. Dan moet je wel weten hoe je die dal smakelijk moet maken.
1: Ha.
0: Ohi dalwa koi dusar koi banai dusar kum lagega. Agar tor mai banai of aji banai of nani banai dusar hadba. Ohi dalwa.
1: Ja.
0: Smaakt totaal anders. Dus aise bhi hai ga radio. Aise bhi hai ga auto trouwens. Ego auto ego admi ke de diye. Una jane moi auto wa chalawe. To auto wa ke waarde thora kamti ho jayega.
1: Ha.
0: Terwijl ik een mooi bestuurder heet, ook mooi chalaiga. Hij zei radio bij je.
1: Ja.
0: Radio lage na het belangrijk. Ki, kaisen boli. Laat hem boli kon je wel belangrijk.
1: Ha, bol.
0: voordat ik iemand ga beledigen. Ja. Radio-lijke belangrijk lang een bolie kontje baloid.
1: Ja.
0: In onze optiek bij Ujala.
1: Ja.
0: Hamlok vind ik die techniek, John Heiga. Audio, sound, geluid. Laat ooit hem uitleggen. Optimaal tjahireke. Daar begint het al mee. Het geluid, gewoon basisbouw, want dat is toch audio?
1: Ja.
0: Je luistert toch?
1: Huh?
0: TV, ja, toch? Ik dan.
1: Daga-daga-riga.
0: Dan ga je toch ook niet kijken?
1: Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet.
0: TV, ja, beeld wat hiliga. Krabu-krabu, dek hai oma nooit.
1: Sneeuw, sneeuw, dek
0: flikker hoiga. Flikker hoiga. Zo is dat ook bij geluid.
1: Ja.
0: Bij geluid is het precies zo. Dus 538, Sky Radio. Daaraan moeten we ons spiegelen.
1: Ja.
0: Wij moeten ons optrekken. Hamlok het jij op een keer niveau wat opperker ik. Dus je de ook er met labba. Dat het hele proces daarachter. John Garip, Pau Chawega geluid. Wa, hoe ik een heel proces zeg. Dat moet je goed regelen.
1: Ja.
0: Dat kost gewoon geld, dat kost energie, daar zit heel veel denkwerk in, et cetera, et cetera.
1: Ja.
0: Ik hoef het niet uit te leggen, maar dat is een basisingrediënt.
1: Ja.
0: Maar wat moet je ook hebben? Je moet top omroepers hebben.
1: Ja.
0: Je moet top programma's
1: hebben.
0: Je moet niet gewoon omroepers hebben, je moet top omroepers hebben.
1: Ja.
0: Je moet geen gewone programma's hebben, je moet top programma's hebben. En ik ben blij dat wij dat allemaal op een mooie manier vorm kunnen geven. Lord.
1: Ja.
0: Hier op Ujala Radio liggen. We hebben het gezien afgelopen weekend. Zoveel fans.
1: Ja.
0: Na ego, hazaren ook. Waar pe aike, mile mange, or batawe bhi, van kitna geniet karisaban. Rosanna van de radio, mooie muziek. Mooie nummers die afgespeeld worden, ook er met leba format, John Heiga. John Gana Chaliga, Kishore Kumar ke Gana kon samai pe chali. Lata wali kon samai pe chaliga. Kumar Sanu wali kon samai pe chaliga. Benches ke Gana kon samai pe chali. Baitha Gana. Daar moet je over nadenken. Dat moet je goed invullen. En zoveel jongeren vooral, Lloyd. Want jongeren zijn kritisch, hè?
1: Ja, ja.
0: Jongeren echt kritisch, hè? En terecht. Ik vind dat goed. Ik vind dat een goede ontwikkeling.
1: Ja.
0: Jongeren zijn niet makkelijk tevreden.
1: Na.
0: Dus product wat je nam, moet je niet na tevreden, Higa. En al die jongeren, ik durf het hardop te zeggen, die luisteren gelukkig naar Ujala Radio. En dat is wel leuk om te zien. Kijk, hamlok lege aanwas, Higa. Hamlok lege, John Nauwjavans uit Nasun het radio wel zoenen, Higa. En dat is leuk om te zien, Loik.
1: Dus, ja, er waren ook heel veel jongeren die bij mij kwamen van, goh, mag ik even op de radio? Dus dat was ook leuk om te zien. Van ja, is dat bij mij een radio AP Kus Appen Tsunami? Ja, misschien willen ze ook wel radio maken. Nou ja, wij geven wel een podium aan mensen die radio willen maken. Dus meld je maar aan via info@ujala.nl. Als je radio wil maken, dan geven we jou de kans.
0: Nou ja, je moet wel talent hebben.
1: Zeker, zeker.
0: Wij hebben ooit zo'n spotje gemaakt, toch?
1: Ja.
0: Heb je de guts, heb je de voice, heb je het talent, heb je tijd, ben je gemotiveerd, bla, bla, bla. je moet daar wel aan voldoen, bij je.
1: Zeker, zeker.
0: Toch stem ik dan dagaba tatuna karriere.
1: Nee.
0: Toch is dat mooi kamba, moet je niet doen.
1: Wij maken wel, we maken wel de selectie. Het is niet zomaar.
0: Het is een hele strenge procedure.
1: Ha.
0: Ja, je komt niet zomaar binnen. Je moet wel even goed zijn.
1: Ja.
0: En natuurlijk willen we de tijd insteken. Natuurlijk willen we je verder opleiden, et cetera, et cetera. Zoals we bij heel veel mensen hebben gedaan, hè, Lloyd?
1: Zeker, zeker. Hey, Jenneke, gaat in een lokale werking.
0: Ja, heel veel. Dus ook Aatje Thorobatiar. Maar wat ik meer bedoelde, al die fans.
1: Ja.
0: Die daar naartoe zijn gekomen, Brassafest.
1: Ja.
0: Zo leuk om te zien.
1: Zeker,
0: zo leuk.
1: Zeker.
0: Het na Admi Altoor liggen, het na Admi Alhamal liggen. Apart Hamlok Reili, we waren niet veel bij elkaar. Maar zoveel mensen zijn bij mij gekomen van ka Lloyd. Hè.
1: Ja.
0: Eentje kwam naar me toe. Waar is Anand Mahabir?
1: Ja. Nee,
0: waar is Lloyd Chandrika Sigurdsson? Dus die was in de war. Die had onze namen gemixt met elkaar. Ook lief bedoeld. Gewoon lief,
1: hoor. Nou ja, sommige mensen kwamen ook heel spontaan naar jou toe. Hè? Van, hey Anand. Toen dacht jij van, hey. Toch in het jaar niet. Kijk maar dit toe
0: eigenlijk. Leuk. Maar genoeg veren, Lloyd. Ujala Radio, hartstikke leuk. Hamlok Maatregel uitzenden. De zondagkebi. Is door omstandigheden niet gelukt.
1: Heel jammer. Ja.
0: En wij konden dat niet op tijd fixen.
1: Nou.
0: Want daarvoor zou iemand weer vanuit Den Haag moeten gaan rijden. En neer. Maar we zaten daar zelf met een groot evenement. Etena Hazaro Lokke zat evenement. Dus we konden natuurlijk niet zomaar dat fixen. Dus onze excuses daarvoor zo nevalo. Studio bouw hoi gera, sapkoj bouw hoi gera. Maar zondag
1: Mensen hebben dat al gezien, alleen konden we niet uitzetten. Maar
0: dat was een technisch probleempje. En soms gebeuren die dingen, ja. Maar wij hebben ons best gedaan. Ik ben ontzettend trots, Lloyd.
1: Ja.
0: Laten we even naar Brazzaville gaan, met jou goed vinden.
1: Zeker.
0: Ik ben zo trots. Ik ben zo blij. En Hindustanen hebben bewezen dat ze echt kunnen feesten.
1: Ja, toch?
0: Zonder incidenten. Nul. Er is volop gefeest.
1: Ja.
0: Volop. Natanise Kaske. De programmering die wij daar hadden in Den Haag, bij Brazzafest, was uitmuntend.
1: Ja.
0: Bahut bisal.
1: Het mooie ervan is, wat je zegt, programma Milikala op Brazzafest.nl. Iedereen begon ook op tijd. Het was niet zo van, giganten, ook werken. Nee, alles ging echt op zijn tijd. Precies.
0: Alles op schema.
1: Op schema, ja.
0: Sudhir Nannan, de ceremoniemeester daar, maar ook degene die de backstage coördineren. Fantastisch werk. Hij kon niet meer lopen, hè, op het eind.
1: Ja.
0: Maar als je drie dagen lang was hij bezig. En dan... niet normaal goed werk wat hij heeft verricht. Zo gezellig, zo leuk. Al die bandjes, al die artiesten, individuele. Ik ga ze allemaal bedanken. Wat jullie hebben gedaan was fantastisch. Maar het publiek dan...
1: Ja,
0: in de Stanieke over vaak het Mibolega. Laatste tijd hebben wij het ook een paar keer hier gehad.
1: Ja,
0: Lloyd,
1: in
0: omdat tollige vragen hadden we aan Kahowega. In de Stanieke feest. Maar nou, wij hebben bewezen hoe het kan.
1: Ja.
0: Wij hebben bewezen, Ujala heeft bewezen met haar publiek, hoe het kan en hoe het hoort.
1: Ja.
0: Wat de standaard hoort te zijn. Na Hindustani krabba.
1: Ja.
0: Problemen waar hij gaat die organisatie had je krabba.
1: Ja.
0: Dan krijg je problemen. Maar als de organisatie goed is, top is, dan zie je dat ons volk, Hindustanen, ik ben daar trots op.
1: Ja.
0: Ik ben echt een trotse Hindustan.
1: Zeker.
0: Ik ben niet een Hindustan, John. Alleen maar gezeik van Hindustani I, Hindustani U. Daar zit ik niet op. Ik zit niet in die groep.
1: Nee.
0: Ik zit in die andere groep van positieve Hindustanen. Positieve vibe, leuke mensen, goede dingen doen. Met elkaar, voor elkaar. Niet elkaar een oor aannaaien. Gewoon normaal doen. En dat was geweldig daar, Lloyd. Het publiek, fantastisch. Incidentvrij, hazarenlok. Bij elkaar aan het dansen, aan het feesten, aan het drinken ook.
1: Ja.
0: Admi John Beweer kreeg daarop ik Admi Larega Hindustani.
1: Dat hebben we helemaal niet...
0: Je had er even bij moeten zijn.
1: Ja.
0: Er werd gedanst, er werd geborreld, er werd gegeten. Nul incidenten met duizenden mensen. En dat komt, Lloyd, door ons fantastisch publiek. Dat komt door de geweldige organisatie Mkaske Bolila. Durf Karila Dasdai Boleke. Fantastische organisatie die erachter stond, Ujala. Met al haar mensen.
1: Ja.
0: Van beveiliging tot aan servicemedewerkers, tot aan techniek. Rekam ziet, sapkoets. Lloyd,
1: ja.
0: Toiletten netjes.
1: Ja, constant.
0: Niet
1: constant.
0: Dat je ergens terechtkomt waarvan je denkt van man... en ik moet een euro betalen en de toilet is nog vies.
1: Ja.
0: Dat is belachelijk.
1: Ja,
0: jongens,
1: hier kon je gratis naar het toilet gaan en het was ook netjes. Constant.
0: Ja, mijn oproep aan andere organisatoren is ook... en ik doe dat gewoon publiekelijk hier.
1: Ha.
0: Dus als er andere organisatoren zijn die boos worden... bel me vooral op, laat het me vooral weten.
1: Ha.
0: Maar ik denk dat iedereen dit beseft. Als je een euro vraagt om naar het toilet te gaan... zorg er dan alsjeblieft voor dat je toilet netjes is.
1: Ha, toch?
0: Kijk, wij, Ujala heeft gratis toilet... gratis en continu schoonmaken.
1: Ja.
0: Dat is het niveau. Daar moeten we naartoe gaan, Sunewalo. We moeten niet in die brokko-brokko toiletten blijven gaan... en dan wel een euro incasseren... maar intussen geen toiletpapier, niet schoonmaken, geen zeep. Wat is dat? Dat moeten we toch niet meer doen? We leven toch niet 100 jaar terug?
1: Ja, en je betaalt niet zomaar dan om naar het toilet te gaan. Dus ja, zorg ervoor dat het ook netjes blijft natuurlijk. Maar ja.
0: Nou ja, bij ons heb je niks betaald.
1: Niks betaald.
0: Zero.
1: En ook
0: je
1: nog schoon.
0: Je kunt gaan hoe vaak je wil. En super schoon. Continu schoon, maar continu. Dus zo kan het ook. Dus wij hopen, Lloyd, dat we een nieuwe standaard neerzetten nu. En dat niemand, koina bole van man, Hindustani krabba en zo. Hamalige na bolie. Ik ben daar niet van gediend. Als jij een azijnpisser bent, etuja, apen oorat sebol, admi sebol. Maar vertel het niet aan mij, want ik ben trots. Ik ben trots op die Hindustan.
1: Zeker, zeker. Braanse Vespe, de zalen waren groot. Ik barca.
0: Mooi zo bolle. Je bood goosam
1: en bolle. Nee, mooi zo bolle. Nee, nee, goosam.
0: Goosam en bolle. Passie, passie, bolle. Passie.
1: Ja, met alle, ja, met heel veel passie heb je dat gezegd. Dus als mensen iets willen zeggen daarover, vooral de organisatoren, dan toen een oproep was toen zo kregen, Anneke, bel aan en toe. Als je daarover
0: nee,
1: wilt
0: praten. Nee, bel me maar niet op. Sorry, ik trek het in. Doe er wat mee. Doe er wat mee. Ga er mee aan de slag.
1: Inderdaad.
0: En al die mensen die... Nou ja, ik zag een hele mooie post van iemand. Volgens mij van Ray, MC Ray.
1: Ja.
0: Langskomen, iemand wees me dat.
1: Ja.
0: Post wat atelier van die jongen. Hij heeft het goed gedaan.
1: Ja.
0: Hij legt het ook uit daar.
1: Ja.
0: Van al dat gezeik van die negatievelingen, kappen ermee een keer. Toch ik kon je naar Dwingi Karega om naar een evenement te gaan. Niemand dwingt je.
1: Nee.
0: Je komt er echt vrijwillig naartoe, toch?
1: Ha.
0: Ki Lloyd of Anand of Koi toke chaplati marke
1: lega. Je wordt juist iemand trouble lega.
0: Dus de mensen die komen, je komt vrijwillig. Toen zo mee eten, drinken, na verwachten je. Want het is geen bijaar, het is geen nota. Toen ik een kursie je paigele, wees blij. Want als je naar Kwaku gaat, of ik weet niet, andere festivals, een heleboel. Daar klaag je niet.
1: Nee.
0: En bij ons, wij hebben, ik weet niet, honderden stoelen neergezet. En dan zijn er toch nog mensen, een paar, niet veel hoor, die dan komen zeggen van ja, maar ham ja, Aili, ham sutli de ego kursie, ham mijn bilet. Waar je jaar theater, thoro, he meneer, mevrouw.
1: Ham loopt van tevoren woordje klerikie, het is geen concert, het is geen show of wat dan ook. Dus het is een
0: mila. Toen mag je ego kursie. Hoi, Sakega, maar dan moet je naar onze theatershow komen. Trouwens, je hoeft niet lang te wachten hoor. Awega, 19 september, Awega, Lloyd.
1: Ja, zeker.
0: Jabberjust.
1: We hebben een Indiase artiest ook, Ayan Mukherjee, die komt. En Maus Mubarak.
0: Nou, hij woont hier.
1: Oh, hij woont hier. Aha.
0: Maus Mubarak woont ook hier.
1: Aha.
0: Maar ze komen natuurlijk uit India.
1: Ja.
0: Voordat we dat horen van nee, India's naam is maar. Ja, het zijn mensen die uit India komen, dat ze hier wonen tijdelijk, of maakt niet uit. Hè? Dat neemt niet weg dat het mensen uit India zijn.
1: Ja.
0: Dus mooi seizoen hier, Lloyd Kaboleur aan het Kabolega. Ja.
1: We sluiten een stukje af van Brasa.
0: Nani Gusak.
1: Het was een geweldige weekend. Mooi feest. Barca halen. Het was echt grote haal. En je kon daar ook spulletjes kopen. Deerstandjes. En natuurlijk, het mooiste was dat je ook apart van al het muziek en zo. Toenasunie. Maar dan zit je apart in de food hall. Waar je ook allerlei hapjes. Kanapina. Toen mooiste Aramse Kijk, hij secretaris. En dat was ook wel apart, hoor.
0: Superleuk. En daar hebben we voor gezorgd dat daar weinig geluid was.
1: Ha.
0: Dus je kon rustig urenlang, als je dat wilde, gewoon even kletsen.
1: Wat me opviel, deze en bij hem bij kleren.
0: Nou, ik had je niet eens nikkeren, heel leuk. Die vonden de food court zo gezellig, zo aangenaam.
1: Het was aangenaam. Het was ook lekker warm, ook een beetje binnenin.
0: Parkeren, ik heb nou makkelijker aan. Mensen hebben het nu gezien.
1: Ja.
0: Deren Mina Janetra, mensen hebben nu gezien hoe makkelijk.
1: Ja.
0: Organisatie, tip top.
1: Ja.
0: Trouwens, wat ook leuk was, vriendschappen zijn ontstaan, Lloyd.
1: Ja.
0: Nieuwe vriendschappen, mensen zijn... En niet alleen ontstaan, maar ook vernieuwd.
1: Ja.
0: Dus vriendschappen zijn hernieuwd.
1: Ja.
0: Lang een mooie symbolie.
1: Ja.
0: Dus John Vergetelheid meraken, hoera, kono admi. Soms zie je neef heel lang niet, soms zie je een vriend heel lang niet. Mensen hebben elkaar ontmoet. En mensen hebben weer die vriendschap kunnen aanhalen, die banden kunnen aanhalen. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Hoe leuk is dat?
1: Ja.
0: En mensen hebben intussen kinderen gekregen. Kinderen worden geïntroduceerd aan oom, tante, vice versa. Superleuk. Wethouders zijn geweest, trouwens, het is hoogst ongebruikelijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Gebeurt echt bijna nooit.
1: Ja.
0: Dat er op één evenement,
1: twee dagen tijd,
0: twee verschillende wethouders komen. Dat is hoogst ongebruikelijk.
1: Oh, gemeente of gemeenteke of wethouders.
0: Nee, Barca. Den Haag is een grote stad.
1: House of Lau, wethouders Den Haag.
0: Is de derde stad van Nederland.
1: Ja.
0: En twee wethouders hebben de moeite genomen om er naartoe gekomen. Super aangenaam. Hebben een hele leuke tijd gehad. Een van de wethouders is trouwe fan van Ujala. Hè? Hij luistert daar heel veel naar. Hij kent ook iedereen. Hij geniet ook van de programma's. Lloyd, ook koffie en chai luisteraar trouwens. Ah. Dus dat is leuk. Weet je, leuk om te zien, maar heel toegankelijk. Hele leuke mensen, hele aardige mensen.
1: Maar wat mij opviel, ki ego wethouder Rajon waar, Uwa Salwan met Herb Jalatra. Het was op de zaterdag. En mensen wilden ook op de foto met hem.
0: Die man is super populair. Richard de Mos, daar heb je het over, Richard de Mos. Die man is super populair onder Hindustanen, echt waar. Ja. Hoe hij dat doet, weet ik niet, maar die man is echt super populair. Het lijkt wel een filmster bijna en mensen willen op de foto met hem.
1: Ja, hij was ook even op de radio en hij was ook heel inderdaad toegankelijk. Heel normaal. Hè? Dan zit hij dan voor je en dan ja. Hij vond het ook wel super gezellig.
0: Geen R in elk geval. Nou. Soms hebben mensen, ik op Barkat Darja Johega, Hojaiga. Na kali Hindustani, check wat over algemeen. Ik wil Barkar Darja Hoja te Urelag is aan. Utraijaiga, Hindustani bolega. Ha toch? Utraijaiga,
1: Saman.
0: Ze beginnen te vliegen. Ze denken dat ze meer zijn dan de ander. Maar blijf met beide benen op de grond.
1: Doe normaal.
0: Als toke haiga, bian toke narehiga, oppositia. Doe gewoon normaal. En als je impopulair maakt en je bent geen wethouder meer straks. Dus zorg ervoor dat je geliefd bent, goede dingen doet, vrienden maakt. En niet dat mensen een hekel aan je krijgen. Dat moet je niet doen. En dit is leuk om te zien. Ze zijn net benoemd, een maand terug ongeveer. Nieuwbakken college natuurlijk. Nieuwe wethouders. Leuk om die banden aan te halen met hun luid. En we gaan heel veel moois doen voor Den Haag. In eerste instantie primair. Maar secundair voor alle Hindustanen in het land. Dus Hamlok. We gaan zoveel mooie dingen doen, zoveel verrassende dingen. Deze afdelen afgelopen weekend, onze vrienden van Ujala, onze familie van Ujala. Deze afgelopen weekend, zolang jij bij ons blijft, zijn wij niet klein te krijgen. John din hamloke sunewalo, hamloke chordega, John din hamloke evenementenbezoekers, hamloke chordega loid. John din hamloke vrienden, hamloke familie, hamloke chordega. Dan tap schepua hamloke tutta jaiga.
1: Ja.
0: Maar dus zolang dat niet gebeurt, chalende. Hamlok bati na jaar. Hamlok age otu, piche hamloke sahara diye. We houden het intact. En hamloke Hindustani ke. John fraga haiga na. Pandiji heeft dat heel mooi uitgelegd. Hamloke John Kamba. Hamloke John fraga haiga. Hamloke Hindustani ke John gevoel haiga. Cultuur John haiga. Laten we dat doorgeven aan de volgende generaties. Applaus.
1: Ik vind dat wel applaus, want
0: Nee, maar we moeten er trots op zijn, Lloyd. Wat we hebben.
1: Tot bhaashan pe einde pe chahiye applaus chahiye.
0: Precies, maar suniye ego baat hai, mamuriya mein hai. Dus
1: kuch to mudiya mein aayega.
0: Ek samay raha. Na mamuriya bada cheez aa jayega, chalo. Upar se niche se aage se piche se.
1: Haan links rechts helemaal, hè?
0: Alle kanten gaan we op. Maar misschien is dat wel de charme.
1: Ja.
0: Lloyd. Hamlok zomaar idhar udhar sabbatien. Kletskarila idhar udhar. Misschien is dat juist de charme, Lloyd. Kuchna voorbereiker ke chalo.
1: Maar toch moet je aan mijn kontje aanleggen, zei
0: het. Maar moet je aan mijn kontje aanleggen. Muziek share. Dus ik samai raha. Jij hebt dat meegemaakt. Wij zijn leeftijdsgenoten.
1: Ja.
0: Ta hamlok raha... Hindustanische bandjes.
1: Bandjes, ja. We hadden.
0: Maar goed, mooi chalatra. Hele grote, mooie bandjes. Ja, daar genoten van. Ja. Nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Maar Hindustani, John de Haai, jongeren. Wij waren toen jongeren.
1: Ja.
0: We luisterden niet naar Baitagana. Baitagana was voor onze oudere broers. En we hebben ook een baapke gehad.
1: Ja.
0: De oude, andere generatie.
1: Ja.
0: Nou, toen is er iets gebeurd. En ik denk dat de Windersing daar echt.
1: Een grote rol heeft gespeeld.
0: In Nederland in elk geval. En hij heeft daar nieuw leven in geblazen. Nou, ik heb afgelopen weekend gezien hoe de jongeren van nu.
1: Ja, man.
0: Dus na die hele dip van Baitagana is Baitagana helemaal terug. Dat heb ik nu kunnen zien met eigen ogen.
1: Ja, maar dat komt ook door de Windersing en Shivam Rajaram en Sujal Umrao. En de manier hoe zij het ook naar voren brengen. Hoe ze de mensen, het publiek, ook in laten betrekken.
0: Maar dat jongeren dat zo leuk vinden. Ja, maar, ik geniet daarvan.
1: Ja,
0: Oké, jong op Hamnabati, Lloyd Binnen. Hij doet wel jong.
1: Toen Hamkabele, John Batia Tubole, daar ben ik met je helemaal roerend mee eens. Want
0: Kapitu na eens rehe Lloyd, hamar mooi batia se. Hamar batia dit na mooi rehega.
1: Maar ik heb inderdaad ook van genoten. Ham taket hier van Keise, hoe de jongeren dansen op Baitagana en dat ze meedoen. En ze zingen ook, hè?
0: Dat, precies dat. Precies dat, Lloyd. Dat wilde ik nog even benoemen.
1: Ah.
0: Dus dan, ham ganwan ke tekst van na Janila. Eerlijk.
1: Ah, toen belooi ik het toch. Toen belooi ik het.
0: Precies. Wij zijn van een... maar ik vind het zo mooi om te zien. Jonge meisjes van, ik weet niet hoe oud ze waren, 15, 16 misschien.
1: Ja,
0: letterlijk kennen ze de teksten. En ze zingen mee.
1: Ja.
0: En ze swingen mee.
1: Ja.
0: En ze vallen niemand lastig. En iedereen feest mee. En zo moet het zijn. En hier moet het trots op zijn.
1: Ja.
0: Zo nu wel.
1: Zeker.
0: Kabhitu na giraya apen Hindustani. Hou op met dat ding. Ke Hindustani, aise Hindustani. Oh, ham na mangila so den. Ham se tu juist bolie Hindustani. Top, hè.
1: En social media naam hoor je,
0: gaan we het ook benoemen. Ja. Maar agar, dek, bij ons nu. Incidentvrij, toch?
1: Ha.
0: Maar koi na likjes.
1: Na.
0: Ki etna mooi raha, incidentvrij. Maar dhalle kuch ho jaat waa pe.
1: Ha, tab dekhte na.
0: Tab sunte na, Hindustani, Hindustani.
1: Facebook in hem dak jata.
0: Sune balo, kapa dar mee. Echt waar. Hou op met dat negatieve.
1: Ja.
0: Kahun idhar udhar jahan dheer admi haiga, Lloyd. Hardam kuch hoi sakega.
1: Tuurlijk.
0: Hardam kuch hoi sakega.
1: Het gebeurt overal.
0: Ham loke lege naam bhalba, daar zijn we dankbaar voor en blij om. En ik zeg het nog een keer, dat komt door de geweldige organisatie.
1: Ha.
0: En door die fantastische mensen die zij fantastisch hebben gedragen. Daar komt het door. Als je die combinatie kunt hebben, Lloyd.
1: Ha.
0: Het begint ook vaak bij de organisatie zelf.
1: Ja, toch.
0: Toen je ultap-hultatjes carrière en je gaat niet goed om met je mensen, dan krijg je ook wrevel. Dan krijg je ook mensen die geïrriteerd raken. Maar als je alles netjes doet en goed doet, dan is er geen reden voor dingen gedoe, Lloyd.
1: Ja.
0: Dus... Maar dik op je joa mooi gel, niemand praat erover. Sunewalo, ik nodig jullie uit om nu wel een bericht te plaatsen.
1: Ha.
0: Om te zeggen, ik ben trots op Hindustanen. Ik ben trots op Ujala. Ik ben trots op Brassafest. Ik ben trots op Den Haag. Ik ben trots op heel Nederland, op alle Hindustanen. Doe dat ook. Want zo kunnen wij ook feesten. Zo kunnen wij dat ook regelen.
1: Ha, toch.
0: Het hoeft niet altijd dat negatieve te zijn. Kappen ermee. Mooi. Gussala gay. Applaus. Applaus.
1: Kitna applaus liye.
0: Hai Lloyd. Aur kon chahiye bataya yaar dekhi to. Waar over weet hebben Lloyd? Heb je geen agenda punten?
1: Jawel, ik heb wel. Ik heb
0: Ik
1: heb een parlewaartje van. Het begint ergens in China. En wereldwijd zullen we dat ook mee te maken hebben. Het is snel zijn nahoiga. Maar ik maak me toch wel een beetje zorgen. Kie de heer Jenhe, John Appen, eenzaamheid met AI, ke Appen, Jeevan Sati banalen we. Of vriendje, vriendinnetje banalen we. AI, robots zijn hier gezaregen. Dat maakt me zorgen.
0: Jeevan Sati.
1: Dus Jeevan Sati. Dus dat betekent dus dat je dus de deur niet meer uitkomt. Je praat met die persoon.
0: Je hebt toch een vriend of een vriendin thuis?
1: Ja. Maar
0: je hoeft niet meer weg.
1: Ja. Dus, maar dan de larken worken bijna hoi. Dus
0: maar dat betekent... Nou wat,
1: huh? Larken worken bijna hoi. Dat betekent dus...
0: Hoi zeker, Charlotte. Hoi zeker wel.
1: Ego deus me kamt die kabel janta hoi. En als dat gebeurt, dan heeft dat ook te maken met alles. Hè? Dus kamt die inwoners regaten, kamt die dus wat eigen jijga, wagera. Alles en nog wat gebeurt er dan. Hè? Als,
0: oh, ja.
1: Als er niet meer kind, als er meer sterftegevallen is dan mensen geboren worden, moet je wijze even weer mijn eigen kabel China met althans.
0: Maar Lloyd, hoe je hem ook kijkt daar behandeld
1: kort geleden toch? Ja ja.
0: Als je twee jenne bij elkaar bij auto 2.1 larken naam behuil, dan betekent het dat de bevolking aan het krimpen is.
1: Ja.
0: Heel simpel. Dus doe je niet eens een hij gaat 2.1 rekenen, larken. Maar dat gebeurt niet als je maar 0,6 hebt of zo. Huh? Dat is zoiets. Kitna snel achteruit jij gaat, Chijua.
1: Maar daarom komt China met strenge regels. Met betrekking tot dus mensen. Krijgt, dus, ja.
0: Weet je wat je krijgt? Je krijgt spookdorpen.
1: Huh?
0: Supermarkt Kejaiga. Koina is supermarkt Jaiwali. Maar los daarvan, je hebt nu heel veel dingen op één hoop gegooid, Lloyd.
1: Huh? Ik heb
0: je
1: alles
0: hebt
1: op
0: over
1: één hoop.
0: Bevolkingskrimp gedaan. Maar waar ik naartoe wil eigenlijk, is iets anders.
1: Ha.
0: Het welzijn van mensen.
1: Boy.
0: Sociaal, mentaal, fysiek even tjorde, maar sociaal, mentaal. Weet je, dat hangt samen met het feit, met wie ga je om, wat doe je in het leven.
1: Ja.
0: Als jij totaal geïsoleerd thuis zit, alleen achter je laptop, alleen achter je computer of met je virtuele vriendinnetje of vriend. Of misschien wel met een fysieke robot. Het kan allemaal tegenwoordig.
1: Huh?
0: En je gaat er echt in geloven van, hier maar doen, Jabba. Dan raak je toch helemaal geïsoleerd van de wereld.
1: Helemaal.
0: En mensen zijn sociale wezens, dieren eigenlijk ook, maar mensen helemaal. Als wij niet onder mensen begeven, als we niet met mensen praten, alleen maar met techniek bezig zijn, dan verlies je alle realiteitszin. Op een gegeven moment krijg je dan opdracht, en dit is het probleem nu, waar we naartoe gaan.
1: Ja.
0: Robotke opkomst, hamlok batai libati. AI-ke opkomst, kunstmatige intelligentie-ke opkomst. Sapko janega, het is niet te stuiten. Maar wat gebeurt er nu? Er zijn dus programma's, gaming-programma's, platforms, software die ontwikkeld is, die opdrachten geven, Lloyd, aan die mensen die helemaal in dat ding zitten en denken, doniaba, van vermink jezelf.
1: Mooi.
0: En dan gaan mensen snijden in hun eigen huid, in hun lichaam. Dan wordt de volgende opdracht, steek een pen in je oog. Dan steken ze een pen in hun oog. Nee, echt waar, toen was ik.
1: Maar dan denk ik van, hamloke,
0: Toen buddhi raaks dusdanig beïnvloed.
1: Ja, dus
0: toen echt zo je ki ohi dunyaba. Ik had ouratraha, die had een baby. Die zat zo vast, samen met de man, in die games.
1: Ja.
0: Ki ophulge ki ook een baby ba.
1: Boy, dekle toch.
0: Ze zaten helemaal in die virtuele wereld, avatar. Toch? En dan nemen ze een avatar aan, een altaar. Eigenlijk komt het uit het hindoeïsme.
1: Ja.
0: Hè? Avatar is gewoon altaar.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus ze nemen een andere vorm aan, een andere naam, andere identiteit bijna. Ah. En die mensen geloofden dat echt. En daar lag een baby dood te gaan.
1: Ja man.
0: Dus mensen worden helemaal binnengetrokken in een virtuele omgeving, raken alle realiteitszin kwijt. En als ze doorschieten, gaan ze ook elkaar verminken. Of zichzelf verminken, sorry. Tot een zelfmoord toe.
1: Ja.
0: Dus dat is heel erg gevaarlijk,
1: het is heel erg gevaarlijk.
0: Ook als je kinderen boven aan het gamen zijn of iets aan het doen zijn. En die nu op haar toorzangena meedoen, karega, wees dan niet trots. Ki hamara ladka dinu ab har computer ke pe wees nahi trots
1: padhega
0: na padhega bahut chalak hai hamara ladka dekh to computer pe kon kon cheez jane kare hum na samjhil kuch acha bhaiya mahama ladka hamara client ke intwa ek aur ittefaq log oh cheez wa sunne walo wees kritis
1: dus boodschap op hier van ga meer naar buiten kom naar Brazzaville kom naar de meervaart ontmoet mensen but ga eruit
0: maar je raakt toch contact gestoord Lloyd.
1: Ja natuurlijk raak je contact gestoord
0: als je dat soort dingen niet doet, hoe ga je in de echte maatschappij bewegen dan ga je echt nog meer isoleren
1: abe kan je baat hem gari ego dukaan mein ego bekende dukaan hai heel Nederland
0: hum log naam na boli la chai duli
1: maar dan loop ik daar en ik wil geholpen worden. Ik heb een vraag. Hamdikila Kabele, magazijn was er, hitjes aanleggen. En die moeten allemaal uitgepakt worden en weer in die schappen gezet worden en dergelijke. Hamdikila, kooi kam kartanaga. Kan ik oude traha? Twee personen, drie personen bij de kassa. Maar dukaan bar mee, dikke soldaat daarleggen. Maar kooi na kam karega. En toen dacht ik bij mezelf: van, dit is wel erg. Dit is echt erg.
0: Het is heel erg. Echt waar. Er zijn een paar hele grote winkelketens. Ik ga geen namen noemen. Maar dan moet je 4 minuten, 5 minuten zoeken naar een medewerker.
1: Ja.
0: Dan ben ik al geïrriteerd. Echt waar.
1: Ja, nou, zeker.
0: Als ik 5 minuten later op die afdeling moet gaan zoeken. Ik kooi naar Janega, wie daar helpt.
1: Ja, maar los daarvan denk ik van, zijn er geen mensen die willen werken?
0: Nou ja, kennelijk niet. Maar ja, robots kunnen die dingen wel doen. Nooit. Ik ook kom zo'n gar aurat, ook help ik het. Ja. Mooi dat, Tork had hij.
1: Ja, toch?
0: Ook het namelijk dit is Lea.
1: Lea.
0: Lea, ook help ik het. Lee, nakamai toch, maar Lea wel.
1: Lea, welkom. Ja.
0: Ik go, robot, maar kan niet dat des, sorry. Maar iemand die vragen kan, man. Kijk, dat soort domme taken kunnen ze overnemen.
1: Ja, ja.
0: Maar, dus kan je hem geen supermarkt?
1: Acha?
0: Ik word toerie hiermee.
1: Maar toen kan je naar de supermarkt. Toen kan je
0: nooit. Echt wat, nooit. Dus mijn vrouw heeft een lijstje gemaakt.
1: Huh?
0: Normaliter heb ik het niet mee te maken met dit soort problemen.
1: Ja.
0: maar ik heb barca problemen met boeripe.
1: Dus toch jij keer al de supermarkt.
0: Met per al supermarkt, jij keer sorry.
1: Hi boy, echt.
0: Ik ga wel mee met haar.
1: Ha.
0: Of met die kinderen, dat vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Maar dan hoef ik zelf niet na te denken, toch?
1: Nee.
0: Ik kon je kantiba, kon je kidekba. Dus deze keer moest ik in mijn uppie gaan, chat ik. Hoi, zeg ik, Baris mee. Maar ik ken die rijen toch niet goed van de supermarkt. Ik kon rijden met kontje dat kalba. Want ik doe dat soort dingen niet. Dus hamjaila voor de gezelligheid naar de supermarkt. Maar ik let niet op.
1: Ja.
0: Wel.
1: Ha.
0: Dus mijn vrouw heeft een lijst gemaakt. Ha. Ik denk wel van 12, 13 producten.
1: Ha.
0: Supermarkt kwam ik gaan tamelen. Ik weet het nooit echt waar.
1: Ik wilde net gaan zeggen, van mij heeft het heel lang geduurd voordat hij thuis kwam.
0: Het was echt een ramp. En je ziet geen enkele medewerker.
1: Ja.
0: Want medewerker John Heijgek had, die gingen al die vulken, dat Rabichan en Dus Hamnein, ik kan je dat hem tjalli supermarkt kwam. Op een gegeven moment dacht ik van, joh, dit werkt niet. Weet je wat ik doe? Ik ga rij voor rij lopen.
1: Ja.
0: Of lijst 2 van John Ba. Daarom onthoud ik er een paar jaar kon je het lekker lopen. Ik heb dat lijstje niet gemaakt, hoor.
1: Kijk dan, Rijman met Goemle.
0: Dat was echt een ramp. Dus op een gegeven moment sta ik ergens.
1: Ja.
0: Helemaal netjes, want dat is die echte Tori.
1: Ja.
0: Loopt er een bekende vrouw langs me.
1: Ha.
0: Een beetje geïrriteerde mevrouw.
1: Ja,
0: volgens mij niet
1: ja.
0: gelukkig. Ha. Thuis niet gelukkig.
1: Ha.
0: Zegt ze tegen mij, wat wilt u nou? Ik heb mijn karretje daar neergezet. Ik kijk in die koeling.
1: Ja.
0: Van Kahape Heiga kon doet, Kahape Heiga kon yoghurt.
1: Ja.
0: Want mevrouw schrijft ingewikkelde dingen op dat ding. Aysan yoghurt, Aysan doet, Aysan i, Aysan u.
1: Hoe lijst dat benauwd heiga? Toor jerje ze benauwd heiga toch?
0: Jo, je ziet die kast daar, je bent kaasurukari. Dus ik zet mijn karretje daar neer. Komt er zo'n brutale vrouw tegen me zeggen, wat wilt u nou? Wat wilt u nou? En mijn kaart staat hier. Hoezo, wat wil ik nou? Ik ben toch aan het zoeken hier.
1: Toen was ik koos naar bolle, naar koos poetsle. Gommelen, wat wilt u nou?
0: Mooi, mijn gussalige. Leuk, het naar Gary Ditti.
1: Ja, dan moeten ze vooral niet bij jou komen.
0: Nee. Maar, dus die vrouw zag er heel zielig uit. Dus ik heb me ingehouden. Ik had zoiets van, Ik er garen naar mooi jij. Galau is een bolie.
1: Ja.
0: Dat straalde ze ook uit. Dat zie je soms aan mensen.
1: Ja.
0: Weet je dat je dat kunt zien aan mensen als je levenservaring hebt?
1: Ja.
0: Ik hoor admike chehra zijn. Ik hoor admike John manier per utake hij gaat gedrag krijgen.
1: Ja.
0: Kun je al lezen?
1: Ha.
0: Ki ook er garenke situatie mooi he kina. Ik kan dat.
1: Ja no?
0: Ik kan het. Ha. Echt waar. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen.
1: Ham ijs ik laat erin liggen. Samen kan bijna liggen, kon je liggen.
0: Toch een dik ding. Toch een dik ding, kipoek ding. Kon je toch maar liggen. Ham doen ook aan zeggen in het geluid.
1: Abbe, dik je lamba rijden.
0: Nee. Zo'n die mensen die dat voor geld doen, zullen hun redenen hebben. Leuk.
1: Maar
0: trappen niet in zo'n nevallen. Maar iemand die gewoon levenservaring heeft. Veel met mensen heeft gewerkt.
1: Tuurlijk, dan zie je dat.
0: Je kunt dat wel merken aan iemand. Of iemand gelukkig is of niet. Je ziet het.
1: Toen iets wat bolega, maar ik dacht aan Rally.
0: Kon je gaan Rally, toch?
1: Ik dacht aan Rally.
0: Ik dacht aan Rally.
1: Tegenwoordig hebben we Rally. Nette vrouw hoor.
0: Hoezo net? Wat bedoel je met een nette vrouw? Wat bedoel je nette vrouw?
1: Nette vrouw, mooie pijn in haar.
0: Wat is een nette vrouw?
1: Ja, net.
0: Wat bedoel je met een nette vrouw?
1: Lekker slordig pijn in haar. Mooi dik had haar. Oké, weet je.
0: Dat bedoel je met een nette vrouw?
1: Het was een mooi mens. Laat me daarop houden.
0: Een mooie vrouw. Een nette vrouw.
1: Een mooie. Nou ja, nette. Ik weet niet. Ik zeg nette. Ik weet niet. Maar mooie mens. Mooie vrouw.
0: Nette vrouw. Je bedoelt bijna van ja, ze is geen prostituee. Of dat bedoel je met nette. Je moet gewoon zeggen, mooie mevrouw.
1: Okay, het was een mooie mevrouw, die kwam en die praat met mij. Op een gegeven moment zegt ze van, de kilo heb ik ook mooi kana hega of mooi cheese de kliga. Ik lust wel een broodje.
0: Maar een broodje.
1: Ik lust wel een broodje dit en dat of ik wil een bara. En hè? Hoezo? Oké, Tujana? Bolena, Celina?
0: Is wel leuk hoor, Lloyd. Nou, dat soort dingen zijn wel leuk.
1: Ik weet het niet hoor, maar Kiki Berkbero.
0: Die vrouw toch?
1: Dacht ik niet, hè?
0: Zij heeft je toch uitgenodigd? Die mevrouw heeft je toch uitgenodigd?
1: Ja. Oort dat je zo hier hameren.
0: Mega, de vrouw manipuleren je.
1: Ja, die heeft me helemaal gemanipuleerd.
0: Jij bent te makkelijk te manipuleren.
1: Nee, maar ik vond het zielig. Ik vond, aan de ene kant vond ik het wel een beetje zielig. Maar nou ja, weet je wat? Toen maak ik haar Brit te leven.
0: Zo, maar ik ga ze mee uit. Dit gaat op voor jou nu.
1: Ja.
0: Op toe ik hier vrijgezel wat, hè?
1: Vrijgezellig, hè?
0: Dit geldt voor jou nu.
1: Ha.
0: Kooike. Ik aurat ke deel to natori hai.
1: Naam natori.
0: Dus agar ek aurat to ke bolish chali go bara khale ja, de de go bara khale.
1: Wohi to kalli.
0: Ek aurat to ke boliga fa loy chali ke andar chali ko ghume.
1: Kinder banao.
0: Kinder spilta hun. Kinder spilta hun. Kar diye. Koi boliga fa sun na hama ame go kinder vans ba. Kar diye loy. Tu sab koi ke devta baate tu.
1: Ik heb een broodje voor die mevrouw gekocht. Ik ben nou wel lief. Koest een mooie kamer die jij op een zin.
0: Maar toen kerken en bolle, ja, dat gelet al.
1: Ja, maar nou ja.
0: Dat moet je niet doen, toch,
1: Lord? Oh, natje en bolle, hè? Maar ik vond het. Ik vond het wel grappig. Ik vond het, Kaboliham.
0: Nee, John J. Kardele, Lloyd.
1: Nabolikijnen?
0: Nou, zo zijn wij niet, toch? Omlokkoetje karken, toch, Robolila? Wij zijn bescheiden, wij zo dat soort dingen niet. Zo zitten wij niet in elkaar. Wij zijn van die goede, nette Hindustanen die het goede voorbeeld geven.
1: Ja, mooi Hindustani, Mlubati. Hamlok Hindustani, bood mooie jaren.
0: Netjes Hindustani.
1: Hamlok Hasila, Gaila, Nachila, genieten van het leven.
0: Ik kon ladai, jagara, kuch na. Dus toen mangen netjes Hindustani ke saad, om jai, tatu janeiga kahan hier.
1: Ja, zo is dat.
0: Die laggi na karie.
1: Na.
0: Ujala ke evenement aanwege loit. Ham bolli ma tu negeer kardele hem me.
1: Na ham toke na negeer kardele. Want ham bolli ka dain ki ka bele konchi aanwege. Konchi hem lo karabe. And the greatest voice. The greatest voices of Bollywood. 19 september.
0: Namwasun.
1: The greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen. In één onvergetelijke show. Uit het hoofd van Boldeli.
0: Uit het hoofd. Dus ego show me.
1: Ja, man.
0: 30 zangers of zangeressen. Zo niet wel een mooie seizoen, hè? 30 dheer hoe wega?
1: Ja, bouw dheer hoe wega.
0: Hamna niet chijwa tor agwa hai ki na loit ma.
1: Na chijwa agwa na hai, ja.
0: Nee, maar... Kon zangers en zangeressen?
1: De inloop was er zo. Dus jouw avond, jouw mooie avond op die zaterdag begint... om toe garsie, toe kable, mooie barwa, banawa en raike, mooie zes, huske aie, en voor de mannen ook natuurlijk. Dan begint je zaterdagmiddag al vanaf 5 uur. Dan rij je naar de Meervaart. Om 7 uur is de inloop. Dan kom je binnen, je krijgt een drankje, je gaat met mensen praten. Een heleboel mensen zullen daar zijn. Wij zullen ontvangen. Anand, vooral toen ik ontvangen kreeg. Hey, trouwens, toen had je koffie een slurp. Wat naar je dat missen.
0: Namilal.
1: Wat ook namilal.
0: Koffie doen we je. Dus denk je, het valt allemaal tegen.
1: Het valt meteen tegen.
0: Mijn man hem wat hij door om je koffie doen.
1: Ja,
0: is wel vervelend.
1: Het is wel vervelend. Toen denk ik, kan niet om ouder te dat kreeg. Toen denk je dat.
0: Is je wel vervelend, het hoor. Toen gewoon jaloers wat hij maar op deze koffie aan pila.
1: Ja, nou, ik moet zeggen...
0: Dan moest hij hem pila koffie.
1: Adamien Brasa Vespubelen, kijk, wat doe je dan? Het is een slurp. Met dat komen ze elke keer. Maar dat willen ze wel horen, hoor. Ik weet het niet.
0: Ja, maar dan moet jij voor koffie zorgen, meneer.
1: Oké.
0: Pani kan ik toch niet zo drinken. Ik ga niemand voor de gek houden.
1: Nee.
0: Er is geen koffie, dus... Er is wel chai, maar er is geen koffie.
1: Nee, koffie. Ik had het over... The Greatest Voices of Bollywood in Meervaart, 19 september, Raaske, Saadbeerse inloop. Je komt binnen, je gaat drinken, je gaat praten, Tories, en daarna over na een uur, dan begint het concert. En in het concert is Mousie Oberoi, Ayan Mukherjee, Shekhar Kumar, Boyke Dadadin is er ook bij, en Nizam Wagitezijn is er ook bij, met, onder begeleiding van Mumbai Beach. Mooi zo, Bolly.
0: Perfect, Lloyd. Maar eigenlijk, hè, Lloyd, gaat het niet eens om die zangers en zangeressen staan.
1: Het gaat om het samen zijn.
0: Ja, mooiste soortje. Eigenlijk gaat het om het concept.
1: Ja.
0: En het concept is weergaloos.
1: Ja.
0: The greatest voices. Sabse barka awaas. Sabse janal pehchanal awaas. Waar pe ego show me to sunie. van Talat Mahmoud tot aan...
1: noem ze allemaal nooit. Asha Bosley, Hemant Kumar,
0: John Kishore Kumar, Mohamed Ravi. Ja. Kiyosab, Hem Lata. Ik weet niet, heel veel mensen, artiesten, John ke... Hamalige lijst van haar, niet om betekent die. Maar 30 go stemmen zo'n nevallen, 30.
1: Ja.
0: 10 go stemmen, na Kali Kishore, Rafi Mukesh dus, maar veel meer. En al die mensen daarvan hebben nummers in elkaar gezet. Is echt een heel groot project dit. Zo nu wel 19 september wel meer Vartheater Amsterdam. Meer ga ze niet cherken dien. Barca project hij gaat Barca kam hij gaat Barca productie hij gaat. Ook er met hij gaat dat we heel veel energie erin steken om die nummers in elkaar te schuiven, luid.
1: Ja.
0: Omdat 30 Gogana namelijk man aan Gapa ben.
1: Nou, natuurlijk.
0: Dus
1: niet.
0: Wat we aan het doen zijn, we zijn nummers in elkaar aan het schuiven.
1: Ja.
0: Maar je krijgt daardoor hele verrassende combinaties.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is superleuk. En ja. Die artiesten die daar staan. Of het nou de vocalisten zijn of de muzikanten. Allemaal toppers die daar staan. Het wordt echt superleuk. Van vioolspel tot aan... Ja, noem maar op, Lloyd. Pianospel, sapkutjomandega.
1: Ja.
0: Dus het wordt echt great. Het wordt echt great.
1: Het wordt zeker great. En voor de mensen die het weten... John Aitje krijgt meer ervaring met Tulunjana hier. Je krijgt een gratis drankje, gratis garderobe. Of gratis toilet, safa toilet. Mooi toilet. Okay. Dus toen gratis met jou eens een keer.
0: Or kursia John Torba, uw naam zere
1: hier. Naam zere. Dus hier heb je wel bij een keer. Dus toen klaag ik er een keer naar een kursie hier. Hier zit je echt rustig te kijken naar een concert.
0: Hey Lloyd, wie komt daar binnen? Wie komt daar binnen met koffie?
1: Hey,
0: wacht, wat is dit?
1: Ja.
0: Hoe heb je dit gefixt?
1: Ja, natuurlijk. Ik zit vol verrassingen. Ik zit vol verrassingen. Doe Janet
0: ook. Look, op de valreep. Op de valreep.
1: Ik zit vol verrassingen aan. Doe Janet. Toen gaan we naar Janet en beter. Look, dat mooi zijn.
0: Nou, oké. Een beetje niet net. Net. Toen maar nou wat zien haar. Nou
1: wat zien haar.
0: Oké, dat mooi zijn. Trouwens, ik heb Purana zien haar. Wacht niet, Lloyd. Age onderdeel wat. Ik heb vast onderdeel.
1: Vast onderdeel.
0: Ik heb Limburgse lekker. Ik dan Oeper groot. Groningen tel ik agora mee.
1: Aha,
0: he?
1: Zeker. Zeker.
0: Toen stel je het al uit. Toen nam het hier. Lekker.
1: Trouwens, iets leuropoignon.
0: Heerlijk, dankjewel.
1: Ja, iets leuropoignon to Kalevert, hè.
0: Ik denk dat de radio uitnodigend is.
1: Hamli tu Anand ke chalna overleliye. Bole ham bole voor het eerst ham kalibate is. Nou ja. Oké.
0: Hamar sab kuch gir gaya jameen pe lo. Hum khawat rahe.
1: Koffie thar gaya.
0: Ai maar sunne walo sun. Dat slurpen van koffie, daar heb ik alleen recht op. Omar patentbouwer. Dus. Toen al had je je slurp kan ik haren tja kopen. Omar patentbouwer.
1: Vooral restaurant mee of fancy jagha pe na je je je slurp kan je.
0: Na je je. Bara benjati hoi Hindustani ke jare. Oh jane hab log namang ila Hindustani ke benjati loit.
1: Ik kubunna.
0: Maar er zijn mensen daar gekomen hè loit. Boy, ik switch continu van links naar rechts.
1: Ja.
0: Even wat je. John, 10 dai per dag zo nega koffie en chai. Echt waar?
1: Ja. Nee, dat weet ik.
0: Drie
1: dat
0: keer
1: weet
0: gewoon, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Het is zo leuk om te horen. Bole hem lukke pet na barega. Gewoon, bole hem lukke ratiak pirek dai zo lela.
1: Nee. Maar de mensen die leuk. Thuis luisteren, wij luisteren ook naar koffie en chai zelf. Hem lukke benaar, maar heb je hem geen lukke zo nila. En wij lachen er ook op.
0: Nee, als je hem lukke pangla neer. Dat heb je een beetje zo, ik pangla wat ik denk.
1: Even terugkomen op The Greatest Voices of Bollywood, Sunwallo. drie kwart van de zaal is al uitverkocht. Dus toen wacht ik naar je. Ham mij naar bollen die roodje keer kartwa kinle.
0: Luid hak jij ga bollen. Luid naar bollen heb keer.
1: Dus alsjeblieft.
0: Heb keer kodai naar bollen je zare.
1: Dus toen alsjeblieft op tijd kinle. Want echt, je gaat er spijt van krijgen. Want hoe
0: iets wat hard jij ga. Kan haan pekje niet. Kan haan kartwa kinle.
1: Meervaart.nl. Gewoon meervaart.nl.
0: Appen 06 nummer wat dit dan?
1: Nee. Meervaart.nl. Luid,
0: geef je snap aan die mensen, hoor.
1: Nee. Ik kom buna.
0: Allee, maar snap wat dit dan, ja, koeke.
1: Kon snap wat toen mangen hega, maar.
0: Voor al die nette vrouwen die jij net hebt beledigd. Eerst noem je ze netjes en dan beledig je zo'n vrouw. Hé, je bent echt brutaal, hoor.
1: Amar Mohammed, kan ik even likar? Ja, niet van tevoren nagedacht. Want gewoon Mohammed likar, ja, heb ik. Ja, soms komt het goed uit en soms heel slecht uit.
0: Maar brutaal het niet, omdat het echt waar. Eerst maak je die vrouw netjes en daarna zeg je van ja, ze heeft me getild. Ze heeft me gemanipuleerd. Ik moest een broodje voor haar kopen. Ik moest betalen.
1: Nou, snap
0: ook deze kina. Snap wat ook deze kina.
1: Nee.
0: Je hebt geen snap gekregen. Je hebt wel een broodje gegeven. Maar je hebt niks gekregen.
1: Ham zoals die kinderen snel zijn, maar ze bhagi.
0: Het is bhyanak, Konora. Het is bhyanak. Dat kon ook bhyanak.
1: Nee, bhyanak na raha. Het was een mooi mens. Het was een mooi mens.
0: Dilke bahut accha raha, inderdaad.
1: Nou ja, uchi joh na wo sikila. Baki, hamla aap kahe na openlijk sab chit bolye la radio af, hè?
0: Kom door jou. Je bent sharam toe baat. Dat is het probleem van jou, toch? Hey, dit is uitlokking, hè. Als iemand mij een keer gaat aanklagen, Lloyd, sleep ik je mee in mijn vallen. Want je...
1: Gie, hè?
0: Het is bhyanak, Konora. Het is bhyanak. Dat kon ook bhyanak zijn, Lloyd.
1: Nee, bhyanak na raha. Het was een mooi mens.
0: Dilke bahut accha raha, inderdaad.
1: Nou ja, uchi joh na wo sikila. Baki, hamla aap kahe na openlijk sab chit bolye la radio af, hè?
0: Kom door jou. Je bent sharam toe baat. Dat is het probleem van jou, toch? Hey, dit is uitlokking, hè. Als iemand mij een keer gaat aanklagen, Lloyd, sleep ik je mee in

Nee, kies gewoon één ding waarvan je denkt. Waarvan jij denkt, tu John Sochega. Dat wil ik deze maand net iets anders doen. Net iets beter doen. Soch, meer hoeft je niet te doen. Pak je koffie en chai. Of nog een koffie of nog een chai. En geniet van je dinsdag. Namaskar, een mooie eerste septemberdag. En blijf vooral luisteren naar Ujala Radio. Mooi zijn hier.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gazastad. In Deir el-Bala werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. IKEA investeert 1,2 miljard euro om per 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa te verlagen. Populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, maar ook slaapkamermeubels en fauteuils worden gemiddeld 15-25% goedkoper. Voor prijsverlagingen in de Verenigde Staten en Azië wordt 70 miljoen euro uitgetrokken. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond, die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letschert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19-22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Ujala Radio, raat of din, 24 ghante lagataar, aapke liye door gaat ie. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 2 kilometer file bij de grens. Door de controles een kwartier vertraging vanaf afrit Beek. Een file door een geschade auto met aanhanger op de A15 Rotterdam richting Europoort. 3 kilometer file tussen Knoop het Vaanplein en Rotterdam Sjaloos. Nog geen 10 minuten vertraging. A28 Assen richting Zwolle. Bij afrit Westerbork 3 kilometer file door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

Ja, een heerlijke openingstune vandaag hier bij de One and Only Ujala Radio. Uit de film Javan was dit de titeltrack en is uit het jaar 2023. Ja, een heerlijke actietriller en ook zo'n heerlijke actietune om dit uurtje mee te beginnen. Ja, we gaan weer heerlijke Ghana afdraaien. Ik heb weer mooie nummers hier zo op mijn playlist staan. We beginnen met Shreya Ghoshal en Pritam on the vocals uit de film Brahmastra. Organic naam hey, Russia.

बेमिसाल गीत, खूबसूरत गाना, जोगन तेरा मारा रसिया, ja, komt dus uit de film Brahmastr. En de film speelt zich af in een universum geïnspireerd door Indiaanse mythologie. En het volgt het verhaal van Shiva, die ontdekt dat hij buitengewone krachten bezit. Ja, en als je dan dit nummer hoort in de film, ja, het speelt zich af tijdens enkele intieme en emotionele momenten tussen Shiva en Isha. Ja, het versterkt de romantische sfeer van het verhaal. Ja, onder andere Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan. Ja, zij spelen in deze film Brahmastr. Ja, een stevige sterrenkast, mag je wel zeggen. Ja, de mooiste nummers en de heerlijkste gana vandaag geselecteerd hier op jouw favoriete radio, Ujala Radio, Arwobi Amit Jairamkesat. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, ik zou zeggen, geniet vandaag van deze mooie dag.

Ja, uit de Kookstudio seizoen 14 hoor je hier de stem van Atif Aslam samen met Momina Moestesan. Ja, de heerlijke stem op deze prachtige dag. Laat de zon vandaag niet alleen schijnen, maar laat het ook een beetje je hart verwarmen. Ja, ik zou zeggen, maak er een prachtige dag van. Vol glimlachen en natuurlijk ook fantastische momenten die je beleeft hier bij de one and only Ujala Radio. Ja, waar je ook bent, zet je radio lekker luid. Want we hebben fantastische Ghana hier op onze playlist. Orisbaar, de stem van Mr. Raymond Ramnarayan.

Divana Leke Aya He. Ja, een heerlijke cover Ghana. Het originele kennen uit het jaar 1972. Ja, je weet het wel toch? Uit de film Meri Jeevan Sathi. Ja, toen gezongen door de legendarische zanger Kishore Kumar. Maar dit is de music boss. Tujane He. Raymond Ramnarayan. From the West Indies, Trinidad and Tobago. Ja, gebracht in een nieuw jasje. Klinkt lekker, klinkt weer helemaal van deze tijd. Ja, van Trinidad en Tobago gaan we naar Suriname. Naar de formatie Freestyle.

live vanuit de hoofdstad. Ozone Radio. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Raad, Akenaam. Zaterdag 19 september. Meervaart Theater mee. Jabertoe, mooiste buitje taakse herzoense kega. Jobjes concert, hoe nu wel een aapje gaat hier. Arie aapje charme. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin kisa.

0: Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op Nid Declay. Op meervaart.nl. Doe jaldi kar, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. De Chinese staatsrederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen 2 hoge Amerikaanse functionarissen. Het bedrijf zou al tientallen jaren inlichtingen verzamelen voor China. De Chinese ambassade in Washington noemde de beschuldigingen volkomen ongegrond. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. 5 minuten ook op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en Knopendel 4 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie op de A28 Assen richting Zwolle is de rechterrijstrook dicht bij afrit Westerbork. Er staat 3 kilometer file. Vanaf Assen-Zuid 10 minuten vertraging. A76 Geleen-Duitse grens, 3 kilometer file door de grenscontroles, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio.
3: Ujala Radio per pesh karte hain ab aapke liye ye musical number.

You are. Ujala Radio Headlines. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000. De Chinese staatsrederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen 2 hoge Amerikaanse functionarissen. De Israëlische aanval op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. En in het Gelderse Overasselt is een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Saalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiezen kan moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
2: Kaha jate ho ruk jao.
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. De maatregel is vooral gericht op webshops als Shein en Temu. De heffing kan oplopen tot 50% van de verkoopprijs. Europese winkels zoals H&M en Zara worden waarschijnlijk niet geraakt door de heffing. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kiff.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Main Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je 5 minuten vertraging tussen Reewijk en Woerden. Dat komt door een ongeluk. En door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan van de A15 van Rotterdam naar Europoort dicht bij Rotterdam Charloes. Op de hoofdrijbaan levert dat een half uur vertraging op. En dat gaat tot het eind van de middag duren voordat de weg weer helemaal vrij is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: नमस्ते, मैं हूं अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो।
3: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान, सुनिए उजाला रेडियो पर।

You are. Ujala Radio Headlines. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000. En Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

AR. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je 5 minuten vertraging tussen Reewijk en Woerden. Dat komt door een ongeluk. En door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan van de A15 van Rotterdam naar Europoort dicht bij Rotterdam Charloes. Op de hoofdrijbaan levert dat een half uur vertraging op. En dat gaat tot het eind van de middag duren voordat de weg weer helemaal vrij is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 4 juli bestaat 40 jaar.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Ja, maar toe, mooiste buitje taak, ze kunnen zoen, ze kunnen gaan. Jobjes concert, hoe nu wel een aapje gaat hier. Aardige aapje, charmee. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin kisa.

Bollywood, zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op Nidiklee op meervaart.nl. Doe jaldi kar, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaais op Ujala Radio. Vandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. De schietpartij in Overasselt lijkt verband te houden met een conflict in het drugsmilieu. Volgens ingewijden was de woning van een man die wordt gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos het doelwit. Het conflict zou gaan om honderden kilo's cocaïne. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven en raakten twee agenten gewond. Er zijn meerdere personen aangehouden. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो मैं तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 170 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar een half uur vertraging op de A15 naar Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar al uren dicht. Na 20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. Een ongeluk bij Utrecht op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd levert dat 6 kilometer file en 20 minuten vertraging op. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
3: Aapki khidmat mein main apni chand ghazlein pesh karne ki ijazat chahti hoon. Ijazat hai?

इजाजत है। This is the Rishi Rich beat. इजाजत है।

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: What up, what up?

What up, je moet eten. Ja, de geweldige stem van Shashi Ramkilau en Avinash Shankar en Michael. Ja, het is in Ghana dat je eraan herinnert dat er één ding is dat je altijd op tijd moet doen. En dat is eten. Ja, zoals ze in het refrein ook zeggen. Je moet eten, want zonder eten kan je niet leven. Ja, en zo is dat ook. Blijf lekker luisteren, want we serveren zometeen nog meer heerlijke lekkernijen speciaal voor jouw oren. Ja, het is weer tijd voor een heerlijk uurtje. Heerlijke Ghana. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Vandaag is jouw dag. Dus zet die glimlach lekker op. Laat het zonnetje in je hart schijnen. En je zult zien dat die buiten nog feller gaat schijnen.

Ook Carle Anjiki uit de film Circus. En prachtig, heerlijk gezongen door Bancha samen met Amrita Singh on the vocals. Ja, een heerlijke retro vloeiende Ghana, liefdes Ghana. Ja, dat je rechtstreeks naar discofeest van jouw dromen meevoert. Ja, dat is de invloed hier op jouw favoriete radio, Ujala Radio. Arwobhi Ami Jeram Kesat en ook dit uurtje weer heerlijke Ghana. Ja, uit de film Sayara heb ik hier zo Hamzafar.

Ja, Ganaka naam heet Hamsever uit de geweldige movie Sanjara. Prachtig mooi gezongen door Satya Tandon samen met Parampara Tandon on the vocals.

Agar Saad Mere Tu Hai Hamzafar. Ja, dat is romantiek op zijn puurst. Ja, als jij mijn reisgenoot bent, dan hoeft het pad niet te weten waar het heen gaat. Ja, een prachtige, mooie, hartverwarmende ode aan die ene perfecte metgezel. Ja, en ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want de reis is nog niet voorbij. En met Hamzafar aan je zijde voelt elke melodie als een stap die dichter bij de liefde komt. Ja, prachtige, mooie Ghana, de stem van Satyajit Parampara. Komt uit de film Sayara, Organa Kanamraha. Ja, ik hoef het niet te zeggen. Hamzafar. Ja, nog meer heerlijke, mooie nummers. Mooi, mooi Ghana, groep Zurit Ghana. Orwobhi Amit Jairam Kesat hier op Ujala Radio. Ja, film ka naam hai Dil Bole Haripa. Aur gaana ka naam hai Ishq Hi Rab Hai. Het is de prachtige mooie stem van Sonu Nigam.

इश्क ही है रब और खुदा सोनिया। Ja, liefde is de taal van de ziel, de goddelijke kracht die ons allemaal verbindt. Want ja, waar liefde is, daar is ook het goddelijke. Ja, prachtig mooi gezongen door Shreya Ghoshal en Sonu Nigam on the vocals. En komt dus uit de film Dil Bole Haripa, een heerlijke Ghana. Ja, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want de magie van de liefde, die gaat gewoon lekker door. Ja, nog meer prachtige, mooi Ghana. De stem van Jubin Nautial. Orsaat is aan met hier Shreya Ghoshal. On the vocals uit de film Dharak deel 2.

Ja, slechts één hartslag, één metgezel voor het leven. Dat is de ware betekenis voor de liefde. Basse ik dherke chahiye, jo umar bhar nibhai satamira. Ja, prachtig mooi gezongen door Jubin Nautiyal samen met Shreya Ghoshal. Komt dus uit de film Dherk 2. Ik groep zoer het lovely Ghana. Ik zie ik heerlijke Ghana. On Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio. Arbobhi Amit Jairam Kizat. Ik hoop dat je geniet van jouw heerlijke dag samen met Ujala Radio.

en heerlijke Ghana dat je meeneemt in de wereld van mysterie, charme en ongrijpbare allure. Komt dus uit de film Jewel Thief. Jadusa Merahunar. Ja, mijn talent is als magie. Ja, en magie is niet alleen wat je ziet, maar vooral ook wat je niet ziet. Ja, blijf lekker luisteren, want de betovering en de magie gaat lekker verder hier bij Ujala Radio. Ganakanaam he Dil Thamke. Filmkanaam he Malik.

You are Ujala Radio Headlines. De Duitse politie onderzoekt mogelijke sabotage bij een elektriciteitsstation in Brandenburg. De schietpartij in Overasselt lijkt verband te houden met een conflict in het drugsmilieu en gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. En 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

Ujala led ahead the greatest voices of Bollywood, Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath, 19 september Meervaart Theater mein. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur gaane wale honge from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadin en Nizam Waagidu zijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: artiest geheimde zijn? Oudala's The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Aurjeep hier. Meervaart theater mee. Aryaab ke shahar mee. Shekhar Kumar. Mouse Mew Roy ke saad. Ayan Mukherjee. Boyke Dadadin. Aur Nizam Vagi te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitje raad het toch? Raad ke saad bezig. Inloop. Aur program raad ko 12 baje khatma hone wala hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
4: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uitgesteld tot donderdag. Aanvankelijk zou de vaarweg vanaf vannacht deels gesloten worden vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigde naar de rechter te stappen. Er wordt nu gezocht naar mogelijke alternatieven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Het weer, eerst nog zonnig, vanavond blijft het droog, maar in de loop van de nacht kan er vooral in het westen lokaal een bui vallen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West. 3 kwartier extra over 12 kilometer. Een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Ruim een half uur vertraging op diezelfde A15, maar dan verderop richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Sjaarloos. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. A32 Leeuwarden-Meppel tussen Heerenveen en Wolvenga 10 minuten vertraging door een ongeval. En op de A50 van Eindhoven naar Os 3 kwartier extra tussen Eckersweij en Sint-Oederode. Dat komt door een ongeluk. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect.
3: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Oezala Radio.

Ja, Shekhar Kumar. Wat kan hij ook goed zingen. Shekhar Kumar met Mumbai Beats op 19 september in de Meervaart. Koop je tickets op tijd. Wacht bij Geridelena. Ik hoef het niet te zeggen toch. Hamina Bulukhiga. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Doe op Nidiklee op meervaart.nl. Want dat gaat heel snel. Nog een paar stoelen te gaan. Dus toe Jaldikar. Het wordt een hele mooie avond. Zaterdagavond. Toke Kohona Jaike. Toe je Meervaart Amsterdam mee. Ujala's Coffee Chai. Middagshow. Peshkia Jarahe Aap. Sabhi Sunno Holokle. Zometeen Anand Chandrika Singh. Hamar Sa Dene Wala Hai. De headlines van 1 september. Ujala's Coffee Chai. Middagshow mee. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan voor grootschalige woningbouw. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daarmee probeert Den Haag de woningbouw verder te versnellen. Inflatie blijft hardnekkig hoog. De Nederlandse consumentenprijzen lagen in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Energie en brandstof werden fors duurder, maar boodschappen juist iets goedkoper. Maar, Hamlo de Kila toch? Autootje Hamlok Chalaila en we moeten gaan tanken, dan moeten we heel veel betalen per liter. Dodelijke schietpartij in Overasselt. 1 persoon is omgekomen en 2 politieagenten raakten gewond. Een deel van het Gelderse dorp is vanochtend afgezet terwijl het politieonderzoek doorgaat. Landelijke openbare vervoersstaking aangekondigd. Vakbond FNV kondigt voor woensdag 9 september een staking van 24 uur aan in het openbaar vervoer. Rusland valt Kiev aan voor de 6e dag op rij. Bij nieuwe Russische raket- en droneaanvallen zijn volgens de laatste cijfers 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Ook Oekraïnse exportinfrastructuur is aangevallen. De strijd tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Na nieuwe militaire aanvallen loopt de olieprijs vandaag verder op. Dus ja, Orpa is namelijk een bergperia. Bijna 300 werknemers gered in Nepal. Reddingsteams bereiken eindelijk afgelegen waterkrachtcentrales na catastrofale overstromingen. Het dodental staat inmiddels op minstens 987 en ruim 4000 mensen worden nog vermist. Nieuwe spanning tussen China en Taiwan. Beijing dreigt met niet nader genoemde gevolgen vanwege de aanwezigheid van Taiwan bij een bijeenkomst van leiders van eilandstaten in de Stille Oceaan. Australië en Nieuw-Zeeland wijzen de Chinese druk af. Nizam Waagdezenkewaas maakt zonder hem. Hij is ook aanwezig op The Greatest Voices of Bollywood, 19 september in de Meervaart. Zometeen met Anand Chandrika Singh, Hambaat Kanwala Hai. Aaj Kisamachar Kebare Mein, Ja, Anand Wali Dhirun Kebare Mein, Ja.

जब आनंद के बुलाए ला तो आ जाए डायरेक्ट शाह स्टूडियो में. Hij is er al. Hij moest zijn microfoon even goed zetten. Zijn headphone goed zetten. En hij is op tijd binnen. Want Baris, Baris Tonaho is wat. Kan je naar toe varen, dan ga ik naar Baris. Maar vandaag valt het wel mee. Vandaag is het wat rustiger.

Ja, soms soort je dat kaka ho he Holland mee, ja, dunia per mekaar. Maar ja, we moeten wel dichter bij huis blijven. Huis van schietpartij in Overasselt was eerder doelwit van beschieting met 25 kogels. Kickboxer Badr Hari, toch? Hij is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. En oud-voetballer Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. Nou ja, volgens mij moeten ze aan het nu uitnodigen.

0: je toch
1: ziekenfonds, verzekering, al die dingen. Ja, het is niet normaal.
0: Zo na na moeie.
1: Na. Kuch kerk. Zo na na ze gebruiken. Dus ja.
0: Dus in Nederland, ik ook constatering, Babi.
1: Ja.
0: Hamre jan het me herken kregen bij zo'n nevalo bij. Dus Nederland dhani ba. Dus wat dhani he. Maar we leven wel een beetje arm. In Suriname kun je bijvoorbeeld Suriname of kunnen doen ze deze met Lloyd. Dus wat gariep he. Maar je kunt wel leven als een lord.
1: Ja. Daar ik op de kusbolele eigenlijk.
0: Echt waar.
1: Het is wel zo. Ja. Het is wel zo.
0: Ja. Maar dan alleen India met toebate.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat de salarissen nu zijn hoor. Maar Pahilem Janila. Als je dan bijvoorbeeld 100 euro per maand betaalde.
1: Ja.
0: Dan had je gewoon een privéchauffeur bij je.
1: Arre? India met?
0: Echt waar. India met. Hamna Janil kitna charal kitna naai zei dat je. Ik weet niet of dat kan. Misschien zijn er mensen die heel vaak naar India gaan of gewoond hebben. Of veel contact hebben ze uit Oebertijs. Ik kijk het naar gemiddeld salaris. Maar,
1: ja.
0: Maar volgens mij 100 euro bij redelijk, bij leuk. Maar in elk geval een aantal jaren terug kun je voor 100 euro. Dan is dat namelijk het naar ik loon. Hamre Jan 300 euro hoiga, 400 euro hoiga.
1: Ja, ik denk het ook wel in die range. Zoiets,
0: denk
1: in die range,
0: ik hoor.
1: Ja.
0: Hamre Janila. Is dat vraag gewoon eigenlijk Robbie kan poetsen. Ik ben hem ook eens een naam.
1: Robbie, hem ook even betalen via WhatsApp. Kijk, kan je zeggen dat hij zijn naam
0: heeft. Ik heb winkelmedewerker kitna kamaiga. Ik heb dukaan met zo'n kaam karega.
1: Ja.
0: 8 ghanta. Hoeveel verdient een winkelmedewerker of medewerkster in zijn naam?
1: Ja.
0: Hem ook naar Janil, maar hem vermoeden kan hij 300-400 het chaloid.
1: Ja.
0: Dus in Suriname kun je voor 300-400 euro iemand 8 uurtjes per dag in dienst nemen. Hoe vind je die?
1: Nou.
0: Nederland met één roos lag een jaar op naar Paiswa.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Ja, dat is waar.
0: Dus het is een andere maatschappij.
1: Ha.
0: Maar ja, genoeg gezeurd.
1: Ja.
0: Maar goed zeurken, Rega.
1: Hai, boy. Laten we even heel even
0: kijk,
1: kort Sarah, even...
0: Hoe waren al die brassas met al je fans, Lloyd? Laten we dan naartoe gaan.
1: Brassas met al die fans was leuk om al die mensen te ontmoeten. John, hamloke juist Ayla de keba, ke koffie.
0: Ke Lloyd.
1: Hega. En mensen die dan hun verhalen hebben. En vooral ook één opvallende verhaal. Ik kan me lukje aan peilen. Eigenlijk, de Radio Nationale 3. Maar als je een koffie chai lega, dan luister ik wel naar alle radiostations, Hindustaanse radiostations.
0: Dus dat is wel een goede. We doen goed werk.
1: Zeker.
0: Nee, maar je moet een goede radio hebben. En voor goede radio heb je een paar ingrediënten. Ik ook gare toe kijk bijna wega, Lloyd.
1: Ha.
0: Dan gaan we naar de toekomst.
1: Doksa?
0: Toen loop ik naar de doksa? Of koets? Of bhaji?
1: Ja.
0: Acha, daal. Laten we het over daal hebben.
1: Ja.
0: Toen mange daal kai. Dan moet je wel weten hoe je die daal smakelijk moet maken.
1: Ha.
0: Ohi dalwa koi dusar koi banai dusar kum lagega. Agar tor mai banai of aji banai of nani banai dusar hadba. Ohi dalwa.
1: Ja.
0: Smaak totaal anders. Dus aise bhi hai ga radio. Aise bhi hai ga auto trouwens. Ego auto ego admi ke de diye. Una jane moi auto wa chalawe. To auto wa ke waarde thora kamti ho jayega.
1: Ha.
0: Terwijl ik een mooi bestuurder heet, ook mooi chalaiga. Aise radio bhi hai.
1: Ja.
0: Radio lage na hai belangrijk. Ki, kai sen boli? Lau hon boli konchi wel belangrijk hai.
1: Ha, bol.
0: Voordat ik iemand ga beledigen.
1: Ja.
0: Radio lage belangrijk, lau hon boli konchi ba, Lloyd.
1: Ja.
0: In onze optiek, bij
1: ja.
0: Ujala.
1: Ja.
0: Ham luk fene kari la techniek jon hai ga. Audio, sound, geluid, lau aise ma uitlaat kari. Ja. Optimaal chahi reike. Daar begint het al mee. Het geluid, gewoon basisbouw, want dat is toch audio?
1: Ja.
0: Je luistert toch?
1: Ha.
0: TV, ja, toch? Ik dan.
1: Daga Riga. Ja.
0: Dan ga je toch ook niet kijken?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: TV, ja, beeld wat hiliga. Krabu, dek hai over.
1: Sneeuw, dek hai.
0: Flikker hoiga. Zo is het ook bij geluid.
1: Ja.
0: Bij geluid is het precies zo. Dus 538, Sky Radio. Daaraan moeten we ons spiegelen.
1: Ja.
0: Wij moeten ons optrekken. We hebben het op een niveau wat opper gekregen.
1: Ja.
0: Dus je hebt ook een matlab. Dat het hele proces daarachter. John Gare Pauchawega geluid. Hoe ik het hele proces zeg. Dat moet je goed regelen.
1: Ja.
0: Dat kost gewoon geld. Dat kost energie. Daar zit heel veel denkwerk in, et cetera, et cetera.
1: Ja.
0: Ik hoef het niet uit te leggen. Maar dat is een basisingrediënt.
1: Ja.
0: Maar wat moet je ook hebben? Je moet top omroepers hebben.
1: Ja.
0: Je moet top programma's hebben. Je moet niet gewoon omroepers hebben. Je moet top omroepers hebben.
1: Ja.
0: Je moet geen gewone programma's hebben. Je moet top programma's hebben. En ik ben blij dat wij dat allemaal op een mooie manier vorm kunnen geven, Lloyd. Ja. Hier op Ujala Radio liggen. We hebben het gezien afgelopen weekend. Zoveel fans.
1: Ja.
0: Na ego, hazaren ja. ook. Waar pe aike, mile mange, or batawe bhi, van kitna geniet kare saban. Rosanna van de radio, mooie muziek. Mooie nummers die afgespeeld worden, ook er met leba format, John Heiga. John Gana Chaliga, Kishore Kumar ke Gana kon samay pe chali, Lata wali kon samay pe chaliga, Kumar Sanu wali kon samay pe chaliga, Benches ke Gana kon samay pe chali, baitha Gana, daar moet je over nadenken, dat moet je goed invullen. En zoveel jongeren vooral, Lloyd, want jongeren zijn kritisch, hè?
1: Ja, ja.
0: Jongeren echt kritisch, hè? En terecht, ik vind dat goed, ik vind dat een goede ontwikkeling.
1: Ja.
0: Jongeren zijn niet makkelijk tevreden.
1: Nee.
0: Dus product wat je nou mooi heet, ook niet tevreden. Nee. En al die jongeren, ik durf het hardop te zeggen, die luisteren gelukkig naar Ujala Radio. En dat is wel leuk om te zien. Die hebben ook een aan was. Ze
1: hebben
0: ook John Nojavan zei na zo'n radio wel zo'n. En dat is leuk om te zien, Lloyd.
1: Dus ja, er waren ook heel veel jongeren die bij mij kwamen van, goh, mag ik even op de radio? Dus dat was ook leuk om te zien. Van ja, is dat bij mij een radio? Radio AP Kus Ap en Tsunami. Ja, misschien willen ze ook wel radio maken. Nou ja, wij geven wel een podium aan mensen die radio willen maken. Dus meld je maar aan via info@ujala.nl. Als je radio wil maken, dan geven we jou de kans.
0: Nou ja, je moet wel talent hebben.
1: Zeker, zeker.
0: Wij hebben ooit zo'n spotje gemaakt, toch?
1: Ja.
0: Heb je de guts, heb je de voice, heb je talent, heb je tijd, ben je gemotiveerd, bla, bla, bla. je moet daar wel aan voldoen, bij ja.
1: Zeker, zeker.
0: Torstem moet ik dan dagaba tatuna carrière.
1: Nee.
0: Toch is dat mooi kamba, moet je niet doen.
1: Wij maken wel de selectie. Het is niet zomaar.
0: Dat is een hele strenge procedure. Ja, je komt niet zomaar binnen. Je moet wel even goed zijn.
1: Ja.
0: En natuurlijk willen we de tijd insteken. Natuurlijk willen we je verder opleiden, et cetera, et cetera. Zoals we bij heel veel mensen hebben gedaan, hè, Lloyd?
1: Zeker, zeker. Jij en ik gaat in een lokale werken.
0: Ja, heel veel. Dus ook Aatje Torobatiar.
1: Maar
0: wat ik meer bedoelde, al die fans.
1: Ja.
0: Die daar naartoe zijn gekomen, Brassafest.
1: Ja.
0: Zo leuk om te zien,
1: zeker,
0: zo leuk.
1: Zeker.
0: Het na het mij al toer liggen, het na het mij al hamal liggen. Apart hamlok rijden, we waren niet veel bij elkaar. Maar zoveel mensen zijn bij mij gekomen van, ka Lloyd hè.
1: Ja.
0: Eentje kwam naar me toe, waar is Anand Mahabir?
1: Ja. Nee,
0: waar is Lloyd Chandrika Singh of zo? Dus die was in de war. Die had onze namen gemixt met elkaar. Ook lief bedoeld, gewoon lief
1: hoor. Ja. Sommige mensen kwamen ook heel spontaan naar jou toe. Hè? Van, hey Anand, toen dacht jij van, hey, toch in dat jaar niet lekker, waar dit toe
0: eigenlijk? Leuk. Maar genoeg veren Lloyd. Ujala Radio, hartstikke leuk. Hamluk Matri uitzenden keer zondag kebi. Is door omstandigheden niet gelukt.
1: Heel jammer.
0: En wij konden dat niet op tijd fixen.
1: Nou.
0: Want daarvoor zou iemand weer vanuit Den Haag moeten gaan rijden. Op en neer. Maar we zaten daar zelf met een groot evenement.
1: Ja.
0: Etena Hazaro Lok is dat evenement. Dus we konden natuurlijk niet zomaar dat fixen. Dus onze excuses daarvoor zo niet wel. Studio bouwen hoi gera, sapkoets bouwen hoi gera. Maar zondag
1: hebben we dat. Mensen hebben dat al gezien, alleen konden we niet uitzetten. Maar goed. Ja.
0: Dat was een technisch probleempje. En soms gebeuren die dingen,
1: ja.
0: Maar wij hebben ons best gedaan. Ik ben ontzettend trots, Lloyd.
1: Ja.
0: Laten we even naar Brazzavest gaan, met jou goed vinden.
1: Zeker.
0: Ik ben zo trots. Ik ben zo blij. En Hindustanen hebben bewezen dat ze echt kunnen feesten.
1: Ja, toch?
0: Zonder incidenten.
1: Eco-incidenten.
0: Nul. Er is volop gefeest.
1: Ja.
0: Volop. Natanise Kaske. De programmering die wij daar hadden in Den Haag, bij Brassafest, was uitmuntend.
1: Ja.
0: Behoed bizar.
1: Het mooie ervan is, je zit programma Milikala op brassafest.nl. Iedereen begon ook op tijd. Het was niet zo van, giganten, ook werken. Nee, alles ging echt op zijn tijd. Precies.
0: Alles op schema.
1: Op schema, ja.
0: Sudhir Nannan, de ceremoniemeester daar, maar ook degene die de backstage coördineren. Fantastisch werk. Hij kon niet meer lopen, hè, op het eind.
1: Ja.
0: Maar als je drie dagen lang...
1: Nou ja, drie dagen lang was hij bezig.
0: Op Bojorie, en dan niet normaal goed werk wat hij heeft verricht. Zo gezellig, zo leuk. Al die bandjes, al die artiesten, individuele. Ik ga ze allemaal bedanken. Wat jullie hebben gedaan was fantastisch. Maar het publiek dan.
1: Ja,
0: Hindustani ko over vaak het mi bolega. Laatste tijd hebben wij het ook een paar keer hier gehad.
1: Ja, Lloyd, in koffie.
0: Omdat tollige vragen hadden we het kahoega. Hindustani ke feest. Maar nou, wij hebben bewezen hoe het kan.
1: Ja.
0: Wij hebben bewezen, Ujala heeft bewezen met haar publiek hoe het kan en hoe het hoort.
1: Ja.
0: Wat de standaard hoort te zijn. Na Hindustani krabba.
1: Nou.
0: Problemen waar die organisatie had je krabba.
1: Ja.
0: Dan krijg je problemen. Maar als de organisatie goed is, top is, dan zie je dat ons volk, Hindustanen, ik ben daar trots op.
1: Ja.
0: Ik ben echt een trotse Hindustan.
1: Zeker.
0: Ik ben niet een Hindustan, John. Alleen maar gezeik van Hindustani I, Hindustani U. Daar zit ik niet op. Ik zit niet in die groep.
1: Nee.
0: Ik zit in die andere groep van positieve Hindustanen. Positieve vibe, leuke mensen, goede dingen doen. Met elkaar, voor elkaar. Niet elkaar een oor aannaaien. Gewoon normaal doen. En dat was geweldig daar, Lloyd. Het publiek, fantastisch. Incidentvrij, hazarenlok. Bij elkaar, aan het dansen, aan het feesten, aan het drinken ook.
1: Ja.
0: Admi John Bewerkerega, Darupika, Admi Larega, Hindustani.
1: Dat hebben we helemaal niet.
0: Je had er even bij moeten zijn.
1: Ja.
0: Er werd gedanst, er werd geborreld, er werd gegeten. Nul incidenten met duizenden mensen. En dat komt, Lloyd, door ons fantastisch publiek. Dat komt door de geweldige organisatie Mkaske Bolila.
1: Ha.
0: Durf Karila Dasdai Boleke. Fantastische organisatie die erachter stond, Ujala. Met al haar mensen.
1: Ja.
0: Van beveiliging tot aan servicemedewerkers, tot aan techniek. Rekam zit, sapkoetje, Lloyd.
1: Ja.
0: Toiletten netjes.
1: Ja, constant.
0: Niet
1: constant.
0: Dat je ergens terechtkomt waarvan je denkt van man. En ik moet een euro betalen en de toilet is nog vies.
1: Ja.
0: Dat is belachelijk.
1: Ja,
0: jongens,
1: hier kon je gratis naar het toilet gaan en het was ook netjes. Constant.
0: Ja, mijn oproep aan andere organisatoren is ook. En ik doe dat gewoon publiekelijk hier.
1: Ha.
0: Dus als er andere organisatoren zijn die boos worden, bel me vooral op, laat het me vooral weten.
1: Ha.
0: Maar ik denk dat iedereen dit beseft. Als je een euro vraagt om naar het toilet te gaan, zorg er dan alsjeblieft voor dat je toilet netjes is.
1: Ha, toch?
0: Kijk, wij, Ujala heeft gratis toilet. Gratis. En continu schoonmaak.
1: Ja.
0: Dat is het niveau. Daar moeten we naartoe gaan, Sunewalo. We moeten niet in die brokko-brokko toiletten blijven gaan en dan wel een euro incasseren, maar intussen geen toiletpapier, niet schoonmaken, geen zeep. Wat is dat? Dat moeten we toch niet meer doen? We leven toch niet 100 jaar terug?
1: Ja, en je betaalt niet zomaar dan om naar het toilet te gaan. Dus ja, zorg ervoor dat het ook netjes blijft natuurlijk. Maar ja.
0: Nou ja, bij ons heb je niks betaald.
1: Niks betaald.
0: Zero.
1: En ook
0: je
1: nog
0: kunt gaan hoe vaak je wil. En super schoon. Continu schoon, maar continu. Dus zo kan het ook. Dus wij hopen, Lloyd, dat we een nieuwe standaard neerzetten nu. En dat niemand, kooi naar bole van man, Hindustani krabba en zo. Hamalige naar bolie. Ik ben daar niet van gediend. Als jij een azijnpisser bent, etuja, af en oude, sebol, admissibol. Maar vertel het niet aan mij, want ik ben trots. Ik ben trots op die Hindustan.
1: Zeker, zeker. Braze Vespe, de zalen waren groot. Ik Barca.
0: Mooi zo bolle, je behoort Gusta
1: Mebolle. Nee, mooi zo bolle. Nee, Gusta
0: Mebolle. Passie se bolle, Chaloid, passie.
1: Ja, met alle, met heel veel passie heb je dat gezegd. Dus als mensen iets willen zeggen daarover, vooral de organisatoren, dan toen een oproep was zo'n collega, Anneke, bel aan en toe. Als je daarover wilt praten.
0: Nee, bel me maar niet op, sorry, ik trek het in. Doe er wat mee. Doe er wat mee. Ga er mee aan de slag.
1: Inderdaad.
0: En al die mensen die... ik zag een hele mooie post van iemand. Volgens mij van Ray, MC Ray.
1: Ja.
0: Langskomen, iemand wees me dat.
1: Ja.
0: Post wat takkelie van die jongen. Hij heeft het goed gedaan.
1: Ja.
0: Hij legt het ook uit daar.
1: Ja.
0: Van al dat gezeik van die negatievelingen, kappen ermee een keer. Toch ik kon je naar Dwingikarega om naar een evenement te gaan. Niemand dwingt je.
1: Nee.
0: Je komt er echt vrijwillig naartoe, toch?
1: Ha.
0: Ki Lloyd of Anand of Koi toke chaplati marke lega. Dus de mensen die komen, je komt vrijwillig. Toen zo mee eten, drinken, na verwachten je. Want het is geen biaya, het is geen nota. Toen ik kursie je paigele, wees blij. Want als je naar Kwaku gaat, of ik weet niet, andere festivals, een heleboel. Daar klaag je niet.
1: Nee.
0: En bij ons, wij hebben, ik weet niet, honderden stoelen neergezet. En dan zijn er toch nog mensen, een paar, niet veel hoor, die dan komen zeggen van ja, maar ham ja, Aili, ham Sutli, Dego, Kursi, ham Mimilat. अरे यार theater थोड़ो है मनेर
1: हम लोग van tevoren बोल चुके हैं कि het is geen concert, het is geen show of wat dan ook, dus het is een
0: तुम्हारी को कुर्सी हो सकेगा मतलब मुझे ना उनसे theater show को मतलब शो नहीं लगता तो वक्त होगा आवेगा 19 september के आवेगा लोग
1: या zeker 19 september
0: जबरदस्त
1: we hebben een Indiase artiest ook Ayan Mukherjee die komt en Mousmi Obroy
0: hij woont hier
1: oh hij woont hier
0: Mousmi Obroy woont ook hier.
1: Aha.
0: Maar ze komen natuurlijk uit India.
1: Ja,
0: voordat we dat horen van... Nee, India's naam is maar... Ja, het zijn mensen die uit India komen... dat ze hier wonen tijdelijk, of maakt niet uit. Hè? Dat neemt niet weg dat het mensen uit India zijn.
1: Ja.
0: Dus mooi seizoen hier luidt kaboleur aan het kabolega. Ja. Gussalak jij
1: Gussanakker, we sluiten een stukje af van Brasa.
0: Nani Gussakker.
1: Het was een geweldige weekend, mooi feest. Barca haal, echt grote haal. Het was echt grote haal. En je kon daar ook spulletjes kopen, deerstandjes. En natuurlijk, het mooiste was dat je ook apart van al het muziek en zo, toen Nassunier, maar dan zit je apart in de food hall, waar je ook allerlei hapjes, canapina, toen mooiste Aramse en dat was ook wel apart hoor.
0: Superleuk. En daar hebben we voor gezorgd dat daar weinig geluid was.
1: Ha.
0: Dus je kon rustig urenlang, als je dat wilde, en, gewoon even kletsen.
1: Wat me opviel, deze zijn bij hem op een bakker.
0: Nou, ik had je niet eens nikker alleen, Lloyd. Die vonden de foodcourt zo gezellig, zo aangenaam.
1: Het was ook lekker warm, ook een beetje binnenin.
0: Parkeren, ik heb het nou makkelijker aan. Ja, mensen parkeren. Hebben het nu gezien.
1: Ja.
0: Deren Mina Janetra, mensen hebben het nu gezien, hoe makkelijk.
1: Ja.
0: Organisatie, tip-top.
1: Ja.
0: Trouwens, wat ook leuk was, vriendschappen zijn ontstaan, Lloyd.
1: Ja.
0: Nieuwe vriendschappen, mensen zijn... En niet alleen ontstaan, maar ook vernieuwd.
1: Ja.
0: Dus vriendschappen zijn hernieuwd.
1: Ja.
0: Lang
1: ja.
0: Een mooie symbolie.
1: Ja.
0: Dus John Vergetelheid me raken hoera. Kono admi. Soms zie je een neef heel lang niet. Soms zie je een vriend heel lang niet. Mensen hebben elkaar ontmoet. En mensen hebben weer die vriendschap kunnen aanhalen. Die banden kunnen aanhalen. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Hoe leuk is dat?
1: Ja.
0: En mensen hebben intussen kinderen gekregen. Kinderen worden geïntroduceerd aan oom, tante, vice versa. Superleuk. Wethouders zijn geweest, trouwens, het is hoogst ongebruikelijk.
1: Yeah, yeah.
0: Gebeurt echt bijna nooit.
1: Yeah.
0: Dat er op één evenement,
1: twee dagen tijd,
0: twee verschillende wethouders komen. Dat is hoogst ongebruikelijk.
1: Gemeente of gemeenteke of wethouders.
0: Nee, Barca. Den Haag is een grote stad.
1: House of Lau, is
0: de derde stad van Nederland.
1: Ja.
0: En twee wethouders hebben de moeite genomen... om er naartoe gekomen. Super aangenaam. Hebben hele leuke tijd gehad. Een van de wethouders is trouwe fan van Ujala. Hè? Hij luistert daar heel veel naar. Hij kent ook iedereen. Hij geniet ook van de programma's. Lloyd, ook koffie en chai luisteraar trouwens. Dus dat is leuk. Weet je, leuk om te zien, maar heel toegankelijk. Hele leuke mensen, hele aardige mensen.
1: Maar wat mij opviel, die ego-wethouder Rodjon Marha, Uma Salwa met Herb Chalatra, het was op de zaterdag. En mensen wilden ook op de foto met hem.
0: Die man is super populair. Richard de Mos, daar heb je het over. Richard de Mos. Die man is super populair onder Hindustanen. Echt waar.
1: Ja.
0: Hoe hij dat doet, weet ik niet. Maar die man is echt super populair. Het lijkt wel een filmster bijna. Mensen willen op de foto met hem.
1: Hij was ook even op de radio. En hij was ook heel inderdaad toegankelijk. Heel normaal. Hè? Dan zit hij dan voor je en dan... Hij vond het ook wel super gezellig.
0: Geen R in elk geval.
1: Na.
0: Soms hebben mensen... Ik op Barca Darja Johega. Hojaiga. Na Kali Hindustani, ik heb het over algemeen. Ik wil Barkar Darja Hoja te Oere leggen, Saman. Utraija, Hindustani bolega.
1: Utraija.
0: Hato? Utraija, Saman. Ze beginnen te vliegen. Ze denken dat ze meer zijn dan de ander.
1: Ja.
0: Maar blijf met beide benen op de grond.
1: Doe normaal.
0: Aaj toke haiga, bian toke narehiga, oppositia. Doe gewoon normaal. En als je impopulair maakt en je bent geen wethouder meer straks. Sapkoit ook een garidega. Dus zorg ervoor dat je geliefd bent, goede dingen doet, vrienden maakt. En niet dat mensen een hekel aan je krijgen. Dat moet je niet doen. En dit is leuk om te zien. Ze zijn net benoemd, een maand terug ongeveer. Nieuwbakken college natuurlijk. Nieuwe wethouders. Leuk om die banden aan te halen met hun luid. En we gaan heel veel moois doen voor Den Haag.
1: Zeker.
0: In eerste instantie primair. Maar secundair voor alle Hindustanen in het land. Dus Hamlok. We gaan zoveel mooie dingen doen, zoveel verrassende dingen. Jesse Abdele, afgelopen weekend, onze vrienden van Ujala, onze familie van Ujala. जैसे तू afgelopen weekend ले हम लोग के साथ दिए हमेशा, zolang jij bij ons blijft, zijn wij niet klein te krijgen. जोन दिन हम लोग के सुनने वालों हम लोग के छोड़ देगा, जोन दिन हम लोग के evenementen bezoekers हम लोग के छोड़ देगा लोग, जोन दिन हम लोग के vrienden हम लोग के familie हम लोग के छोड़ देगा, dan dan तब schip हुआ हम लोग के टूट टाट जाएगा.
1: Ja.
0: Maar dus zolang dat niet gebeurt, challenge. We hebben ook baat in, jaar.
1: We
0: hebben ook aange aange, en toen, pichje pichje, we hebben ook een Sahara die. We houden dat intact. En we hebben ook een Hindustani die, John Fraga heeft, na. Pandit ji dat heel mooi uitgelegd. We hebben ook een John Kamba. We hebben ook een John Fraga heeft, we hebben ook een Hindustani die John gevoel heeft, cultuur John heeft. Laten we dat doorgeven aan de volgende generaties. Applaus.
1: Ja, yeah. Ja, ja,
0: ja. ik vind dat wel applaus, want ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar we moeten er trots op zijn, Lloyd. Wat we hebben.
1: Tot bhaashan pe jo hai, einde pe chahi applaus chahiye, hè?
0: Precies, maar sun ye ego baat hai, mamuriya mai. Dus
1: koi chhi to mudiya mai rahega.
0: Ek samay raha. Na mamuriya bada cheez aa jayega, chalo. Upar se niche se aage se piche se.
1: Haan links rechts helemaal, hè?
0: Alle kanten gaan we op. Maar misschien is dat wel de charme.
1: Ja.
0: Lloyd. Hamlok zo maar idhar udhar sabbatien. Klets karila idhar udhar. Misschien is dat juist de charme, Lloyd. Kuch na voorbereid karke chalo.
1: Maar toch moet je aan mijn kontje aanleggen, zei.
0: Hama moet je aan mijn kontje aanleggen. Muziek scharen.
1: Ha.
0: Dus ik samay raha. Jij hebt dat meegemaakt. Wij zijn leeftijdsgenoten.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ta hamlok raha... Hindustanische bandjes.
1: Bandjes, ja. We hadden...
0: Bahut mooi chalatra. Hele grote, mooie bandjes. Ja, ja, daar genoten van. Ja, ja. Nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Maar hoe samai pe Hindustani, John Raha, jongeren. Wij waren toen jongeren.
1: Ja.
0: We luisterden niet naar Baitagana.
1: Na, ik kom boena.
0: Baitagana was voor onze oudere broers. Or hamloke baapke khati.
1: Ja.
0: De oude, andere generatie.
1: Ja, ja.
0: Nou, toen is er iets gebeurd. En ik denk dat de Windersing daar echt...
1: Een grote rol heeft gespeeld. Ja, ja.
0: In Nederland in elk geval. En hij heeft daar nieuw leven in geblazen.
1: Ha.
0: Nou, ik heb afgelopen weekend gezien hoe de jongeren van nu...
1: Ja, man.
0: Dus na die hele dip van Baitagana, is Baitagana helemaal terug. Dat heb ik nu kunnen zien met eigen ogen.
1: Ja, maar dat komt ook door de Windersing en Shivam Rajaram en Sujal Umrao. En de manier hoe zij het ook naar voren brengen. Hoe ze de mensen, het publiek, ook in laten betrekken.
0: Maar dat jongeren dat zo leuk vinden.
1: Ja, man.
0: Ik geniet daarvan.
1: Ja,
0: oké,
1: okay,
0: ook naar jong op hem nabati, Lloyd binnen.
1: Hij doet wel jong.
0: Zo'n
1: hamkable, John Batje te bolle, daar ben ik met je helemaal roerend mee eens. Want
0: Kapitu na eens rehe, Lloyd, hamar mooi mooi batia se. Hamar batia dit na mooi mooi rehega.
1: Maar ik heb inderdaad ook van genoten. Ham taket rie van Keise, hoe de jongeren dansen op Baitagana en dat ze meedoen. En ze zingen ook, hè?
0: Precies dat, Lloyd. Dat wilde ik nog even benoemen.
1: Ah.
0: Dus dan, ham ganwan ke tekst van na janila, eerlijk.
1: Ah, toen beloeg ik het toch.
0: Precies, wij zijn van een... Maar ik vind het zo mooi om te zien, jonge meisjes van, ik weet niet hoe oud ze waren, 15, 16 misschien.
1: Ja,
0: letterlijk kennen ze de teksten en ze zingen mee en ze swingen mee.
1: Ja.
0: En ze vallen niemand lastig en iedereen feest mee. En zo moet het zijn. En hier moeten we trots op zijn.
1: Ja.
0: Zo nu wel.
1: Zeker.
0: Kabhitu na giraya apen Hindustani. Hou op met dat ding. Ki Hindustani, aise Hindustani. O, ham na mangila so den. Ham se tu juist bolie Hindustani. Top, hè?
1: En social media heb je na het
0: receptieven. Gaan we het ook benoemen. Ja. Maar agar, dek, bij ons nu. Incidentvrij, toch?
1: Ha.
0: Maar koi na likjes. Ki etna mooi raha. Incidentvrij. Maar dhalle kuch ho jaat waan pe.
1: Ha, tab dekhte na.
0: Tab sunte na. Hindustani, Hindustani.
1: Facebook in hem dak jaat.
0: Sunne balo. Kappa dar mee. Echt waar. Hou op met dat negatieve.
1: Ja.
0: Kahun idhar udhar jahan dheer admi haiga, Lloyd. Hardam kuch hoi sakega.
1: Tuurlijk.
0: Hardam kuch hoi sakega.
1: Het gebeurt overal.
0: Ham loke lege naam bhalba, daar zijn we dankbaar voor en blij om. En ik zeg het nog een keer, dat komt door de geweldige organisatie.
1: Ha.
0: En door die fantastische mensen die zij fantastisch hebben gedragen. Daar komt het door. Als je die combinatie kunt hebben, Lloyd.
1: Ha.
0: Het begint ook vaak bij de organisatie zelf.
1: Ja, toch.
0: Toen je ulta-pulta iets creëert en je gaat niet goed om met je mensen, dan krijg je ook wrevel. Dan krijg je ook mensen die geïrriteerd raken. Maar als je alles netjes doet en goed doet, dan is er geen reden voor dingen gedoe, luid.
1: Ja.
0: Dus, maar ik heb je gewoon mooi gel, niemand praat erover. Sunewalo, ik nodig jullie uit om nu wel een bericht te plaatsen.
1: Ha.
0: Om te zeggen, ik ben trots op Hindustanen. Ha. Ik ben trots op Ujala. Ik ben trots op Brassafest. Ik ben trots op Den Haag. Ik ben trots op heel Nederland, op alle Hindustanen. Doe dat ook. Want zo kunnen wij ook feesten. Zo kunnen wij dat ook regelen.
1: Ja, toch.
0: Het hoeft niet altijd dat negatieve te zijn. Kappen ermee.
1: Hé,
0: mooi. Gussala, geef. Applaus. Applaus.
1: Kitna applaus lier.
0: Hai, Lloyd. Orkontje in Bataya, de Kito. Waarover weet hebben, Lloyd? Heb je geen agendapunten?
1: Nee, wel. Ik heb wel. AI robots se zindagi guzarega da maak me zorgen
0: jeevan saathi aise
1: bol jeevan saathi bana dus jeevan saathi bana le dus dat betekent dus dat je dus de deur niet meer uitkomt, je praat met die persoon
0: je hebt toch een vriend of een vriendin thuis
1: ja maar
0: je hoeft niet meer weg
1: ja dus maar dan de larkan worken bina hoega dus dat betekent nou Larkan worken bina hoi, dat betekent dus...
0: Ego
1: des me kamti kable janta hoiga. En als dat gebeurt, dan heeft dat ook te maken met alles. Hè. Dus kamti inwoners riga, kamti deswa agme jaiga, wagera. Alles en nog wat gebeurt er dan. Hè. Als er meer sterftegevallen is dan mensen geboren worden, moet je ze evenwicht mee naiga kable. China met... althans.
0: Maar Lloyd, hoe je hem ook kijk daar behandeld wordt. Kijk daar
1: een beetje. Ja, ja.
0: Als je doet je bij elkaar bij ortoke 2.1 lerken nabuil, dan betekent het dat de bevolking aan het krimpen is.
1: Ja.
0: Heel simpel. Dus doe je een sangetje, hij gaat 2.1 rekenen, lerken. Maar dat gebeurt niet als je maar 0,6 hebt of zo. Dat is zoiets. Kitna snel achteruit, jij gaat je doen.
1: Maar daarom komt China met strenge regels met betrekking tot dus mensen. Krijgt, dus ja.
0: Weet je wat je krijgt? Je krijgt spookdorpen. Supermarkt Jaiga, Koina is supermarkt Jaiwali. Maar los daarvan, je hebt nu heel veel dingen op één hoop gegooid, Lloyd.
1: Ik heb alles
0: over
1: op één hoop.
0: Bevolkingskrimp gedaan. Maar waar ik naartoe wil eigenlijk, is iets anders. Het welzijn van mensen.
1: Boy.
0: Sociaal, mentaal. Fysiek even tjorde, maar sociaal, mentaal. Weet je, dat hangt samen met het feit, met wie ga je om? Wat doe je in het leven?
1: Ja.
0: Als jij totaal geïsoleerd thuis zit, alleen achter je laptop, alleen achter je computer, of met je virtuele vriendinnetje of vriend, of misschien wel met een fysieke robot, het kan allemaal tegenwoordig, en je gaat er echt in geloven van, hier maar doen, jabba, dan raak je toch helemaal geïsoleerd van de wereld.
1: Helemaal.
0: En mensen zijn sociale wezens. Dieren eigenlijk ook. Maar mensen helemaal. Als wij niet onder mensen begeven. Als we niet met mensen praten. Alleen maar met techniek bezig zijn. Dan verlies je alle realiteitszin. Op een gegeven moment krijg je dan opdracht. En dit is het probleem nu. Waar we naartoe gaan.
1: Ja.
0: Robotke opkomst, hamlok batai libati. AI-ke opkomst, kunstmatige intelligentie-ke opkomst. Sapko janega, het is niet te stuiten. Maar wat gebeurt er nu? Er zijn dus programma's, gaming-programma's, platforms, software die ontwikkeld is, die opdrachten geven, Lloyd, aan die mensen die helemaal in dat ding zitten en denken, dunyaba, van vermink jezelf.
1: Mooi.
0: En dan gaan mensen snijden in hun eigen huid, in hun lichaam. Dan wordt de volgende opdracht, steek een pen in je oog. Dan steken ze een pen in hun oog. Nee, echt waar, toen Hasiga.
1: Maar dan denk ik van, hamloke...
0: Tor buddhi raaks dusdanig beïnvloed.
1: Ja, dus dat denk ik...
0: Toen echt zo'n jeki ohi dunia ba. Ego ouratraha, die had een baby... Die zat zo vast samen met de man in die games.
1: Ja.
0: Ki ophulge ki ook een baby ba.
1: Boy, dat klopt toch?
0: Ze zaten helemaal in die virtuele wereld, in een avatar, toch? En dan nemen ze een avatar aan, een ding, een altaar. Eigenlijk komt het uit het hindoeïsme.
1: Yeah.
0: Avatar is gewoon altaar.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus ze nemen een andere vorm aan, een andere naam, andere identiteit bijna. En die mensen geloofden dat echt. En
1: ja,
0: daar lag een baby dood te gaan.
1: Ja, man.
0: Echt. Dus mensen worden helemaal binnengetrokken in een virtuele omgeving. Raken alle realiteitszin kwijt. En als ze doorschieten, gaan ze ook elkaar verminken. Of zichzelf verminken, sorry. Tot een zelfmoord toe.
1: Ja.
0: Dus dat is heel erg gevaarlijk,
1: het is heel erg
0: gevaarlijk. Dat zullen we ook elke keer. Als je kinderen boven aan het gamen zijn of iets aan het doen zijn. En die nu op haar torsangena meedoen krijgen. Wees dan niet trots. Die helemaal lardkwa, die nu op haar computer kepje. Wees niet trots.
1: Padhega.
0: Na padhega. Bahut chalak hai helemaal lardkwa. Dek to computer pe kon kon chit jane kare. Ham na samjil kuch acha bhaiya. Mahama lardkwa hamar klein kentwa. Ek hoor de tafak loj.
1: Ja.
0: Oh, Chijua Sunnevalo, wees kritisch. Wees kritisch.
1: Dus, een boodschap op hier. Ja, van ga meer naar buiten. Hè? Kom naar Brazzaville. Kom naar de meervaart. Ontmoet mensen. Ga eruit. Ga eruit.
0: Maar je raakt toch contact gestoord, Lloyd?
1: Ja, natuurlijk raak je contact gestoord.
0: Als je dat soort dingen niet doet. Hoe ga je in de echte maatschappij bewegen? Dan ga je echt nog meer isoleren. Nog meer isoleren. Nog meer isoleren.
1: Abbe kan je ke baat. Hem geri ego dukaan. Me ego bekende dukaan. Ja, heel Nederland.
0: Hamlok naam na bolila. Naam na bolila.
1: Maar dan loop ik daar en ik wil geholpen worden. Ik heb een vraag. Hamdekila Kabele, magazijn was het, hitjes aanleggen. En die moeten allemaal uitgepakt worden en weer in die schappen gezet worden en dergelijke. Hamdekila, kooi kam kartanaga. Kan ik oude traag? Twee personen, drie personen bij de kassa. Maar dukaan bar mee, dik is dat soldaat daar. Maar kooi naar kamker. En toen dacht ik bij mezelf: van, dit is wel erg. Dit is echt erg.
0: Het is heel erg, echt waar. Er zijn een paar hele grote winkelketens. Ik ga geen namen noemen. Maar dan moet je 4 minuten, 5 minuten zoeken naar een medewerker.
1: Ja.
0: Dan ben ik al geïrriteerd, echt waar.
1: Ja, nou, zeker.
0: Als ik 5 minuten laat op die afdeling moet gaan zoeken. Ik kooi naar Janega, wie daar helpt.
1: Ja, maar los daarvan denk ik, er zijn er geen mensen die willen werken?
0: Nou ja, kennelijk niet. Maar ja, robots kunnen die dingen wel doen, of nooit. Ik ook kom zo gar aura, toch een helpje kan het. Chinaini, mooi dat toch gaat hij.
1: Ja toch?
0: Ook een naam dat dit is Lea.
1: Lea.
0: Lea toch een helpje kan het. Lee na kamai toch, maar Lea wel.
1: Lea wel kamai.
0: Ik een robot bakar niet dat des sarek. Maar iemand die vragen kan, man. Kijk, dat soort domme taken kunnen ze overnemen.
1: Ja, ja.
0: Maar dus kan je aan supermarkt?
1: Acha?
0: Ik wil Tori hiermee.
1: Maar toen kan je naar de supermarkt. Toen kan je
0: nooit.
1: Echt waar,
0: nooit. Dus mijn vrouw heeft een lijstje gemaakt.
1: Ha.
0: Normaliter heb ik het niet mee te maken met dit soort problemen.
1: Ja.
0: Maar ik heb barca problemen, baboripe.
1: Dus toch kan jij per al supermarkt?
0: Met per al supermarkt. Jij kan
1: echt.
0: Ik ga wel mee met haar.
1: Ha.
0: Of met die kinderen, dat vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Maar dan hoef ik zelf niet na te denken, toch?
1: Nee.
0: Ik kon je kamtiba, kon je kidekba. Dus deze keer moest ik in mijn uppie gaan. Het ik. Hoi, zeg ik, Baris mee. Maar ik ken die rijen toch niet goed van de supermarkt. Ik kon rijden met Conchi Rakhalba. Want ik doe dat soort dingen niet.
1: Nee.
0: Dus Hamjaila voor de gezelligheid naar de supermarkt. Maar ik let niet op.
1: Ja.
0: Wel.
1: Ha.
0: Dus mijn vrouw heeft een lijst gemaakt. Ha. Ik denk wel van 12, 13 producten.
1: Ha.
0: Supermarkt kwam ik gaan
1: tamen. Ik wilde net gaan zeggen, van mij heeft het heel lang geduurd voordat hij thuis kwam.
0: Het was echt een ramp. En je ziet geen enkele medewerker.
1: Ja.
0: Want medewerker John Heijgek had, die gingen al die vulken dat Rabichan en
1: ja. Jongen.
0: Heb ik hem storken. Dus hem niet kan je hem tjallie supermarkt kwam. Op een gegeven moment dacht ik van, joh, dit werkt niet. Weet je wat ik doe? Ik ga rij voor rij lopen.
1: Ja.
0: Of lijst van John Ba. Daarom onthoud ik er een paar jaar kon je niet helemaal. Ik heb dat lijstje niet gemaakt, toch?
1: Kijk dan, Raymond met Gomle.
0: Dat was echt een ramp. Niet. Dus op een gegeven moment sta ik ergens.
1: Ja.
0: Helemaal netjes, want dat is die echte Tori.
1: Ja.
0: Loopt er een bekende vrouw langs me?
1: Ha.
0: Een beetje geïrriteerde mevrouw.
1: Ja,
0: volgens mij niet gelukkig. Ha. Thuis niet gelukkig.
1: Ha.
0: Zegt ze tegen mij, wat wilt u nou? Allee,
1: gewoon schoon.
0: Ik heb mijn kat. Ja, ik heb mijn karretje daar neergezet. Ik kijk in die koeling.
1: Ja.
0: Van kahape heiga kon doet, kahape heiga kon yoghurt.
1: Ja.
0: Want mevrouw schrijft ingewikkelde dingen op dat
1: ding.
0: Aysan yoghurt, aysan doet, aysan i, aysan u.
1: Hoe lijst dat benauwelijk gaat door, jerjes en benauwelijk gaat
0: toch? Je ziet die kast daar, je bent kaas roekeri. Dus ik zet mijn karretje daar neer. Komt er zo'n brutale vrouw tegen me zeggen, wat wilt u nou? Wat wilt u nou? En mijn kaart staat hier. Hoezo, wat wil ik nou? Ik ben toch aan het zoeken hier.
1: Toen was ik naar bolle, naar kus poetsle. Gommelen, wat wilt u nou?
0: Mooi, mijn gossalige. Luid het naar Gary Ditti.
1: Ja, dan moeten ze vooral niet bij jou komen.
0: Nee. Maar, dus die vrouw zag er heel zielig uit. Dus ik heb me ingehouden. Ik had zoiets van, Ik er garen naar mooi jij. Lau is een bolly. Dat straalde ze ook uit. Weet je, dat zie je soms aan mensen.
1: Yeah.
0: Weet je dat je dat kunt zien aan mensen als je levenservaring hebt?
1: Ja.
0: Ik wil het mieke chehra zijn. Ik wil het mieke John manier per utake gedragen krijgen.
1: Ja.
0: Kun je al lezen?
1: Ja.
0: Ki ook er garenke situatie mooi he kina. Ik kan dat.
1: Ja, no?
0: Ik kan het. Echt waar. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen.
1: Hem ijsekla toch lage? Samen ke paisa lage? Kuntje lage?
0: Toch een dekde? Toch een dekde? Ke pukde? Kuntje toch maagega? Ham doen ook al sakelen chaloi.
1: Abbe dekje lamba rij. Abbe
0: dekje lamba rij. Abbe
1: dekje lamba rij. Lag jaya toch lage?
0: Nee. Zo'n die mensen die dat voor geld doen, zullen een reden hebben. Leuk.

0: nette vrouw.
1: Ja, net, wat bedoel je nette vrouw?
0: Nette vrouw, mooi ze pijn in haar.
1: Wat is een nette vrouw?
0: Ja, net.
1: Wat dat bedoel je met een nette vrouw?
0: Nou, slordig pijn in haar. Mooi dik had haar. Oké, weet je. Okay,
1: dat
0: mooi,
1: bedoel je met een nette vrouw?
0: Het was een mooi mens. Laat me daarop houden.
1: Ay, sebol, een mooie vrouw, bol. Een mooie vrouw. Nette vrouw.
0: Een mooie. Ay, nou ja, nette. Ik weet ik zeg nette, ik weet niet. Maar mooie mens. Hè? Mooie vrouw.
1: Nette vrouw, je bedoelt bijna van ja, ze is geen prostituee. Of dat bedoel je met nette? Moet je gewoon zeggen, mooie mevrouw.
0: Okay, het was een mooie mevrouw, die kwam en die praat met mij. Op een gegeven moment zegt ze van, de kilo heb ik ook mooi kana hega of mooi cheese de kriga. Nou, ik lust wel een broodje. Ik lust wel een broodje dit en dat of ik wil een bara. En je, hoezo? Oké, Tujana, Bolena, Celina.
1: Is wel leuk hoor, Lloyd. Nou, dat soort dingen zijn wel leuk.
0: Oh ja, ik weet het niet hoor, maar Kiki Berkbero.
1: Die vrouw toch?
0: Dacht ik niet hè?
1: Zij heeft je toch uitgenodigd? Die mevrouw heeft je toch
0: uitgenodigd? Ja, ja, ja.
1: Mega, de vrouw manipuleren je.
0: Ja, die heeft me helemaal
1: gemanipuleerd. Jij bent te makkelijk te manipuleren.
0: Nee, maar ik vond het zielig. Ik vond, aan de ene kant vond ik het wel een beetje zielig. Maar nou ja, weet je wat? Maar ik ga je breed te leven.
1: Zo'n hamarmaai egotjits, ik ga je zo mee uit. Dit gaat op voor jou nu.
0: Ja.
1: Op toe ik hier vrijgezel wat, hè?
0: Vrijgezellig, hè?
1: Dit geldt voor jou nu.
0: Ha.
1: Kooike. Ik aurat gedeeld toen natorie.
0: Naam natorie.
1: Dus als ik aurat toke bolis chaligo barak hale ja, de go barak hale.
0: Ohi toke li.
1: Ik aurat toke boliga van loy chalik kinder chaliko hong ghume.
0: Kinder banao.
1: Kinder speeltuin. Kar die.
0: Loy.
1: Koi boliga van zo na ham amego kinder wens maar kar die loy. Tu sab koi ke deuta bate tu. Toen zei wat mij weer al niet. Ja, toen stop je met zeewa.
0: Ik heb een broodje voor die mevrouw gekocht. Ik ben nou wel lief. Koest een mooie kamer die jij op
1: een
0: zin
1: maakt. Maar toen bol, toen kerk een bolle. Ja, dat klopt hoor.
0: Ja, maar nou ja.
1: Dat moet je niet doen toch, Lloyd?
0: Oh, natje geen bolle, hè? Maar ik vond het.
1: John,
0: ik vond het wel grappig. Ik vond het, ja. Kaboliham.
1: Nee, John, je kardele, Lloyd.
0: Nabolle,
1: zo zijn wij niet toch? Wij zijn bescheiden, wij doen dat soort dingen niet. Zo zitten wij niet in elkaar. Wij zijn van die goede, nette Hindustanen die het goede voorbeeld geven.
0: Ja, mooi Hindustani, Mulwati. Hamlok Hindustani, bood mooie jaad.
1: Netjes Hindustani.
0: Hamlok Hasila, Gaila, Nachila, genieten van het leven.
1: Ik kon laraai, jagara, kuchna. Dus toen mag je netjes Hindustani ke saad omjai. Dat u jane ga kan je.
0: Ja, zo is dat.
1: Die lagina karie.
0: Nou.
1: Hoe zal ik evenement aanwege looit? Han bolie, maar toen negeer kan de lehem, hè?
0: Nou, ham toch geen negeer kan leen, want han bolie kan dan kiekabele, kontje aanwege, kontje hem lukkerbe. En the greatest voice. The greatest voices of Bollywood, 19 september.
1: Namwasun.
0: The greatest voices of Bollywood, 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Uit het hoofd van Boldeli.
1: Uit het hoofd, dus ego show mee.
0: Ja, man.
1: 30 zangers of zangeressen. Zo niet wel een mooie seizoen, hè? 30 dheer hoe weega?
0: Ja, bouw dheer weega.
1: Hamna niet chijwa tor agwa heki na looit, maar
0: chijwa agwa na
1: heki.
0: Nee, maar...
1: Kon zangers en zangeressen?
0: De inloop was het zo. Dus jouw mooie avond op die zaterdag begint om to garsie, to kable, mooie barwaar, banawaar maaike, mooie zesers, huske aie, en voor de mannen ook natuurlijk. Dan begint je zaterdagmiddag al vanaf 5 uur, dan rij je naar de Meervaart. Om 7 uur is de inloop. Dan kom je binnen, je krijgt een drankje, gaat met mensen praten. Een heleboel mensen zullen daar zijn. Wij zullen ontvangen. Anand, vooral toen ik ontvang kreeg. Hey, trouwens, toen had je koffie een slurp. Dat mis je.
1: Het valt allemaal tegen.
0: Het valt meteen tegen.
1: Mijn man had het door om je koffie te doen.
0: Ja,
1: het is wel vervelend.
0: Het is wel vervelend. Toen dacht ik, ga niet om ouder te komen.
1: Je wel vervelend. toen gewoon jaloers wat, hè, maar op deze koffie pila.
0: Ja, ja. Nou, ik moet
1: zeggen... Dan moest je een pila koffie, hè?
0: Adamien Brasa Vespubel, ik ga wat doen, dat je een sleurp krijgt, een morsische sleurp krijgt. Met dat komen ze elke keer. Maar dat willen ze wel horen, hoor. Ik weet het niet.
1: Ja, maar dan moet jij voor koffie zorgen, meneer.
0: Oké.
1: Maar goed, ik ga... Panik kan ik toch niet zo drinken. Ik ga niemand voor de gek houden.
0: Nee.
1: Er is geen koffie, dus er is wel chai, maar er is geen koffie.
0: Nee, koffie. Ik had het over The Greatest Voices of Bollywood in Meervaar. 19 september, raaskeer, staatbeerse inloop. Je komt binnen, je gaat drinken, je gaat praten, Tories. En daarna, over na een uur, dan begint het concert. En in het concert is Mousy Oberoi, Ayan Mukherjee, Shekhar Kumar. Boyke Dadadin is er ook bij. En Nizam Waghi te zijn is er ook bij. Met, onder begeleiding van Mumbai Beach. Mooi zo, Bali.
1: Perfect, Lloyd. Maar eigenlijk, hè, Lloyd, gaat het niet eens om die zangers en zangeressen op stage staan.
0: Het gaat om het samen zijn.
1: Ja, mooiste soortje. Eigenlijk gaat het om het concept.
0: Ja.
1: En het concept is weergaloos.
0: Ja.
1: The greatest voices. Sabse barka awaas. Sabse janel pehchanel awaas. Waar pe ego show met to sunie. Van Talat Mahmood tot aan... noem ze allemaal uit.
0: Asha Bosley, Hemant Kumar, Kishore Kumar,
1: Mahmood Ravi. Himlata. Ik weet niet, heel veel mensen, artiesten, John ke, allemaal lege lijst van haar, je niet om betekent. Maar 30 go stemmen zo'n niveau, 30.
0: Ja.
1: 10 go stemmen, na Kali Kishore, Rafi, Mukesh dus, maar veel meer. En al die mensen daarvan hebben nummers in elkaar gezet. Is echt een heel groot project dit. Zo'n 19 september wali. Meervaart Theater Amsterdam. Merega zijn niet cherke dien. Barka project. Hij gaat barka kam. Hij gaat barka productie. Hij gaat ook een matlab. Hij gaat dat we heel veel energie erin steken. Om die nummers in elkaar te schuiven, Lloyd.
0: Ja.
1: Omdat 30 gogana hamlok wana gapa be.
0: Nou, natuurlijk
1: dus
0: niet.
1: Wat we aan het doen zijn. We zijn nummers in elkaar aan het schuiven.
0: Ja.
1: Maar je krijgt daardoor hele verrassende combinaties.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is superleuk. En die artiesten die daar staan. Of het nou de vocalisten zijn of de muzikanten. Allemaal toppers die daar staan. Het wordt echt superleuk. Van vioolspel tot aan... Ja, noem maar op, Lloyd. Pianospel, sapkochoman denk ik. Dus het wordt echt great.
0: Het wordt zeker great. En voor de mensen die het weten... John Aitje, collega Meervaar met Tulunjana hier. Toema Aie, je krijgt een gratis drankje, gratis garderobe. Or, gratis toilet, safa toilet, mooi toilet. Okay. Dus toen gratis met jij z'n keer.
1: Or, kursia John Torba, toen naam ze de
0: heer. Dus hier heb je toen wel bij z'n keer. Dus toen aanklagen ze een keer naar bij kursie heer. Hier zit je echt rustig te kijken naar een concert.
1: Hey Lloyd, wie komt daar binnen? Wie komt daar binnen met koffie?
0: Hey,
1: wacht, wat is dit?
0: Ja.
1: Hoe heb je dit gefixt?
0: Ja, natuurlijk. Ik zit vol verrassingen. Ik zit vol verrassingen. Doe jij net, hoor.
1: Look, op de valreep. Op de valreep.
0: Ik zit vol verrassingen aan. Doe jij net. Toen gaan we naar Janne en beter. Look, dat mooi zijn, hè?
1: Nou, oké. Een beetje. Niet net. Net. Toen maar nou wat zien
0: haar. Wat zien
1: haar. Oké, dat mooi zijn. Trouwens, ik heb Purana zien haar. Wacht, die Lloyd. Age onderdeel wat. Ik heb vast onderdeel.
0: Ik vast onderdeel, ja.
1: Ik heb Limburgse lekker. Ik dan Oeper groot. Groningentelijk agore gaat mee.
0: Aha, zeker. Zeker.
1: Toen stelde je het al uit. Toen namet je het. Toen namet je het. Toen namet je het. Zo niet. Lekker.
0: Trouwens, iets sleur op
1: je. Heerlijk, dankjewel.
0: Ja, iets sleur op je toe Kalevert, hè.
1: Ik denk dat de radio uitnodigend is.
0: Hamli toe aan een keer chal na overleden. Bole ham bole voor het eerst ham kalibat is. Nou ja. Oké.
1: Hamar sab kuch gir gaya jameen pe Lloyd. Ham khawat rahi.
0: Koffie thar gira.
1: Ai, maar. Maar, ne valo sun. Dat slurpen. van koffie, daar heb ik alleen recht op. Omar patentbouwer. Dus. Toen al had je je slurp, kan ik haar eentje kopen. Omar patentbouwer.
0: Vooral restaurant mee of fancy, dan ga je naar je slurp carrière. Naar
1: die. Maar dan ben je tien jaar in de stad. Want jij hebt ook dat mangelen in de stad. Ik ben je tien jaar.
0: Ik kom boenna.
1: Hé, maar er zijn mensen daar gekomen, hè, Lloyd? Boy, ik switch continu van links naar rechts. Even met je. John, 10 dai per dag zo nega koffie en chai. Echt waar?
0: Ja. Nee, dat weet ik.
1: Drie
0: dat
1: keer
0: weet ik
1: gewoon, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Het is zo leuk om te horen. Bole hem lukke pet naar Barrega. Gewoon bole hem lukke ratiak pirek dat is zo lelijk.
0: Nee. Ja, maar de mensen die leuk. Thuis luisteren, wij luisteren ook naar koffie en chai zelf. Hem lukke mijn eigen plaat, heb je hem geen lukke zoenila. En wij lachen er ook op.
1: Nee, als je hem lukke pangla neer. Dat heb je een beetje zo, ik pangla, denk
0: Even terugkomen op The Greatest Voices of Bollywood, Sunwallo. Ja. Drie kwart van de zaal is al uitverkocht. Dus toen wacht hij naar carrière. Ham mij naar bollen die roodje ki kartwa kinle.
1: Luid hak jij gaan bollen. Luid naar bollen je hebt kiezen.
0: Dus alsjeblieft.
1: Heb je naar bollen je
0: Dus toen alsjeblieft op tijd kinle. Want echt, je gaat er spijt van krijgen. Want hoe ziet wat hard jij
1: gaat. Kan gaan pekken niet. Kan kartwa kinle.
0: Meervaart.nl. Gewoon meervaart.nl.
1: Appen 06 nummer wat dit is.
0: Nee. Meervaart.nl Lloyd,
1: geef je snap aan die mensen, hoor.
0: Nee. Ik kom boenna.
1: Allee, maar snap wat dit na jaar kooi.
0: Kon snap wat toe mangen hege, maar.
1: Voor al die nette vrouwen die jij net hebt beledigd. Eerst noem je ze netjes en dan beledig je zo'n vrouw. Hé, je bent echt brutaal, hoor.
0: Amar Mohammed, kijk, wat je liker, ja, niet van tevoren nagedacht. Want gewoon Mohammed liker, ja, kijk, ja, soms komt het goed uit en soms heel slecht uit.
1: Maar brutaal het niet, omdat het echt waar. Eerst maak je die vrouw netjes en daarna zeg je van, ja, ze heeft me getild. Ze heeft me gemanipuleerd. Ik moest een broodje voor haar kopen. Ik moest betalen.
0: Snap
1: wat ook in deze kina.
0: Nee.
1: Je hebt geen snap gekregen. Je hebt wel een broodje gegeven. Maar je hebt niks gekregen.
0: Ham zoals die kinderen snel zijn mijn bhagi.
1: Het is bhyanak, Konora. Het is bhyanak. Dat kon ook bhyanak zijn.
0: Nee, bhyanak naar. Het was een mooi mens. Het was een mooi mens.
1: Dilke bhout achara, inderdaad.
0: Nou ja, hoe je het nog wel zegt. Maar kan je dat openlijk zeggen? Wil je laten die op? Het
1: komt door jou. Je bent scherm toe. Dat is het probleem van jou toch. Hey, dit is uitlokking. Hè. Als iemand mij een keer gaat aanklagen, Lloyd, sleep ik je mee in mijn vallen. Want jij hebt uitgelokt. Jij lokt uit. Waarom is het normaliter nabat jij la koisena, kabina bolila? Maar omdat jij die dingen uitlokt.
0: Hé, jongen, echt serieus. Hamme
1: bolek par jaiga, Chijuan.
0: Toke
1: corrigeer. Ja, nationale radio.
0: Toke corrigeer, kijk maar.
1: Ha, bara anet hoe, jaar. Chijuan na mooi.
0: Nee, ik kom na mooi.
1: Maar zo, dus die mensen gaan naar Meervaart en dan kopen ze een kaartje.
0: Ja.
1: Moeten ze naar Meervaart Theater toe? Nee, toch?
0: Nee. Nou, trouwens.
1: Gewoon online kiezen, Chijuan. Ja, gare baithe tu kin sakega.
0: Gare baithe tu kin sakega.
1: Jij meervaart.nl, dan dek je waap 19 september ke programma.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ha?
1: Of Ujala intip karie, dan heb je hem zo chila. En anders zie je The Greatest Voices.
0: Greatest Voices. Het is heel makkelijk. Mensen weten dat ook. En als je niet weet, vraag je kinderen of ze even helpen ermee.
1: Juist. Orbian zei hem ook op een post bij Karabe. Dus toen heb je hem ook bolega Instagram, pe Facebook, pe subject op je.
0: Ja.
1: Dus vanaf morgen kunnen mensen dat zien. Toen op een kaart kinle, agese. Jitne aage se kinie, otne aage baithie. Hum kaise aur outlook kari. Aage se kin, aage baith. Aage se kin, aage baith.
0: Paache se kin, to paache baith. Paache se kin, to balkon pe baith.
1: Nee, maar zo werkt dat ding toch. Dan moet je Lloyd niet aan snap gaan sturen. Want Lloyd gaat het ook niet kunnen oplossen.
0: Bianze spot. Bianze hem dit naar reclame veranderd kunnen. Aage se kin, to aage baithie. Paache se kin, to paache se baithie.
1: Zo is het.
0: Don, ik wil laatste berichten uit Japan. Japan zie hem, ik wil middelen hebben. Maar ik wil admi Chattisberry, 36-jarige man, medewerker. Hoe Pagrane is een medewerker van een middelbare school. Hoe kaker het? Hoe hamsterke daarbij maar dood?
1: Hè?
0: Ha, hamster.
1: Isap Japan Arwan Paglaige kaya.
0: Hij trapte die hamster gewoon dood. Hamden ik eigenlijk Muriyama. Hamden Muriyama kaap helige.
1: Ik heb bolle jij sankal. Hauker Muri sankal.
0: Ja, het is niet normaal.
1: Hauker per koi sankat hoi ya sankal Muri.
0: Insan kus kus na kare. Soms denk je van hem lukke buddhi kaak al chal jaka.
1: Ai boy. Trouwens, ik wil laatste baat, Lloyd. Daar stop ik er echt mee.
0: Ja. Het is want, genoeg geweest.
1: Genoeg hoor je bij de Tori.
0: Een
1: mevrouw was daar met een meneer. Er is heel raar.
0: Gelukkig, meneer.
1: Gelukkig, heel raar.
0: Meneer was
1: heel lief, heel lief. Stel, hem boel gelie.
0: Meneer raak je meester raar.
1: Nee. Ik wil meneer, ik wil mevrouw. Heel lief. Maar de meneer had gewoon normaal aan. Jij zei, hè? Maar die mevrouw had heel erg mooi aan. Zegt die mevrouw tegen mij, want hij moet het nou netjes.
0: Ja,
1: probeer ik alleen maar naar Lukbal. Omdat hij kan kunnen
0: trainen.
1: Redelijk. Maar die mevrouw zat op een 9 en die meneer zat op een 6. Qua kleding. Zegt die mevrouw tegen mij: van ik ben puntje, fan, bla bla bla, allemaal leuk.
0: Ja.
1: Maar toen bolleren het aan het, kietje netjes uit.
0: De camera dan ja.
1: Nou ja, daar kwam het bij. Maar zij was inderdaad heel erg beeldig gekleed. Dus dank mevrouw. Kietje omloket naar wat Yasunega mooi zei.
0: Nou.
1: Dus je bent op 19 september. Dat bent hoe je hier, maar netjes zei je. Meneer, toch netjes zei je.
0: Nou, een applausje voor die mevrouw hoor. Oké, Arend, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Mooi reën. En morgen zijn we weer met Coffee Chai en met de show. Dankjewel.
1: Bye-bye.
0: Oké, bye-bye. Sunwallo, ja, de kamer is toen Coffee Chai, middagshow. Het begon heel rustig. En uiteindelijk... Hazi Mazak ook heel bij. En een heleboel Gyan kebab bij. En natuurlijk ook Gusak kebab bij. En natuurlijk over onze mooie gemeenschap. Onze mooie Hindustanen kebab. En ook Batavie keer. En onze mooie weekend. Junder ha. Orbi Anivali die nu mee. Wat we allemaal nog gaan doen. Laat het een verrassing zijn. We hebben heel veel werk te doen voor de gemeenschap. En voor ons ook, hè, uiteraard. Maar wij doen het voor jullie. Ja, de kaap is een koffie, chai, middagshow. Zoek je peesje kijken. En oh ja, de collega's, radiocollega's van Amor, die waren er ook op Brasa. Ook leuk. Een nieuwe maand is begonnen. En gelukkig ook een dag waarop we na al die regen gewoon weer wat zon krijgen vandaag. Ha. Misschien is dat meteen een mooi begin. Niet alles hoeft anders omdat september begint. Nee, kies gewoon één ding waarvan je denkt. Waarvan jij denkt, tu John Sochega. Dat wil ik deze maand net iets anders doen. Net iets beter doen. Soch, meer hoeft je niet te doen. Pak je koffie en chai. Of nog een koffie, of nog een chai. En geniet van je dinsdag. Namaskar, een mooie eerste septemberdag. En blijf vooral luisteren naar Ujala Radio. Mooi serie.

is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op You Are Hoedjala Radio.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen in 2031, Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt daarnaast 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Vakbond IG Metall verzet zich hiertegen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner

0: om het leven. Volgens het OM handelt de K met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En het Japanse kroonprinselijk paar Akishino en Kiko is op 9 september aanwezig bij de uitvaart van de vrijdag overleden Noorse koning Harald. De uitvaartdienst vindt plaats in de Osloose Domkerk. Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken en het Belgische koningspaar Philippe en Mathilde zijn aanwezig. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ojala Radio, your number one radio.
2: Dit is Ojala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ojala nog groter. Ojala Radio.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk. In beide richtingen rijden om via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

You are. Ujala Radio Headlines. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartijen over Asselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. En Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uitgesteld tot donderdag. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds.

0: Toerusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Raad Oudin. Subha al-Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
3: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Sunne Wallewanewele, Sennietje, 19 tarik september ko, zaterdag 19 september. Na lange tijd weer aan Jobberjes. Ik Jobberjes concert, hoe wel hij meervaart theater mee. Ujala's, the greatest voices of Bollywood. Met Mumbai Bisquezaar, al rare hij Mausmi Ubroy.

0: en Mouse Meal Road Kazaat. Shikur Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Onizam Wagi te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grillina via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasad WC inloop. Or program. Gut me keer jij gaat raadko. Pauwne Barabje. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Toke avi kipperi. Dikke kipperi. Aosuni kipperi. Ik hazien raad. Aapke naam.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Hij steunt de tegenmaatregelen die Duitsland dinsdag aankondigde en belooft dat de NAVO zijn beschermingsvermogen voor bondgenoten blijft versterken. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over hun woning. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Dees bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Dees bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: Ujala Radio Headlines. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. En volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: You are. You are. You are.
2: Ujala Radio Headlines. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. En volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: बच्चे, मगर तुम रुक क्यों जाती हो?
1: मुझे जाने दो अशोक बाबू।
0: ना जो

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Dit geld is nodig omdat het minderheidskabinet de oppositie tegemoet komt met koopkrachtreparatie. In 2029 verdwijnt de toeslag volledig en betaalt de overheid kinderopvang rechtstreeks, waarbij ouders nog 4% eigen bijdrage betalen. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de 4e vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. उजाला रेडियो रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है. और हाँ, तू मांगेगा wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Ujala Radio Headlines. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. En NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
10: You are. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. En NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में, हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio. DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland. तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Ujala, laden hij aan wel eens een nietje. Zaterdag 19 september ko. Ujala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Biskazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagi Tuzek, Mouse Mew Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van, ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, wacht pe, Geridlina. Koop je kaart op tijd. Had me nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadkissen mee, ADWC. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Lare he Ujala.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. Zoekteams hebben de locatie gevonden van een hoge snelheidsveer dat zondag zonk voor de kust van Cyprus. Het schip was onderweg van Cyprus naar het Turkse Tasoutchou toen het kapseisde. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om het leven en nog ongeveer 20 mensen worden vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd wegens nalatigheid. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt de hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de 4e vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: You are.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio.
14: Ujala Radio par suniye, yaadgar geet.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Zoekteams hebben de locatie gevonden van een hoge snelheidsveer dat zondag zonk voor de kust van Cyprus. Het schip was onderweg van Cyprus naar het Turkse Tachuchu toen het kapseisde. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. En het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap dee sakte hè. 15 vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. In mei verbleven ruim 750 jongeren in een 1-op-1 plaatsing, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met één of meer begeleiders zijn. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Daarnaast zitten ongeveer 1550 jongeren bij jeugdhulpaanbieders buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland, zonder garantie op passende zorg. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

jij binnenkort trouwen? Door wie we gaan wel heen? Door Shadi gaan wel heen? Zullen we wel? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we gaan wel heen? Door Shadi gaan wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. In mei verbleven ruim 750 jongeren in een 1-op-1 plaatsing, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met één of meer begeleiders zijn. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Daarnaast zitten ongeveer 1550 jongeren bij jeugdhulpaanbieders buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland, zonder garantie op passende zorg. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad tot dien. Aaphamse baatkersekten. Orham. Aaphamse baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key. WhatsApp nummer her.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: everybody. This is Malaika Arora Khan.
1: Hi, I'm Farah Khan.
2: Hi, this is Rani Mukherjee.
3: मैं अक्षय कुमार.
4: Hi everyone in Holland. My name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
5: Radio. U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR Ujala Radio.

Ja, ja, ja, Shekhar Kumar. Wat kan hij ook goed zingen. Shekhar Kumar met Mumbai Beats op 19 september in de Meervaart. Koop je tickets op tijd. Wacht bij Geridelena. Ik hoef het niet te zeggen toch. Ga mee naar Bulekega. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Doe op Nidikli op meervaart.nl. Want dat gaat heel snel. Nog een paar stoelen te gaan. Dus toe Jaldikar. Het wordt een hele mooie avond, zaterdagavond. Toke Kahuna Jai Kehen. Toe je Meervaart Amsterdam mee. Ujala's Coffee Chai, middagshow. Peshkia Jarahe Aap Sabhi Sunnu Holukle. Zometeen Anand Chandrika Singh. Hamar Saad Dene Wala Hai.

De headlines van 1 september. Oejala's Koffie Chai middagshow mee. Kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan voor grootschalige woningbouw. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daarmee probeert Den Haag de woningbouw verder te versnellen. Inflatie blijft hardnekkig hoog. De Nederlandse consumentenprijzen lagen in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Energie en brandstof werden fors duurder, maar boodschappen juist iets goedkoper. Maar Hamlok de Kila toch? Autootje Hamlok Chalaila en we moeten gaan tanken, dan moeten we heel veel betalen per liter. Dodelijke schietpartij in Overasselt. 1 persoon is omgekomen en 2 politieagenten raakten gewond. Een deel van het Gelderse dorp is vanochtend afgezet terwijl het politieonderzoek doorgaat. Landelijke openbare vervoersstaking aangekondigd. Vakbond FNV kondigt voor woensdag 9 september een staking van 24 uur aan in het openbaar vervoer. Rusland valt Kiev aan voor de 6e dag op rij. Bij nieuwe Russische raket- en droneaanvallen zijn volgens de laatste cijfers 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Ook Oekraïnse exportinfrastructuur is aangevallen. De strijd tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Na nieuwe militaire aanvallen loopt de olieprijs vandaag verder op. Dus ja, Orpa is namelijk een bergperia. Bijna 300 werknemers gered in Nepal. Reddingsteams bereiken eindelijk afgelegen waterkrachtcentrales na catastrofale overstromingen. Het dodental staat inmiddels op minstens 987 en ruim 4000 mensen worden nog vermist. Nieuwe spanning tussen China en Taiwan. Beijing dreigt met niet nader genoemde gevolgen vanwege de aanwezigheid van Taiwan bij een bijeenkomst van leiders van eilandstaten in de Stille Oceaan. Australië en Nieuw-Zeeland wijzen de Chinese druk af. Nizam waar ik dus een keer was met zonder hem. Hij is ook aanwezig op The Greatest Voices of Bollywood, 19 september in de Meervaart. Zometeen met Anand Jindrika Singh, Hambaat ik kan wel her. Aaj kisse machar ke bare mein, ja, nou wel ik duur een keer bare mein, ja,

जब आनंद के बुलाए ला तो आ जाए डायरेक्ट शाह स्टूडियो में. Hij is er al. Hij moest zijn microfoon even goed zetten. Zijn headphone goed zetten. En hij is op tijd binnen. Want Baris Donaho is wat. Kan je naar toe gaan, dan ga ik naar Baris gaan. Maar vandaag valt het wel mee. Vandaag is het wat rustiger.

Ja, soms soort je dat kaka hoor Holland mee, ja, dunia bhar mein kaka. Maar ja, we moeten wel dichter bij huis blijven. Huis van schietpartij in Overasselt was eerder doelwit van beschieting met 25 kogels. Kickboxer Badr Hari, toen Hari toch? Hij is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. En oud-voetballer Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. Nou ja, volgens mij moeten ze Anand nu uitnodigen.

0: खर्चा लगेगा वाला चलो
1: थोड़ा खर्चा लगी ना
0: थोड़ा खर्चा लगेगा वाला
1: थोड़ा है कॉफी को थोड़ा है कॉफी चाय कैश है यहां पे थोड़ा से खर्चा लगेगा बैक इन्वेस्टमेंट
0: वैसे अनबतालबार यूंस
1: या
0: इतना पॉपुलर तो बातें बाकी लोग नीड नॉर्मल
1: यह तो होक बोले कहां है
0: अदनिया आधा तोर आधा
1: हमारा आधा नया
0: Mensen houden van jou, hoor. Goedemiddag trouwens.
1: Goedemiddag. Zo staan jullie thoras en kinaki? Of zit er toch nog een beetje...
0: Nee. Best wel goed, hoor. Best wel goed uitgerust.
1: Genoeg energie.
0: Natuurlijk bij thoras en heiga. Omdat je... die noem op het horen, zoet ze kijken nooit. Dus koets mag niet karim. En dus dan duurt het even een paar dagen... voordat het lichaam helemaal goed hersteld is.
1: जवानी भर सोए तो बुढ़ापा पे पछताया
0: ना ऐसे ना चाहिए होवे के जोन ची कर एक बार कर ले जवानी में
1: हाँ
0: और जाने का भरोस करिए
1: हाँ
0: जब कफन में जाइए
1: दान खाए रुस्ते हैं
0: खूब भरोस करिए फिर
1: जितना मंगिए तबला
0: अच्छा ये मालूम नहीं किस लेख लो तो कितना मांगे रोज खूब रोज कर फिर अगर बात माँ उसे पहले ना चाहिए बहुत रोज करे के माँ एक बुन्ना रोज करिए द वॉच ऑक्स नेल आउट है
1: वो तो है ये मुझे कल ये रोज पको के
0: दस रोज जोन हाईगा सुते खाई जोन हाईगा ट्राउंस ए खुद में तक बोली कि ना बोली तो
1: खुद में तक बोल चुके हैं
0: बोले हाँ दस थोड़ा देख ले तो अब तक यह हाईगा थोड़ा सा दस रोज जोन हाईगा सूते के हैं
1: सूते के
0: स्लाप स्लाप जोन हैगा बहुत बलंगराई खाएगा अगर तू ना सूतिए मोई से तब तो देही जोन बा उन्ना हेयरस्टाइल होएगा दोस्त भाइयों बहनो जोन आदमी बोलेगा फन सुनना जोन आदमी सूते हैगा ज्यादा उल्लेसी बा है स्लीप इज फॉर द वीक अदमी बोले तो स्लीप इज नीट फॉर द वीक
1: juist mooi het door dingen gaat
0: dat is echt toch keep on dreaming als je daarin gelooft dat sleep for the week is dan moet je vooral doorgaan met dromen dus toen soutier als je naam mooi soutier dan krijg je dat effect dan ik ga jaar dien hè Lloyd ik roos me nou hier maar 1000 dagen achter elkaar 3 jaar even simpel gezegd toen naam mooi soutier hier weet je wat dat doet met je verouderingsproces
1: snelste boel houd je je toe
0: एकदम झर जाइए दोस जो स्लाब जोन हैगा बहुत नउदा खाएगा दही खाती ओक फॉर योर लेखाम और ओक फॉर योर खेस उल्टा हेयरस्टाइल दोस रोज खनुख आउट सुनने वालों स्लाब खनुख ना जाइए रतिया भैया के पीछे हंगा रहिए थोड़ा से रोज करिए भी एंड एगो अंदरसुक भैल बा रसद Stanford University, dus ook een Barca Universiteit. Na ik hoor lauw wat
1: die loopt. Zeker. Stanford is heel erg bekend, ja.
0: Juist. Dus hoe onderzoeker is bij, dalle toen je jong was, hè?
1: Ha.
0: Jawan was, 25 jaar is, dalle tor adha.
1: Jeze hamlok.
0: Raad maar face carrière. Dan merk je de volgende dag toch van, ik ben een beetje moe. Maar toen je 25 jaar was, kon je het makkelijk hebben. Maar rond je 40ste, dan krijg je dat, die rekening, die krijg je gepresenteerd.
1: Direct,
0: als je een nachtje doorhaalt.
1: Direct.
0: Want je lichaam herstelt niet meer zo snel.
1: Nou.
0: En zeker als je een paar nachten achter elkaar gaat doorfeesten, dan wordt het erg rond de 40ste. Maar ben je 60... Lloyd, hem nabola beke, maar richting 60 je geiger.
1: To juist dat je heen kunt rijken, behoort iedereen.
0: Nou, dan wordt het nog erger. Dus onderzoek wat, collega, rond je 44ste.
1: Ja.
0: Heel erg exact, dus niet rond je 40ste, maar rond je
1: 44ste.
0: Ja. En rond je 60ste.
1: Ha.
0: Dat verandert er heel veel in het lichaam. Dus al die processen, John Haiga, van stofwisseling, afweer, hart... bloedvaten, huid, spieren. Al die dingen, Lloyd, gaan eronder lijden. Als je nou mooi zoet je, dan gaat het niet kunnen herstellen. Dus slaap, John Haiga, zoeteken, John Haiga, behoed belangrijk is, zoenen wel. En je toch een bolega mang toe lesie, wat je toe jada zoeteken, dan kan je ook zeggen hoe je.
1: Dus, ja. Direct, hoe snel ze boel houd je, ja, het boel houd je. Dus, toch advies heb ik, dus mensen die...
0: Slaap genoeg.
1: Slaap genoeg, of je nou jong of oud bent, maar ziada ten is zoet je.
0: He? Ja, want je lichaam moet kunnen herstellen.
1: Ha.
0: Je lichaam kan niet altijd aanstaan. Je lichaam moet af en toe uit om even te kunnen herstellen. Oikati, uparwali banaise raad, और दिन,
1: रात और दिन, हाँ, या
0: ना कि रात के भरे पानी दिन के नहीं ना. दिन के कैसे बच्चे जो
1: दिन के
0: तो ना, ना, ना?
1: ना.
0: दिन के हैरानी और रात के भरे पानी.
1: सो
0: इज सो इज ऑन ऑफेयर या
1: ओके ओके
0: नेक्स्ट ऑन योर वे.
1: दिस हम देखे ना ब्रासा फेस्ट पे, हम देखे भी तो एक एक दु, एक दुई घंटा नींद मार ले भी है.
0: Zeker, zeker.
1: Slaap, om helemaal opgewekt te zijn en de mensen te ontvangen. Het heet je
0: niet
1: ook
0: ik wil niet oud worden toch?
1: Nee, dat snap ik.
0: Als je,
1: snap
0: als je verouderingsproces wil stoppen, dan moet je gewoon slapen. Ramangila, Javan,
1: Javan, ja natuurlijk. Ken je dat maar aan jou? Aatse hem, vroeger je absoluut. Om bouwdeerlijk zoeten bij hem aan.
0: Ha, maar zo nevalo, zo nevalo. Let erop. Ik grap na, ja. Dus toen mangiga gezond die je, of leeftijd kunnen we mooi zijn. Dan leg je moeilijk heb je rust die je.
1: Ja.
0: He? Dus een hamelijk machine naar buiten. Machine door het chalse kan je gaan zijn. 24 ghanta. Maar ik insaan John waar voldoende rust pakken.
1: Ja.
0: Ai, mooi mooi baat betel je. Nou wetenschappelijk baat.
1: Wetenschappelijk hè. Jezus zure kalle. Hè. Eerste advies mail je nou. Mahina mee. Eerste dag van maand. September. En september ja. Het zal een drukke maand worden. Op de Holland Berme. School Shurhoge. Voor alle schoolgaande kinderen natuurlijk. Want vorige week of twee weken geleden was het Noord-Holland. Op Sabjaha eigenlijk. Sabjaha School Shurhoge. Dus ja. Het wordt een drukke maand. En ja, de maand begint ook al een beetje slecht, hè? Inflatie is omhoog, rente gaat omhoog, telke paisa op parcharja, samaan kinikes, sceptische keer, ja, het is een beetje slecht, begin van maand.
0: Maar ik ga, nee, luid, weet je, we moeten positief blijven.
1: Oké.
0: Al deze dingen die jij noemt, hè? I aaj ke thoro hai ga, loid,
1: je probleem. Ii sadio ke baat hai ga.
0: Tu kabhi sun le ki telke price saka huwe ga. Toen kan je zo'n lebatte jeevan bhar sinds we geboren zijn. Hé, hey, het moet omhoog, het moet omhoog.
1: Het gaat Christus alleen maar omhoog.
0: Iba, waar oorlog en waar probleem he. Dat ding gaat continu omhoog lopen.
1: Ja.
0: Dus paisa jon haiga hamloke, paile dhalle bajar tu jatre he. Hamne tu paile bajar jatre.
1: Ja, paile bajar jatre. Want met 25 euro kwam je met twee zakken vol naar huis, toch?
0: Ja, toch. Die tijd kent iedereen die
1: meegenomen. 25 gulden, hoe per se, ha.
0: Ja, iedereen boven de 60 kent dat. Oké, niet overdrijven. Iedereen boven de 50 kent dat fenomeen wel.
1: Ja.
0: Een gulden tijdperk. Kun je boteren? NF, ne?
1: Ja, Nederlands gulden. Ja,
0: ja, toch?
1: Ja,
0: jij bent van de bank, jij moet me kunnen vertellen.
1: Ja.
0: Florijn, Nederlands Florijn.
1: Ja, Nederlands Florijn, ja.
0: Ja, toch? NF. NF.
1: NF, ja.
0: Dus Pailera NF.
1: Ja.
0: De NF के समय पे हम लोग 25 NF लेके जात रहे बाजार तो दुई को तास कुंदो फुलें
1: या मां
0: toch
1: ja
0: want voor 50 cent kocht je fruit, voor 1 euro kocht je dat.
1: Ja.
0: Dus 25 में behoorlijk चीज हो जात रहा था.
1: अब तो काबले जी कुछ की नहीं 25 euro में dan kom je met 5 spullen naar huis.
0: Nou, niet eens je achterzak kun je vullen. Broekzak kwam met een ruimte erin. Toen gewoon broekoe meer. Ik zei, kijk, je doet 25 euro.
1: Het is erg, hoor. Het is erg. Heel erg.
0: Dus pijlen je aan de nie, John Admikera. Dan leed John Admikera 1500.
1: Ja.
0: NF.
1: Ja.
0: 1500 NF. Volgens mij, ham nee, ik heb nou Oesabanipé uitkering raad. Maar volgens mij rond de 1500 raad.
1: Hij is een kujra.
0: Mensen kwamen best wel rond daar.
1: Ja, natuurlijk. Sabtjes Sastaraha. Huren waren ook niet zo hoog. Dus Sabtjes Sastaraha. Ja.
0: Ja, dus voor de mensen die NF-tijd hebben meegemaakt, die herkennen dat.
1: Ja.
0: In elk geval deels, denk ik. En natuurlijk, Takabhaile, NF, Jabarlaile, euro mee.
1: Ja.
0: Toen zijn die prijzen niet gehalveerd.
1: Nee.
0: Maar zo halveer hoor je. Maar prijs was na halveerbal, prijs was op het niveau wat bijna pakrissabal.
1: Ja.
0: Dus op 1500 mee uit AWK, euro mee, is best wel moeilijk.
1: Het is heel erg moeilijk. Echt,
0: het lukt wel, maar dan moet je echt de endjes aan elkaar komen.
1: Ja.
0: Het is niet meer zo makkelijk om met 1500 euro uit te komen.
1: Dus
0: bij Swajon heb je devalueerbal op een of andere manier. Je moet veel meer verdienen. Mensen verdienden toen misschien 2000 NF. En verdienen nu misschien 4000 euro.
1: Ja.
0: Maar je leeft niet rijker. Want al het geld gaat op.
1: Direct.
0: Ieder doet daar. Ja toch?
1: Ja.
0: Sab kuch mahangai ke ba. Dunia mein sab kuch mahangai ke ba.
1: Salaris pa ye aaj aur do teen roj baas dikhe is het toch wat minder geworden. Behoorlijk minder geworden.
0: Zeker. Want als die dingen eraf gaan.
1: Ja.
0: door huur, kito hypotheek, kito
1: ziekenfonds, verzekering, al die dingen. Ja, het is niet normaal.
0: Chauna na moeie.
1: Na. Kuch karik. Chauna na se gabraai geheja. Dus ja.
0: Dus in Nederland, ego constatering, babi.
1: Ja.
0: Amre jan dat mi herken kriga ba sunne walo bhi. Dus Nederland dhani ba. Dus wat dhani hai, maar we leven wel een beetje arm. In Suriname kun je bijvoorbeeld Suriname, of kunnen doen ze des met Lloyd. Des wat gariep hè, maar je kunt wel leven als een lord.
1: Ja, daar is op de kusje bolleel eigenlijk.
0: Echt waar.
1: Het is, wel zo. Ja. Het is wel zo.
0: Ja. Maar dan in India met toebate. Ik weet niet wat de salarissen nu zijn hoor, maar pahilem janila. Als je dan bijvoorbeeld 100 euro per maand betaalde, dan had je gewoon een privéchauffeur bij je.
1: Arre? India met?
0: Echt waar. India mein hum na janil kitna chadal kitna nice hai tacha ik weet niet of dat kan misschien zijn de mensen die heel vaak naar India gaan of gewoond hebben of veel contact hebben uit Ubatai ze kijk het naar gemiddeld salaris ba maar volgens mij 100 euro bij redelijk betaluk maar in elk geval een aantal jaren terug kun je voor 100 euro hum na is na me kitna ba ego loan hamre jan 300 euro hoiga 400 euro hoiga
1: ja ik denk het ook wel in die range
0: zoiets,
1: in
0: denk
1: die range
0: ik hoor hum na janila Ik zou vragen gewoon eigenlijk Robby ke poochek per hem lukken zijn naam.
1: Robby, hem lukken toe even betalen via WhatsApp. Kie ik ze het je wel zijn naam.
0: Ik winkel medewerker kitna kamaiga. Ik dukaan met John kaam karega.
1: Ja.
0: 8 ghanta. Hoeveel verdient een winkel medewerker of medewerkster in Suriname?
1: Ja.
0: Hem lukken na janil, maar hem vermoeden kan je la 300-400 het chaloid.
1: Ja.
0: Dus in Suriname kun je voor 300-400 euro iemand 8 uurtjes per dag in dienst nemen. Hoe vind je?
1: Nou.
0: Nederland met 1 roos lag je jaar op na pijswa.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Ja, dat is waar.
0: Dus het is een andere maatschappij.
1: Ha.
0: Maar ja, genoeg gezeurd.
1: Ja.
0: Maar goed zeurken, Reda.
1: Hai, boy. Laten we even heel even
0: kijk,
1: kort
0: Sarah,
1: even...
0: Hoe waren al die brassas met al je fans, Lloyd?
1: Die brassas met al die fans was leuk om al die mensen te ontmoeten. John, hamloke juist Ayla de keba, ke koffie.
0: Ke Lloyd.
1: Hega. En mensen die dan hun verhalen hebben. En vooral ook één opvallende verhaal. Ik kan hamloke aan peilen. Eigenlijk, de Radio National 3. Maar als je een koffie chai eigenlijk, dan luister ik wel naar alle radiostations, Hindustaanse radiostations.
0: Dus dat is wel een goede. We doen goed werk.
1: Zeker.
0: Nee,
1: zeker.
0: Maar je moet een goede radio hebben. En voor goede radio heb je een paar ingrediënten. Ik ook gare toe kijk benauwega, Lloyd. Dan hebben we niet toe komt. Doksa? Toen loop ik aan de doksa? Of koets? Of bhaji?
1: Ja.
0: Acha, daal. Laten we het over daal hebben.
1: Ja.
0: Toen mang je daal kai. Dan moet je wel weten hoe je die daal smakelijk moet maken.
1: Ha.
0: Ohi dalwa koi dusar koi banai dusar kum lagega. Agar tor mai banai of aji banai of nani banai dusar hadba. Ohi dalwa.
1: Ja.
0: Smaakt totaal anders. Dus aise bhi hai ga radio. Aise bhi hai ga auto trouwens. Ego auto ego admi ke de diye. Una jane moi auto wa chalave. To auto wa ke waarde thora kamti ho jayega.
1: Ha.
0: Terwijl ik een mooi bestuurder heet, ook mooi chalaiga. Hij zei radio bij
1: ja.
0: Radio liggen na heel belangrijk. Kijk zijn boli. Laat hem boli kon je wel belangrijk hè.
1: Ha, bol.
0: Voordat ik iemand ga beledigen.
1: Ja.
0: Radio liggen belangrijk, laat hem boli kon je wel ooit.
1: Ja.
0: In onze optiek bij
1: ja.
0: Ujala.
1: Ja.
0: Hamlok vind ik dat techniek, John Heiga. Audio, sound, geluid. Laat ooit hem uitleggen. Ja. Optimaal chalaiga hè. Daar begint het al mee. Het geluid, gewoon basisbouw, want dat is toch audio?
1: Ja.
0: Je luistert toch?
1: Ha.
0: TV, ja, toch? Ik dan.
1: Daga riga.
0: Ja. Dan ga je toch ook niet kijken?
1: Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet.
0: TV, ja, ik beeld wat hiliga. Krabu, dek hai oman nooit.
1: Sneeuw, dek hai.
0: Flikker hoiga. Zo is dat ook bij geluid.
1: Ja.
0: Bij geluid is het precies zo. Dus 538, Sky Radio. Daaraan moeten we ons spiegelen.
1: Ja.
0: Wij moeten ons optrekken. We hebben het op een niveau wat opper krijgen.
1: Ja.
0: Dus je hebt ook een matlab. Dat het hele proces daarachter. John Garip, Pauchawega geluid. Wa, hoe ik een heel proces zeg. Dat moet je goed regelen.
1: Ja.
0: Dat kost gewoon geld. Dat kost energie. Daar zit heel veel denkwerk in, et cetera, et cetera.
1: Yeah.
0: Ik hoef het niet uit te leggen. Maar dat is een basisingrediënt.
1: Ja.
0: Maar wat moet je ook hebben? Je moet top omroepers hebben.
1: Ja.
0: Je moet top programma's
1: hebben.
0: Je moet niet gewoon omroepers hebben, je moet top omroepers hebben.
1: Ja.
0: Je moet geen gewone programma's hebben, je moet top programma's hebben. En ik ben blij dat wij dat allemaal op een mooie manier vorm kunnen geven, Lloyd.
1: Ja.
0: Hier op Ujala Radio liggen. We hebben het gezien afgelopen weekend. Zoveel fans.
1: Ja.
0: Na ego, hazaren ook. Ja. वहां पे आई के मिले मांगे और बतावे भी फन कितना खनित करे सबन रोजाना फन द रेडियो मोय म्यूजिक मोय नंबर्स दी अफगेस्पेल्ड वर्ड ओकर मतलब बा फॉर्मेट जोन हैगा जोन गाना चलेगा किशोर कुमार के गाना कौन समय पे चली लाता वाली कौन समय पे चलेगा कुमार सानू वाली कौन समय पे चलेगा बेंचेस के गाना कौन समय पे चली बैठक गाना दार मुझे ऊपर ना देंक दत मुझे खुद इनफुल एंड सो फील यंगरे फॉर ऑल लॉयट वन यंगरे सेन क्रिटिस है
1: या Ja.
0: Jongeren, echt kritisch. Ja. En terecht, ik vind dat goed. Ik vind dat een goede ontwikkeling.
1: Ja.
0: Jongeren zijn niet makkelijk tevreden.
1: Nee.
0: Dus product wat je nou mooi heet, ook niet tevreden. Ja.
1: Nee.
0: En al die jongeren, ik durf het hardop te zeggen, die luisteren gelukkig naar Ujala Radio. En dat is wel leuk om te zien. Die hebben lukken liggen aan was. Ja.
1: Hebben
0: lukken liggen, John Nojavan zei het na zo'n radio wel zo'n.
1: Ja.
0: En dat is leuk om te zien, Lloyd.
1: Dus, ja, er waren ook heel veel jongeren die bij mij kwamen van, goh, mag ik even op de radio? Dus dat was ook leuk om te zien. Van ja, is dat bij mij een radio AP Kus Ap en Tsunami? Ja, misschien willen ze ook wel radio maken. Nou ja, wij geven wel een podium aan mensen die radio willen maken. Dus meld je maar aan via info@ujala.nl. Als je radio wil maken, dan geven we jou de kans.
0: Nou ja, je moet wel talent hebben.
1: Zeker, zeker.
0: Wij hebben ooit zo'n spotje gemaakt, toch?
1: Ja.
0: Ooit? Heb je de guts, heb je de voice,
1: ja,
0: heb je talent, heb je tijd, ben je gemotiveerd, bla bla bla. je moet daar wel aan voldoen, maar ja.
1: Zeker, zeker.
0: Torsten Moek dan Dagaba, dat toen naar carrière.
1: Nee.
0: Toch is dat mooi kamba, moet je niet doen.
1: We maken wel de selectie. Het is niet zomaar.
0: Dat is een hele strenge procedure.
1: Ha.
0: Ja, je komt niet zomaar binnen. Je moet wel even goed zijn.
1: Ja.
0: En natuurlijk willen we de tijd insteken. Natuurlijk willen we je verder opleiden, et cetera, et cetera. Zoals we bij heel veel mensen hebben gedaan, hè, Lloyd?
1: Zeker, zeker. Hey, Jenneke, gaat in een lokale werk.
0: Ja, heel veel. Dus ook Aatje Thorobatier.
1: Maar
0: wat ik meer bedoelde, al die fans die daar naartoe zijn gekomen, Brassafest.
1: Ja.
0: Zo leuk om te zien, zo leuk.
1: Zeker.
0: Het na het mi al toer liggen, het na het mi al hamal liggen. Apart hamlok reili, we waren niet veel bij elkaar. Maar zoveel mensen zijn bij mij gekomen van, ka Lloyd hè.
1: Ja.
0: Eentje kwam naar me toe, waar is Anand Mahabir?
1: Ja. Nee,
0: waar is Lloyd Chandrika Singh of zo? Dus die was in de war. Die had onze namen gemixt met elkaar. Ook lief bedoeld, gewoon lief hoor.
1: Ja. Nou, sommige mensen kwamen ook heel spontaan naar jou toe. Hè? Van, hey Anand, toen dacht jij van, hey, toch in dat jaar niet lekker, waar dit toe
0: leuk,
1: eigenlijk?
0: Leuk. Maar genoeg veren Lloyd. Ujala Radio, hartstikke leuk. Hamlok Matri uitzenden, keer de zondag kebi. Is door omstandigheden niet gelukt.
1: Heel jammer.
0: En wij konden dat niet op tijd fixen.
1: Nou.
0: Want daarvoor zou iemand weer vanuit Den Haag moeten gaan rijden op en neer. Maar we zaten daar zelf met een groot evenement. Etena Hazaro Lokke zat evenement. Dus we konden natuurlijk niet zomaar dat fixen. Dus onze excuses daarvoor zo neewalo. Studio bouwen hoegera, sapkoets bouwen hoegera. Maar zondag
1: kemlo. Mensen hebben dat al gezien, alleen konden we niet uitzenden. Maar goed.
0: Dat was een technisch probleempje. En soms gebeuren die dingen,
1: ja.
0: Maar wij hebben ons best gedaan. Ik ben ontzettend trots, Lloyd.
1: Ja.
0: Laten we even naar Brazzaville gaan, met jou goed vinden.
1: Zeker.
0: Ik ben zo trots. Ik ben zo blij. En Hindustanen hebben bewezen dat ze echt kunnen feesten.
1: Ja, toch?
0: Zonder incidenten.
1: Ikko incidenta.
0: Nul. Er is volop gefeest.
1: Ja.
0: Volop. Natanise Kaske. De programmering die wij daar hadden in Den Haag, bij Brassafest, was uitmuntend.
1: Ja.
0: Behoed bizar.
1: Het mooie ervan is, je zit programma Milikala op brassafest.nl. Iedereen begon ook op tijd. Het was niet zo van, giganten, ook werker. Nee, alles ging echt op zijn tijd. Precies.
0: Alles op schema.
1: Op schema, ja.
0: Sudhir Nannan, de ceremoniemeester daar, maar ook degene die de backstage coördineren. Fantastisch werk. Hij kon niet meer lopen, hè, op het eind.
1: Ja.
0: Maar als je drie dagen lang
1: was hij bezig. Op Jodier,
0: op Jodier. En dan, niet normaal goed werk wat hij heeft verricht. Zo gezellig, zo leuk. Al die bandjes, al die artiesten, individuele. Ik ga ze allemaal bedanken. Wat jullie hebben gedaan was fantastisch. Maar het publiek dan.
1: Ja.
0: Hindustani ko over vaak het mee bole. Ja, laatste tijd hebben wij het ook een paar keer hier gehad.
1: Ja, Lloyd, in koffie.
0: Omdat tolle gevraagd hebben we het Hindustani gefeest. Maar nou, wij hebben bewezen hoe het kan.
1: Ja.
0: Wij hebben bewezen, Ujala heeft bewezen met haar publiek hoe het kan en hoe het hoort.
1: Ja.
0: Wat de standaard hoort te zijn. Na Hindustani krabba.
1: Nou.
0: Probleem hij gaat die organisatie ja, krabba.
1: Ja.
0: Dan krijg je problemen. Maar als de organisatie goed is, top is, dan zie je dat ons volk, Hindustanen, ik ben daar trots op.
1: Ja.
0: Ik ben echt een trotse
1: zeker,
0: Hindustan.
1: Zeker.
0: Ik ben niet een Hindustan, John. Alleen maar gezeik van Hindustani I, Hindustani U. Daar zit ik niet op. Ik zit niet in die groep.
1: Nee.
0: Ik zit in die andere groep van positieve Hindustanen. Positieve vibe, leuke mensen, goede dingen doen. Met elkaar, voor elkaar. Niet elkaar een oor aannaaien. Gewoon normaal doen. En dat was geweldig daar, Lloyd. Het publiek, fantastisch. Incidentvrij, hazarenlok. Bij elkaar, aan het dansen, aan het feesten, aan het drinken ook.
1: Ja.
0: Admi John Bewerkerega, Darupika, Admi Larega, Hindustani.
1: Dat hebben we helemaal niet.
0: Je had er even bij moeten zijn.
1: Ja.
0: Er werd gedanst, er werd geborreld, er werd gegeten. Nul incidenten met duizenden mensen. En dat komt, Lloyd, door ons fantastisch publiek. Dat komt door de geweldige organisatie Mkaske Bolila.
1: Ha.
0: Durf Karila Dasdai Boleke. Fantastische organisatie die erachter stond, Ujala. Met al haar mensen.
1: Ja.
0: Van beveiliging tot aan servicemedewerkers, tot aan techniek. Rekam, zit sapkoets, Lloyd.
1: Ja.
0: Toiletten netjes.
1: Ja, constant.
0: Niet
1: constant.
0: Dat je ergens terechtkomt waarvan je denkt van man, en ik moet een euro betalen en de toilet is nog vies.
1: Ja.
0: Dat is belachelijk.
1: Ja,
0: jongens,
1: hier kon je gratis naar het toilet gaan en het was ook netjes. Constant.
0: Ja, mijn oproep aan andere organisatoren is ook, en ik doe dat gewoon publiekelijk hier.
1: Ha.
0: Dus als er andere organisatoren zijn die boos worden, bel me vooral op, laat het me vooral weten.
1: Ha.
0: Maar ik denk dat iedereen dit beseft. Als je een euro vraagt om naar het toilet te gaan, zorg er dan alsjeblieft voor dat je toilet netjes is.
1: Ha, toch?
0: Kijk, wij, Ujala heeft gratis toilet. Gratis en continu schoonmaken.
1: Ja.
0: Dat is het niveau. Daar moeten we naartoe gaan, Sunewalo. We moeten niet in die brokko-brokko toiletten blijven gaan en dan wel een euro incasseren, maar intussen geen toiletpapier, niet schoonmaken, geen zeep. Wat is dat? Dat moeten we toch niet meer doen? We leven toch niet 100 jaar terug?
1: Ja, en je betaalt niet zomaar dan om naar het toilet te gaan. Dus ja, zorg ervoor dat het ook netjes blijft natuurlijk. Maar ja,
0: nou ja, bij ons heb je niks betaald.
1: Niks betaald.
0: Zero.
1: En ook
0: je
1: nog
0: kan
1: schoon.
0: Gaan hoe vaak je wil. En super schoon. Continu
1: ja.
0: schoon,
1: ja.
0: maar continu. Dus zo kan het ook. Dus wij hopen, Lloyd, dat we een nieuwe standaard neerzetten nu. En dat niemand, kooi naar bole van man, Hindustani krabba en zo. Ga maar lekker naar bole. Ik ben daar niet van gediend. Als jij een azijnpisser bent, etuja, apen ouret, sebol, admisebol. Maar vertel het niet aan mij, want ik ben trots. Ik ben trots op die Hindustan.
1: Zeker, zeker. Brazen Vespe, de zalen waren groot. Ik barca.
0: Mooi zo, ik heb ook Gusame.
1: Nee, mooi zo. Nee,
0: Gusame. Passie, ze hebben leuk.
1: Met heel veel passie heb je dat gezegd. Dus als mensen iets willen zeggen daarover, vooral de organisatoren, dan. Toen een oproep was toen zo kregen, Anneke. Bel aan en toe. Als je daarover
0: wilt praten. Nee, bel me maar niet op. Sorry, ik trek het in. Doe er wat mee. Doe er, ga mee
1: doe er wat mee.
0: Ga er mee aan de slag.
1: Inderdaad.
0: En al die mensen die... ik zag een hele mooie post van iemand. Volgens mij van Ray, MC Ray.
1: Ja.
0: Langskomen, iemand wees me dat.
1: Ja.
0: Post wat taklieën van die jongen. Hij heeft het goed gedaan.
1: Ja.
0: Hij legt het ook uit daar.
1: Ja.
0: Van al dat gezeik van die negatievelingen, kappen ermee een keer. Toch ik kon je naar Dwingikarega om naar een evenement te gaan. Niemand dwingt je.
1: Nee.
0: Je komt er echt vrijwillig naartoe, toch?
1: Ha.
0: Ki Lloyd of Anand of Koit, oké, Chaplati Marke
1: liggen.
0: Dus de mensen die komen, je komt vrijwillig. Toen zo mee eten, drinken, na verwachter je, want het is geen biaya, het is geen nota. Toen ik een kursie je paaien, wees blij. Want als je naar Kwaku gaat, of ik weet niet, andere festivals, een heleboel, daar klaag je niet.
1: Nee.
0: En bij ons, wij hebben, ik weet niet, honderden stoelen neergezet. En dan zijn er toch nog mensen, een paar, niet veel hoor, die dan komen zeggen van ja, maar ham ja, Aili, ham sutli dego kursi, ham mijn bilet. अरे यार थिएटर थोरो है मनेर मफरो
1: हम लोग van tevoren बोल चुके लड़की het is geen concert het is geen show of wat dan ook dus het is een
0: mangi ko kursi tu mangi ko kursi हो सकेगा मैडम मुझे ना उनसे तैयार था शो को मतलब शो नहीं जाता तो वक्त हो रहा आवेगा 19 सितंबर के आवेगा लोग
1: या या सेकर
0: जबरदस्त जबरदस्त
1: वी हैव एन इन इंडिया से आर्टिस्ट ओक अयान मुखर्जी दी कम्ट एंड माउस मी नो
0: ही वोंट हियर ही वोंट हियर
1: ओ ही वोंट हियर
0: आहा माउस मी ओबरा ही वोंट ओक हियर
1: आहा
0: मास कोम नेचुरली गोइट इंडिया
1: या
0: Voordat we dat horen van, nee, nee, India's naam is maar. Ja, het zijn mensen die uit India komen, dat ze hier wonen tijdelijk, of ja. Maakt niet uit. Hè? Dat neemt niet weg dat het mensen uit India zijn.
1: Ja.
0: Dus mooi seizoen hier, Lloyd Kaboleur aan het Kabolega. Ja.
1: We sluiten een stukje af van Brasa. Het was een geweldige weekend. Mooi feest. Barca haal. Echt grote haal. Het was echt grote haal. En je kon daar ook spulletjes kopen. Heerstandjes. En natuurlijk, het mooiste was dat je ook apart van al het muziek en zo. Toenasunier, maar dan zit je apart in de food hall. Waar je ook allerlei hapjes, canapina. Toen mooiste Aramse En dat was ook wel apart hoor.
0: Superleuk, superleuk. En daar hebben we voor gezorgd dat daar weinig geluid was.
1: Ha.
0: Dus je kon rustig urenlang, als je dat wilde, en, gewoon even kletsen.
1: Wat me opviel, deze en bij mijn bakkerij.
0: Nou, ik had je niet eens nikkeren, Lloyd. Die vonden de food court zo gezellig, zo aangenaam.
1: Het was ook lekker warm, ook een beetje binnenin.
0: Parkeren, ik heb het nou makkelijker aan. Ja, mensen parkeren. Hebben het nu gezien.
1: Ja.
0: Derend Mina Janetra, mensen hebben nu gezien hoe makkelijk.
1: Ja.
0: Organisatie, tip top.
1: Ja.
0: Trouwens, wat ook leuk was, vriendschappen zijn ontstaan, Lloyd.
1: Ja.
0: Nieuwe vriendschappen, mensen zijn... En niet alleen ontstaan, maar ook vernieuwd.
1: Ja.
0: Dus vriendschappen zijn hernieuwd.
1: Ja.
0: Lang
1: ja.
0: Een mooie symbolie.
1: Ja. Ja.
0: Dus John Vergetel heet me raken, hoera. Kono admi. Soms zie je een neef heel lang niet. Soms zie je een vriend heel lang niet. Mensen hebben elkaar ontmoet. En mensen hebben weer die vriendschap kunnen aanhalen. Die banden kunnen aanhalen. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Hoe leuk is dat?
1: Ja.
0: En mensen hebben intussen kinderen gekregen. Kinderen worden geïntroduceerd aan oom, tante, vice versa. Superleuk, superleuk. De wethouders zijn geweest, want het is hoogst ongebruikelijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Gebeurt echt bijna nooit.
1: Ja.
0: Dat er op één evenement...
1: Twee dagen tijd...
0: Twee verschillende wethouders komen. Dat is hoogst ongebruikelijk.
1: Gemeente of wethouders...
0: Nee, Barca. Den Haag is een grote stad. Is de derde stad van Nederland.
1: Ja.
0: En twee wethouders hebben de moeite genomen... om er naartoe gekomen. Super aangenaam. Hebben hele leuke tijd gehad. Een van de wethouders is trouwe fan van Ujala. Hè? Hij luistert daar heel veel naar. Hij kent ook iedereen. Hij geniet ook van de programma's. Lloyd, ook koffie en chai luisteraar trouwens. Dus dat is leuk. Weet je, leuk om te zien, maar heel toegankelijk. Hele leuke mensen, hele aardige mensen.
1: Maar wat mij opviel, ki ego wethouder Rojon waar, Uma Salon met Herb Zalatra. Het was op de zaterdag. En mensen wilden ook op de foto met hem.
0: Die man is super populair. Richard de Mos, daar heb je het over. Richard de Mos. Die man is super populair onder Hindustanen. Echt waar.
1: Ja.
0: Hoe hij dat doet, weet ik niet. Maar die man is echt super populair. Het lijkt wel een filmster bijna. Mensen willen op de foto met hem.
1: Hij was ook even op de radio. En hij was ook heel inderdaad toegankelijk. Heel normaal. Hè? Dan zit hij dan voor je. En hij vond het ook wel super gezellig.
0: Geen R in elk geval.
1: Na.
0: Soms hebben mensen... Ik op Barkat Darjajo Hega. Hojaiga. Na Kali Hindustani, check wat over algemeen. Ik wil Barkar Darja Hoja te Ure leggen, Saman. Utraija, Hindustani bolega. Ha, toch? Utraija, Saman. Ze beginnen te vliegen. Ze denken dat ze meer zijn dan de ander.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, blijf met beide benen op de grond.
1: Doe normaal.
0: Aaj toke haiga, bian toke narehiga, oppositia. Doe gewoon normaal. En als je impopulair maakt en je bent geen wethouder meer straks. Sapkoit ook een gari dega. Dus zorg ervoor dat je geliefd bent, goede dingen doet, vrienden maakt. En niet dat mensen een hekel aan je krijgen. Dat moet je niet doen. En dit is leuk om te zien. Ze zijn net benoemd, een maand terug ongeveer. Nieuwbakken college natuurlijk. Nieuwe wethouders. Leuk om die banden aan te halen met hun Lloyd. En we gaan heel veel moois doen voor Den Haag.
1: Zeker.
0: In eerste instantie primair. Maar secundair voor alle Hindustanen in het land. Dus Hamlok. Itana Chichkarab, we gaan zoveel mooie dingen doen, zoveel verrassende dingen. Hamloke saat rije, hamloke saat die. Jesse Abdele, afgelopen weekend, onze vrienden van Ujala, onze familie van Ujala. जैसे तू afgelopen weekend ले हम लोग के साथ दिए हमेशा, solang jij bij ons blijft, zijn wij niet klein te krijgen. जोन दिन हम लोग के सुनने वालों हम लोग के छोड़ देगा, जोन दिन हम लोग के evenementen bezoekers हम लोग के छोड़ देगा लोग, जोन दिन हम लोग के vrienden हम लोग के familie हम लोग के छोड़ देगा, dan dan तब schip हुआ हम लोग के टूटा जाएगा.
1: Ja.
0: Maar dus zolang dat niet gebeurt, challenge. We hebben ook baat in, jaar.
1: We
0: hebben ook aange aange, en toen pichje pichje, we hebben ook een Sahara die. We houden het intact. En we hebben ook een Hindustani die, John Fraga heet hij, na. Pandit ji dat heel mooi uitgelegd. We hebben ook een John Khamba. We hebben ook een John Fraga heet hij. We hebben ook een Hindustani die John gevoel heet hij, cultuur John heet hij. Laat wat dat. Doorgeven aan de volgende generaties. Applaus.
1: Ja. Yeah. Ja, ja,
0: ja. ik vind dat wel een applaus, want ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar we moeten er trots op zijn, Lloyd. Wat we hebben.
1: Ik krijg het door bhaashan pe jo hai end pe chahiye applaus chahiye.
0: Precies, maar sunye ego baat hamari mudiya mein hai. Dus
1: kaun si to mudiya mein aayega?
0: Ek samay raha. Na ma mudiya bada cheez aayega, chalo. Upar se niche se aage se piche se.
1: Haan links rechts helemaal, hè?
0: Alle kanten gaan we op. Maar misschien is dat wel de charme.
1: Ja.
0: Lloyd. Hamlok zo maar idhar udhar sabbatien. Klets karila idhar udhar. Misschien is dat juist de charme, Lloyd. Kuch na voorbereid karke chalo.
1: Maar toch moet je aan mijn kontje aanleggen, zei
0: het. Maar moet je aan mijn kontje aanleggen. Muziek scharen. Dus ik samai raha. Jij hebt dat meegemaakt. Wij zijn leeftijdsgenoten.
1: Ja.
0: Ta hamlok raha... Hindustanische bandjes.
1: Bandjes, ja. We hadden...
0: Behoed mooi, Chalatra. Hele grote, mooie bandjes. Ja, daar genoten van. Ja, ja. Nog steeds, hè?
1: Ja.
0: We hadden... Maar hoe zijn wij bij Hindustani, John de Haai, jongeren? Wij waren toen jongeren.
1: Ja.
0: We luisterden niet naar Baitagana.
1: Na, ik kom naar.
0: Baitagana was voor onze oudere broers. Or hamloke baapke khati.
1: Ja.
0: De oude, andere generatie.
1: Ja, ja.
0: Nou, toen is er iets gebeurd. En ik denk dat de Windersing daar echt...
1: Een grote rol heeft gespeeld.
0: Ja, ja. In Nederland in ieder geval. En hij heeft daar nieuw leven in geblazen.
1: Ja.
0: Nou, ik heb afgelopen weekend gezien hoe de jongeren van nu...
1: Ja, man.
0: Dus na die hele dip van Baitagana is Baitagana helemaal terug. Dat heb ik nu kunnen zien met eigen ogen.
1: Ja, maar dat komt ook door de Windersing en Shivam Rajaram en Sujal Umrao. En de manier hoe zij het ook naar voren brengen. Hoe ze de mensen, het publiek, ook in laten betrekken.
0: Maar dat jongeren dat zo leuk vinden.
1: Ja, man.
0: Ik geniet daarvan.
1: Ja,
0: ook naar jong op hem nabati, Lloyd binnen.
1: Hij doet wel jong. Zo'n hamkabele, John Batje te bolle, daar ben ik een beetje helemaal roerend mee eens. Want...
0: Kapitu na eens rehe, Lloyd, hamar mooi batiers. Hamar batiers is na mooi rehe.
1: Maar ik heb inderdaad ook van genoten. Ham taket rie van Keise, hoe de jongeren dansen op Baitagana en dat ze meedoen. En ze zingen ook, hè?
0: Precies dat, Lloyd. Dat wilde ik nog even benoemen.
1: Ah.
0: Dus dan, ham ganwan ke tekst van na janila, eerlijk.
1: Precies.
0: Wij zijn van een... Maar ik vind het zo mooi om te zien. Jonge meisjes van, ik weet niet hoe oud ze waren, 15, 16 misschien.
1: Ja, letterlijk
0: kennen ze de teksten. En ze zingen mee.
1: Ja.
0: En ze swingen mee.
1: Ja.
0: En ze vallen niemand lastig. En iedereen feest mee. En zo moet het zijn. En hier moet er trots op zijn.
1: Ja.
0: Sunewalo.
1: Zeker.
0: Kabhitu na giraya apen Hindustani. Hou op met dat ding. Ke Hindustani, aise Hindustani. Oh, ham na mangila sude. Ham se tu juist bolie Hindustani. Top, hè.
1: En social media benadering gaan we het
0: ook benoemen. Ja. Maar agar, dek, bij ons nu. Incidentvrij, toch?
1: Ha.
0: Maar koi na likhis.
1: Na.
0: Ki etna mooi raha. Incidentvrij. Maar dhalle kuch ho jaat waan pe.
1: Ha, tab dekhte na.
0: Tab sunte na. Hindustani, Hindustani.
1: Facebook in hem dak jaat.
0: Sune balo. Kap er mee. Echt waar. Hou op met dat negatieve.
1: Ja.
0: Kahun idhar udhar jahan dheer admi haiga, Lloyd. Hardam kuch hoi sakega.
1: Tuurlijk.
0: Hardam kuch hoi sakega.
1: Het gebeurt overal.
0: Ham loke lege naam bhalba. Daar zijn we dankbaar voor en blij om. En ik zeg het nog een keer. Dat komt door de geweldige organisatie.
1: Ha.
0: En door die fantastische mensen die zij fantastisch hebben gedragen. Daar komt het door. Als je die combinatie kunt hebben, Lloyd.
1: Ha.
0: Het begint ook vaak bij de organisatie zelf.
1: Ja, toch.
0: Toen je ulta-pulta iets creëert en je gaat niet goed om met je mensen, dan krijg je ook wrevel. Dan krijg je ook mensen die geïrriteerd raken. Maar als je alles netjes doet en goed doet, dan is er geen reden voor dingen gedoe, luid.
1: Ja.
0: Dus, maar ik op je joa moigel, niemand praat erover. Sunewalo, ik nodig jullie uit om nu wel een bericht te plaatsen.
1: Ha.
0: Om te zeggen, ik ben trots op Hindustanen. Ha. Ik ben trots op Ujala. Ik ben trots op Brassafest. Ik ben trots op Den Haag. Ik ben trots op heel Buiten Nederland, Ghana. Op alle Hindustanen. Doe dat ook. Want zo kunnen wij ook feesten. Zo kunnen wij dit ook regelen.
1: Ja, toch.
0: Het hoeft niet altijd dat negatieve te zijn. Kappen ermee. Mooi. Gussala gay. Applaus. Applaus.
1: Kitna applaus lie.
0: Ai, Lloyd. Orkontje in Bataya, Dikito. Waarover weet hebben, Lloyd? Heb je geen agendapunten?
1: Nee, wel, ik heb wel. Het begint ergens in China. En wereldwijd zullen we dat ook mee te maken hebben. Het is snel zijn nahoiga. Maar ik maak me toch wel een beetje zorgen. Dat je zo'n eenzaamheid met AI. Een jeevensati banalen we. Of vriendje of vriendinnetje banalen we. AI, robots, zindagi guzaren. Daar maak je
0: zorgen om.
1: Jeevensati. Dus dat betekent dus dat je dus de deur niet meer uitkomt. Je praat met die persoon.
0: Je hebt toch een vriend of een vriendin thuis?
1: Ja. Maar
0: je hoeft niet meer weg.
1: Ja. Dus, maar dan de larken worken bijna hoog. Dus
0: maar dat betekent... Nou,
1: huh? Larken worken bijna hoog. Dat betekent dus...
0: Ego
1: deels mee komt die kabel janta hoog. En als dat gebeurt, dan heeft dat ook te maken met alles. Hè? Dus komt die inwoners regaat, komt die dus wat eigenlijk jijga, wagera. Alles en nog wat gebeurt er dan. Hè? Als er meer sterftegevallen is dan mensen geboren worden, moet je ze evenwicht mijn eigen kabel. China met althans.
0: Maar luid, hoe je je wel kijk daar behandel ik ook.
1: Kijk dan maatje. Ja, ja.
0: Als je doet je bij elkaar bij ortoke 2.1 lerken na behuil, dan betekent het dat de bevolking aan het krimpen is.
1: Ja.
0: Heel simpel. Dus doe je niet eens een hij gaat 2.1 rekenen, lerken. Maar dat gebeurt niet als je maar 0,6 hebt of zo. Ha? Dat is zoiets. Kitna snel achteruit, jij gaat je
1: Maar daarom komt China met strenge regels. Met betrekking tot dus mensen. Krijgt, dus, ja.
0: Weet je wat je krijgt? Je krijgt spookdorpen. Supermarkt Kejaiga. Koina is supermarkt Jaiwali. Maar los daarvan, je hebt nu heel veel dingen op één hoop gegooid, Lloyd.
1: Ik heb alles
0: het over
1: op één hoop.
0: Bevolkingskrimp gedaan. Maar waar ik naartoe wil eigenlijk, is iets anders. Het welzijn van mensen.
1: Boy.
0: Sociaal, mentaal. Fysiek even tjorde, maar sociaal, mentaal. Weet je, dat hangt samen met het feit, met wie ga je om? Wat doe je in het leven?
1: Ja.
0: Als jij totaal geïsoleerd thuis zit, alleen achter je laptop, alleen achter je computer, of met je virtuele vriendinnetje of vriend, of misschien wel met een fysieke robot, het kan allemaal tegenwoordig, en je gaat er echt in geloven van, hier maar doen, jabba, dan raak je toch helemaal geïsoleerd van de wereld.
1: Helemaal.
0: En mensen zijn sociale wezens, dieren eigenlijk ook, maar mensen helemaal. Als wij niet onder mensen begeven, als we niet met mensen praten, alleen maar met techniek bezig zijn, dan verlies je alle realiteitszin. Op een gegeven moment krijg je dan opdracht, en dit is het probleem nu, waar we naartoe gaan.
1: Ja.
0: Robotke opkomst, samlok batai libati. AI-ke opkomst, kunstmatige intelligentie-ke opkomst. Sapkoi ja, nee, het is niet te stuiten. Maar wat gebeurt er nu? Er zijn dus programma's, gaming-programma's, platforms, software die ontwikkeld is, die opdrachten geven, Lloyd, aan die mensen die helemaal in dat ding zitten en denken, dunyaba, van vermink jezelf.
1: Mooi.
0: En dan gaan mensen snijden in hun eigen huid, in hun lichaam. Dan wordt de volgende opdracht, steek een pen in je oog. Dan steken ze een pen in hun oog. Nee, echt waar, toen Hasila.
1: Maar dan denk ik van, hamloke, ja.
0: Tor buddhi raaks dusdanig beïnvloed.
1: Ja, dus
0: ik denk. Toen echt zo'n jeki ohi dunyaba. Ik had een baby, Die zat zo vast samen met de man in die games.
1: Ja.
0: Die opholde die ook een baby was.
1: Boy, denk je toch?
0: Ze zaten helemaal in die virtuele wereld, in een avatar. Toch? En dan nemen ze een avatar aan, een altaar. Eigenlijk komt het uit het hindoeïsme.
1: Yeah.
0: Avatar is gewoon altaar.
1: Ja.
0: Dus ze nemen een andere vorm aan, een andere naam, andere identiteit bijna. En die mensen geloofden dat echt. En daar lag een baby dood te gaan.
1: Ja, man.
0: Echt. Dus mensen worden helemaal binnengetrokken in een virtuele omgeving, raken alle realiteitszin kwijt. En als ze doorschieten, gaan ze ook elkaar verminken. Of zichzelf verminken, sorry. Tot aan zelfmoord toe.
1: Ja.
0: Dus dat is heel erg gevaarlijk,
1: het is heel erg gevaarlijk.
0: Als je kinderen boven aan het gamen zijn of iets aan het doen zijn. En die nu op haar toerzangena meedoen kregen. Wees dan niet trots. Kie hem al lerkwa, die nu op haar computer kepje. Wees niet trots.
1: Padhega.
0: Na padhega. Bahut chalaak hai hem al lerkwa. Dek to computer pe kon kon chit jane kare. Hem na samjil kuch acha bhaiya. Maha hem al lerkwa, hamar klein kentwa. Ek hoorde tafak loj.
1: Ja.
0: Ootje, je was het wel, wees kritisch. Wees kritisch.
1: Dus, boodschap op hier: van ga meer naar buiten. Hè? Kom naar Brazzaville, kom naar de meervaart. Ontmoet mensen. Ga eruit, ga eruit.
0: Maar je raakt toch contact gestoord, Lloyd?
1: Ja, natuurlijk raak je contact gestoord.
0: Als je dat soort dingen niet doet, hoe ga je in de echte maatschappij bewegen? Dan ga je echt nog meer isoleren, nog meer isoleren, nog meer isoleren.
1: Abbe kanjake baat, hem geeft je goed dukaan mee, goed bekende dukaan, heel Nederland.
0: Hamlok naam na bolila, zei die goeie praat.
1: Maar dan loop ik daar en ik wil geholpen worden. Ik heb een vraag. Ham de kila kabelé, magazijn was er, hitjes aanhegen. En die moeten allemaal uitgepakt worden en weer in die schappen gezet worden en dergelijke. Ham de kila kooi kam kartana hegen. Kan ik oude traha, twee personen, drie personen bij de kassa. Maar dukaan bhar mein, dekhi sab sauda dharal hega, maar koi na kaam karega. En toen dacht ik bij mezelf van, dit is wel erg. Dit is echt erg.
0: Het is heel erg, echt waar. Er zijn een paar hele grote winkelketens, ik ga geen namen noemen. Maar dan moet je 4 minuten, 5 minuten zoeken naar een medewerker.
1: Ja.
0: Dan ben ik al geïrriteerd, echt waar.
1: Ja, nou, zeker.
0: Als ik 5 minuten laat op die afdeling moet gaan zoeken, ik kooi naar Janega, wie daar helpt.
1: Ja, maar los daarvan denk ik van, er zijn er geen mensen die willen werken?
0: Nou ja, kennelijk niet. Maar ja, robots kunnen die dingen wel doen, of nooit. Ik ook kom zo'n gar aurat, ook een helpieker het. Zie jij niet? Mooi dat, Tork had hij.
1: Ja, toch?
0: Ook het namelijk dit is Lea.
1: Lea.
0: Lea, ook een helpieker het. Lee, nakamai toch, maar Lea wel.
1: Lea, welkom. Ja.
0: Ik een robot, maar kan niet dat ik dat zaar. Maar iemand die vragen kan, man. Kijk, dat soort domme taken kunnen ze overnemen.
1: Ja. Ja.
0: Maar dus kan je aan jullie supermarkt?
1: Acha?
0: Ik hoor hier mee.
1: Maar toen kan je naar je supermarkt. Toen kan je
0: nooit. Echt wat, nooit. Dus mijn vrouw heeft een lijstje gemaakt.
1: Ha.
0: Normaliter heb ik er niet mee te maken met dit soort problemen.
1: Ja.
0: Maar ik heb barca problemen, baboeripe.
1: Dus toch kan jij per al de supermarkt?
0: Met per al supermarkt, jij kan sorry.
1: Boy, echt.
0: Ik ga wel mee met haar.
1: Ha.
0: Of met die kinderen, dat vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Maar dan hoef ik zelf niet na te denken, toch?
1: Nee.
0: Ik kon je kantiba, kon je kidekba. Dus deze keer moest ik in mijn uppie gaan. Hoi, zeg ik, maar is mee. Maar ik ken die rijen toch niet goed van de supermarkt. Ik kon rijden met kontje dat kalba. Want ik doe dat soort dingen niet.
1: Nee.
0: Dus hamjaila voor de gezelligheid naar de supermarkt. Maar ik let niet op.
1: Ja.
0: Wel.
1: Ha.
0: Dus mijn vrouw heeft een lijst gemaakt. Ha. Ik denk wel van 12, 13 producten.
1: Ha.
0: Supermarkt kwam, ik ga tamelijk. Ik ben er nooit echt van.
1: Ik wilde net gaan zeggen, van mij heeft het heel lang dat geduurd voordat je thuis kwam.
0: Het was echt een ramp. En je ziet geen enkele medewerker.
1: Ja.
0: Want medewerker John Heijkijk had, die gingen al die vulken dat Rabichan en
1: ja.
0: Police heb ik hem storken. Dus hamnijn, kan je dat hem tjalli supermarkt kwam, hè? Op een gegeven moment dacht ik van, joh, dit werkt niet. Weet je wat ik doe? Ik ga rij voor rij lopen.
1: Ja.
0: Of lijst 2 van Jonba. Daarom onthoud ik er een paar jaar. Ik heb dat lijstje niet gemaakt, hoor.
1: Kijk dan, Rijman met Gomle.
0: Het was echt een ramp. Niet. Dus op een gegeven moment sta ik ergens.
1: Ja.
0: Helemaal netjes, want dat is die echte Tori.
1: Ja.
0: Loopt er een bekende vrouw langs me.
1: Ha.
0: Een beetje geïrriteerde mevrouw, volgens mij. Niet gelukkig, thuis niet gelukkig. Zegt ze tegen mij, wat wilt u nou? Allee,
1: gewoon,
0: ik heb mijn kar. Ja, ik heb mijn karretje daar neergezet. Ik kijk in die koeling.
1: Ja.
0: Van kahampe heiga kon doet, kahampe heiga kon yoghurt.
1: Ja.
0: Want mevrouw schrijft ingewikkelde dingen op dat
1: ding. Ja, ja, ja.
0: Aysan yoghurt, aysan doet, aysan i, aysan u.
1: Hoe lijst dat benauwelijk je door je ze benauwelijk
0: je
1: toch?
0: Jo, je ziet die kast daar, je bent kaasurukari. Dus ik zet mijn karretje daar neer. Komt er zo'n brutale vrouw tegen me zeggen, wat wilt u nou? Wat wilt u nou? En mijn kaart staat hier. Hoezo, wat wil ik nou? Ik ben toch aan het zoeken hier.
1: Toen was ik naar bolle, naar kus poetsle. Gommelen, wat wilt u nou?
0: Boy, mijn gozalige. Luid het naar Gary Ditty.
1: Ja, dan moeten ze vooral niet bij jou komen.
0: Nee. Maar, dus die vrouw zag er heel zielig uit. Dus ik heb me ingehouden. Ik had zoiets van, Ik er garen naar mooi jagen. Lauw is een bolie. Dat straalde ze ook uit. Weet je, dat zie je soms aan mensen.
1: Yeah.
0: Weet je dat je dat kunt zien aan mensen als je levenservaring hebt?
1: Ja.
0: Ik wil het mieke chehra zijn. Ik wil het mieke John manier per utake hij gaat gedragen krijgen.
1: Ja.
0: Kun je al lezen?
1: Ha.
0: Ki ook er garenke situatie mooi he kina. Ik kan dat.
1: Ja, no?
0: Ik kan het. Ha. Echt waar. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen.
1: Hem eisen klaar terug liggen. Samen kan bijzal liggen, kon je liggen.
0: Toch een dek ding. Toch een dek ding. Toch een dek ding, je poek ding. Kon je te maken. Hem doen ook aan zijn gillen. Hallo.
1: Ab ik je lamba rij.
0: Toch een dek poek bij zijn gillen.
1: Dek je lamba rij, lag jij terug liggen.
0: Nee. Zo'n die mensen die dat voor geld doen, zullen hun redenen hebben. Leuk.
1: Maar
0: trappen niet in zo'n nee. Maar iemand die gewoon levenservaring heeft. Veel met mensen heeft gewerkt.
1: Tuurlijk, dan zie je dat.
0: Je kunt dat wel merken aan iemand. Of iemand gelukkig is of niet. Je ziet het.
1: Toen iets wat bolega, maar ik zag haar heli. En
0: Kon je haar heli, toch?
1: Ik zag haar heli. Ik zag haar heli. Tegenwoordig, hem net als nette vrouw hoor. Toen had ik wat
0: Hoezo net? Wat bedoel je met een nette vrouw? Wat bedoel je nette vrouw?
1: Nette vrouw, mooie pijn.
0: Wat is een nette vrouw?
1: Ja, net.
0: Wat bedoel je met een nette vrouw?
1: Een slordig pijn in haar, mooi de kat haar. Oké, weet je.
0: Dat bedoel je met een nette vrouw?
1: Het was een mooi mens. Laat me daarop houden.
0: Een sebol, een mooie vrouw. Een mooie nette vrouw.
1: Een mooie. Nou ja, nette, ik weet. Nou, ik zeg nette, ik weet niet. Maar mooie mens, hè, mooie vrouw.
0: Nette vrouw, je bedoelt bijna van ja, ze is geen prostituee of dat bedoel je met nette. Moet gewoon zeggen mooie mevrouw.
1: Okay, het was een mooie mevrouw die kwam en die praat met mij. Op een gegeven moment zegt ze van, de kilo heb ik ook mooi kana hega of mooi cheese dekligen. Nou, ik lust wel een broodje. Ik lust wel een broodje dit en dat of ik wil een bar en je. Hoezo? Oké, Tujana? Bolena, Celina? Hé? Ik hou ik aan, Marcel.
0: Is wel leuk hoor, Lloyd. Nou, dat soort dingen zijn wel leuk.
1: Oh ja, ik weet het niet hoor, maar Kiki Berkbero.
0: Die vrouw toch?
1: Dacht ik niet, hè?
0: Zij heeft je toch uitgenodigd? Die mevrouw heeft je toch
1: uitgenodigd? Ja. Hoe dat
0: je mega, de vrouw manipuleer je.
1: Ja, die heeft me helemaal
0: gemanipuleerd. Jij bent te makkelijk te manipuleren.
1: Nee, maar ik vond het zielig. Ik vond, aan de ene kant vond ik het wel een beetje zielig. Maar nou ja, weet je wat? Toen maak ik hij breed te leven.
0: Zo'n hammer mij, ik hoor je het zich uit. Dit gaat
1: om. Ik hou ik aan, Marcel.
0: Is wel leuk hoor, Lloyd. Nou, dat soort dingen zijn wel leuk.
1: Oh ja, ik weet het niet hoor, maar Kiki Berkbero.
0: Die vrouw toch?
1: Dacht ik niet, hè?
0: Zij heeft je toch uitgenodigd? Die mevrouw heeft je toch
1: uitgenodigd? Ja. Hoe dat je hoor je
0: mega, de vrouw manipuleer je.
1: Ja, die heeft me helemaal
0: gemanipuleerd. Jij bent te makkelijk te manipuleren.
1: Nee, ik vond het zielig. Ik vond, aan de ene kant vond ik het wel een beetje zielig. Maar nou ja, weet je wat? Toen maak ik hij breed te leven.
0: Zo'n hammer mij, ik hoor je het zich.

0: का प्रोजेक्ट हैगा, बड़का काम हैगा, बड़का प्रोडक्शन हैगा, ओकर मतलब हैगा दैट वी हेल्पफुल एनर्जी देरिन स्टेकर om die nummers in elkaar te schuiven, Lloyd.
1: Ja.
0: Omdat 30 Gogana namelijk wanna gapa ben.
1: Nou, natuurlijk
0: dus
1: niet.
0: Wat we aan het doen zijn, we zijn nummers in elkaar aan het schuiven.
1: Ja.
0: Maar je krijgt daardoor hele verrassende combinaties.
1: Mm.
0: Dus dat is superleuk. En ja. Die artiesten die daar staan, of het nou de vocalisten zijn of de muzikanten, allemaal toppers die daar staan. Het wordt echt superleuk. Van vioolspel tot aan... Ja, noem maar op, Lloyd. Een piano speelt Sapkocho Mandringa.
1: Ja.
0: Dus het wordt echt great. Het wordt echt great.
1: Het wordt zeker great. En voor de mensen die het weten, John Aitje, collega meervaar met Tulonjana hier, Tuma Ayer. Je krijgt een gratis drankje, gratis garderobe. Al gratis toilet, Safa toilet, mooi toilet. Okay. Dus toen gratis met deze keer.
0: Or Kursia John Turba, Tuur Naam Serre.
1: Tuur Naam Serre. Dus hier heb je toen wel Bertse keer. Dus toen klaag ik als ik naar Bertse keer Kursie heb. Hier zit je echt rustig te kijken naar een concert.
0: Hey Lloyd, wie komt daar binnen? Wie komt daar binnen met koffie?
1: Hey,
0: wacht, wat is dit?
1: Ja.
0: Hoe heb je dit gefixt?
1: Ja, natuurlijk. Ik zit vol verrassingen. Ik zit vol verrassingen. Doe Janet hoor.
0: Look, op de valreep. Op de valreep.
1: Ik zit vol verrassingen aan. Doe Janet. Toen gaan we naar Janet en beter. Look, dat mooi zijn.
0: Nou, oké. Een beetje niet net. Net. Toen maar nou wat zien
1: haar. Nou wat zien
0: haar. Oké, dat mooi zijn. Trouwens, ik heb Purana zien haar. Wacht, Lloyd. Age onderdeel wat. Ik heb vast onderdeel.
1: Ik vast onderdeel.
0: Ik Limburgse lekker. Ik dan Oeper groot. Groningen tel ik agora gaat mee.
1: Aha, zeker. Sonia, zeker. Sonia. Zeker.
0: Tora stel je het al uit. Tora namat je hier. Tora namat je hier. Tora. Sonia, Sonia. Lekker.
1: Trouwens, iets leuropoignant.
0: Heerlijk, dankjewel.
1: Ja, iets leuropoignant toe Kalevert, hè.
0: खबरदार बेटा ऐसे मत करना
1: हम बतिया तो भी ना करीस हम क्या करे तू बोले पूरे तेज हम ऐसे कर ले बैठी
0: ik denk dat de radio uitnodigend is.
1: Hamli toen Anand ke chal na overle liye. Bole ham bole voor het eerst ham kalle baate is. Nou ja. Oké.
0: Het hier pe hamar sab kuch gir gaya zameen pe Lloyd. Hum khawat rahe.
1: Koffie thar gira.
0: Ai maar ne walo sun dat slurpen van koffie, daar heb ik alleen recht op. Omar patent bouwen. Dus. Toen al die je slurp kan ik haar echt kopen. Omar patent bouwen.
1: Vooral restaurant mee of fancy, dan ga je naar die je slurp carrière. Nou, die je.
0: Maar dan ben je tien in de stad. Oh, jadi hablok nama gila Hindustani ke bejati, Lloyd.
1: Ik kebunna.
0: Maar er zijn mensen daar gekomen, hè, Lloyd.
1: Aha.
0: Boy, ik switch continu van links naar rechts. Even, Batia. John, 10 dai per dag zo nega koffie en chai. Echt waar?
1: Ja, nee, dat weet ik.
0: Drie
1: dat
0: keer
1: weet ik
0: gewoon, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Het is zo leuk om te horen. Bole hem lukke pet naar Barega. Gewoon, bole hem lukke ratiak pirek dat is zo lelijk.
1: Nee. Ja, maar de mensen die leuk. Thuis luisteren, wij luisteren ook naar koffie en chai zelf. Hem lukke benaar, maar heb je hem geen luxe niet. En wij lachen er ook op.
0: Nee, als je hem lukke pangla neer. Dat ben je zo, ik pangla wakken, denk
1: Even terugkomen op The Greatest Voices of Bollywood, ja. Zinwallo. Drie kwart van de zaal is al uitverkocht. Dus toen wacht hij naar carrière. Ham mij naar bollen die roodje ki kartwa kinle.
0: Lloyd thak jij gaan bollen. Lloyd naar bollen heb keert.
1: Dus alsjeblieft.
0: Ik kodai naar bollen saar ik.
1: Dus toen alsjeblieft op tijd kinle. Want echt, je gaat er spijt van krijgen. Want hoe
0: tjie wat had jij. Kan haan pekje niet. Kan kartwa kinle.
1: Meervaart.nl. Gewoon meervaart.nl.
0: Appen 06 nummer wat dit.
1: Nou. Meervaart.nl Lloyd, Lloyd, te
0: Lloyd, geef je snap aan die mensen, hoor.
1: Nee. Ik kobuna.
0: Allee, maar snap wat dit na jaar, koeke.
1: Kon snap wat toe mangen hegen, maar.
0: Voor al die nette vrouwen die jij net hebt beledigd. Eerst noem je ze netjes en dan beledig je zo'n vrouw. Hé, hey, je bent echt brutaal.
1: Amar Mohammed, ik heb het Likar, ja, niet van tevoren nagedacht. Want gewoon Mohammed Likar, ja, heb ik. Ja, soms komt het goed uit en soms heel slecht uit.
0: Maar brutaal het niet, omdat echt waar. Eerst maak je die vrouw netjes en daarna zeg je van ja, ze heeft me getild. Ze heeft me gemanipuleerd. Ze heeft... Ik moest een broodje voor haar kopen. Ik moest betalen.
1: Nou,
0: Snap wat ook in deze kina.
1: Nee.
0: Je hebt geen snap gekregen. Je hebt wel een broodje gegeven, maar je hebt niks gekregen.
1: Ham, zoals die kinderen snel zijn, maar ze bhagi.
0: Het is bhyanak, Conora. Het is bhyanak. Dat kon een bhyanak tjeetje aan, hoor.
1: Nee, bhyanak naar. Het was een mooi mens. Het was een mooi mens.
0: Dilke bhout achha ra, inderdaad.
1: Nou ja, uit die johan nabol se kila. Baki, hamla, kaya in de openlijk sab tjeetje bolie la radio af, hè?
0: Kom door jou. Je bent sharam toe baat. Dat is het probleem van jou, toch? Dit is uitlokking. Als iemand mij een keer gaat aanklagen, sleep ik je mee in mijn vallen. Want jij hebt uitgelokt. Jij lokt uit. Waarom is het normaliter nabat jij la koisena, cabina bolila? Maar omdat jij die dingen uitlokt.
1: Hé jongen, echt serieus. Waarom
0: bol ik par jij ga, Chijuan?
1: Toke corrigeer.
0: Ja, nationale radio.
1: Toke corrigeer kan ik par.
0: Ha, bara anet hoe, jaar. Chijuan na mooi.
1: Na, ik kom na mooi.
0: Maar zo, dus die mensen gaan naar Meervaart en dan kopen ze een kaartje.
1: Ja.
0: Moeten ze naar Meervaart Theater toe? Nee toch?
1: Nee. Oh, nou, hey, trouwens.
0: Gewoon online kiezen, Chijuan. Ja. Gare bijte toe kiezen.
1: Gare bijte toe kiezen.
0: Jij je meervaart.nl, dan denk je maar op 19 september ke programma.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ha?
0: Of Ujala intyp karie, dan heb je hem zo chillen. En anders zie je de Greatest Voices.
1: Greatest Voices. Het is heel makkelijk. Mensen weten dat ook. En als je niet weet, vraag je kinderen of ze even helpen ermee.
0: Juist. Orbiaan zei hem ook op een post bij Karabé. Dus toen heb je hem ook bolega Instagram, pe Facebook, pe subjaga pe je.
1: Ja.
0: Dus vanaf morgen kunnen mensen dat zien. Toen op een kaart kinle, agese. Jitne aage se kinie, otne aage baithie. Hum kaise aur outlook kari. Aage se kin, aage baith. Aage se kin, aage baith.
1: Paache se kin, to paache baith. Paache se kin, to balkon pe baith.
0: Nee, maar zo werkt dat ding toch. Dat moet je Lloyd niet aan snap gaan sturen. Nee. Want Lloyd gaat het ook niet kunnen oplossen.
1: Bijaanse spot. Bijaanse hem dit naar reclame veranderd. Aage se kin, to aage baithie. Paache se kin, to paache se baithie.
0: Zo is het.
1: Ik heb laatste bericht uit Japan. Japan zie hem een gebeur middel. Waar heb je een admi 36-jarige man. Medewerker. Hoe Pagrane is een medewerker van een middelbare school. Hoe kijk je dat? Hoe hamsterke daarbij ke maar dood?
0: Hè?
1: Hamster.
0: Is op Japaner van Pagrane?
1: Hij trapte die hamster gewoon dood. Hij kijk je moet je aan elkaar afhelden.
0: Ik heb al jij sankal. Ook een moeder sankal.
1: Ja, het is niet normaal.
0: Ik roep er kooi sankat hoi, ja, sankal moeri.
1: Insan kush na kare. Soms denk je van, hem loke buddhi kaha kar chal ja kavi.
0: Ai boy. Trouwens, ik wil laatste baat, Lloyd, daar stop ik er echt mee.
1: Ja, het is genoeg geweest.
0: Genoeg hoi gewijd, Natori.
1: Boot hoi ge.
0: Een mevrouw was daar met een meneer.
1: Gelukkig, meneer ik is daar.
0: Gelukkig, dheer raha.
1: Meneer was
0: heel lief, heel lief stel, hem boel gali.
1: Meneer raak je meester raha.
0: Nee, ik ben meneer, ik ben mevrouw. Heel lief. Maar de meneer had gewoon normaal aan. Jij zei, hè? Maar die mevrouw had heel erg mooi aan. Zegt die mevrouw tegen mij, want hij moet het nou netjes.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, probeer ik alleen maar naar Lukbal. Omdat hij kan kunnen trainen.
1: Redelijk.
0: Maar die mevrouw zat op een 9 en die meneer zat op een 6. Qua kleding. Zegt die mevrouw tegen mij van ik ben puntje, fan, bla bla bla, allemaal leuk.
1: Ja.
0: Maar toen bolle het aan het, kijk jij netjes ouwe.
1: De camera dan ja.
0: Nou ja, daar kwam het erbij. Maar zij was inderdaad heel erg beeldig gekleed. Dus dank mevrouw, kijk toch loket naar wat Yasunega mooi zei.
1: Nou.
0: Dus je bent wapen 19 september. De bed hoor je hier, maar netjes zei je. Meneer, toch netjes zei je.
1: Nou, een applausje voor die mevrouw hoor. Oké, okay, Anand, dankjewel. Voor,
0: dankjewel. Mooi zereën.
1: Mooi zereën. En morgen zijn we weer met Coffee Chai en middagshow.
0: Yes, dankjewel. Bye bye.
1: Oké, bye bye. Sunwallo, ja, de kamer is toen echt Coffee Chai, middagshow. Het begon heel rustig. En uiteindelijk. Hazi Mazak ook heel bij. En heel veel Gyan Kebab bij. En natuurlijk ook Gusak Kebab bij. En natuurlijk over mooie, onze mooie gemeenschap. Onze mooie Hindustanen Kebab. En we gaan ook baten bij keer. En onze mooie weekend, Jonder Ha. Orbi Anivali Dinome. Orbi Kya Kya Honivali. Wat we allemaal nog gaan doen. Laat het een verrassing zijn. We hebben heel veel werk te doen voor de gemeenschap. En voor ons ook, hè, uiteraard. Maar wij doen het voor jullie. Ja, de kaap is een heel koffie, chai, middagshow. Tjoekie, peesje, kikke. En oh ja, de collega's, radiocollega's van Amor, die waren er ook op Brasa. Ook leuk. Een nieuwe maand is begonnen. En gelukkig ook een dag waarop we na al die regen gewoon weer wat zon krijgen vandaag. Ha. Misschien is dat meteen een mooi begin. Niet alles hoeft anders omdat september begint. Nee, kies gewoon één ding waarvan je denkt. Waarvan jij denkt, tu John Sochega. Dat wil ik deze maand net iets anders doen. Net iets beter doen. Soch, meer hoeft je niet te doen. Pak je koffie en chai. Of nog een koffie, of nog een chai. En geniet van je dinsdag. Namaskar, een mooie eerste septemberdag. En blijf vooral luisteren naar Ujala Radio. Mooi zereen.

is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op You Are Hoedjala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat de drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Challenge.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. En de Europese gasprijs bereikte het hoogste niveau sinds 2023 nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: पहली
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat de drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio is leuk, zet hem aan!

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. En de Europese gasprijs bereikte het hoogste niveau sinds 2023 nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de Straat van Hormuz deden verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.